Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn 2 treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij 1 persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over het Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Is de nachttoer.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

We'll get there. Take your time. Don't walk so fast.

0: 5 uur. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 105.000 mensen hebben het nieuwe zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Met dit abonnement reizen reizigers voor €49 per maand onbeperkt in de daluren. Het ministerie stelt hiervoor €118 miljoen beschikbaar. Ondanks grote belangstelling en tijdelijke storingen noemt staatssecretaris Annet Bertram het experiment een groot succes. Bij een treinbotsing nabij Bedford, ongeveer 95 kilometer ten noorden van Londen, zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een trein uit Corby reed achterop een stilstaande trein uit Nottingham, die door een storing op het spoor stond. Hulpdiensten en traumahelikopters zijn massaal ingezet. Het exacte aantal slachtoffers is nog onbekend. De veiling van de gedragen oranje shirts uit het eerste WK-duel met Japan heeft €59.000 opgebracht. En dat is grotendeels voor het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Van Dijk leverde met €13.000 het meest op. Ook shirts van Gakpo, De Jong, Gravenberg en Van de Ven waren populair. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat hun boot op 12 juni omsloeg. 40 mensen worden nog vermist. 10 opvarenden overleefden de schipbreuk. In de afgelopen 24 uur spoelden lichamen aan bij Tobruk, waar reddingswerkers en de kustwacht bergingswerkzaamheden uitvoeren. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt uit een van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

spotlight zetten. Aandacht voor uw activiteiten en leden werven. Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

op het spoor stond. Hulpdiensten en traumahelikopters zijn massaal ingezet. Het exacte aantal slachtoffers is nog onbekend. De veiling van de gedragen oranje shirts uit het eerste WK-duel met Japan heeft 59.000 euro opgebracht. En dat is grotendeels voor het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Van Dijk leverde met 13.000 euro het meest op. Ook shirts van Gakpo, De Jong, Gravenberg en Van de Ven waren populair. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat hun boot op 12 juni omsloeg. 40 mensen worden nog vermist. 10 opvarenden overleefden de schipbreuk. In de afgelopen 24 uur spoelden lichamen aan bij Tobruk, waar reddingswerkers en de kustwacht bergingswerkzaamheden uitvoeren. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt er een van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt naar het strand van Luna in Herugewaard nadat een kind te water was geraakt. Omstanders haalden het slachtoffer uit het water, waarna hulpverleners direct begonnen met reanimatie. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het slachtoffer er aan toe is. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Poolse

president Naroki wil de hoogste Poolse onderscheiding van de Oekraïense president Zelensky afnemen. Aanleiding is een conflict over een Oekraïense legereenheid die verwijst naar een legereenheid uit de Tweede

treinert Corby reed achter op een stilstaande trein uit Nottingham, die door een storing op het spoor stond. Hulpdiensten en traumahelikopters zijn massaal ingezet. Het exacte aantal slachtoffers is nog onbekend. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt er een van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boy.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Hevige onweersbuien veroorzaakten op tientallen plekken in Nederland schade. Politie en brandweer ontvingen veel meldingen, vooral uit Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente. In Coevorde overleed een persoon door een omvallende boom. Voor Midden-Nederland werd ook een NL-alert verstuurd. Code oranje gold tot 2 uur vannacht. Bij een treinongeluk nabij Bedford in het Verenigd Koninkrijk is de machinist van een van de betrokken treinen om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten. Daarnaast raakten 89 mensen gewond. De twee treinen reden richting Londen op hetzelfde spoor, waarna een achteropkomende trein vermoedelijk op een stilstaande trein botste. Hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt naar het strand van Luna in Heerhugowaard nadat een kind te water was geraakt. Omstanders haalden het slachtoffer uit het water, waarna hulpverleners direct begonnen met reanimatie. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toestand van het slachtoffer is onbekend en de oorzaak

0: Dit is de matinée met Onno van der Kroft.
1: Een hele goede middag en vooral een warme middag. Wat is het enorm heet, hè? Het gaat ongeveer 35 graden worden in Apeldoorn. Dus het wordt bloedheet. Zorg dat u er voldoende bij te drinken heeft. En dat bedoel ik niet dat u massaal aan de wodka moet gaan, maar een heerlijk watertje erbij. De aanbevolen hoeveelheid is zo'n beetje 2 en zelfs op een zomerse dag 3 liter. Ik weet niet of onze technicus daaraan komt. Dat is Frans Lubbers. En hij zegt dan, nee, dat gaat me niet lukken. Een heerlijk programma heb ik voor u met allerhande tips. We hebben straks een gesprek met Isabel Schouten van het gymnasium Apeldoorn. En zij gaat met leerlingen, ouders en docenten van het gymnasium, gaat ze de komende nacht 40 kilometer gaat ze afleggen voor het goede doel en wat dat allemaal behelst en voor welke landen dat dan precies is. Nou, ze komt zometeen gezellig aanschuiven en aan het eind van dit uurtje praat ik ook nog even met Joop Tapilaha, want het is Hieke en haar bestuur weer gelukt om een geweldige setting neer te zetten voor de Oranjefeesten, Oranje Koepel in de muziektent. En Joop Tapilaha is de oprichter van de Aljon Band. En we gaan het heerlijk hebben over die Molukse muziek. En we gaan nu naar een zanger die inmiddels 80 jaar is en uit een boerenmilieu komt. En dat komt ook steeds. Dat boerenleven, dat arbeidsleven komt ook heel erg terug in zijn muziek. We gaan nu eens niet luisteren naar de Wilde Boerendochter, maar naar die andere prachtige, bedankt Frans daarvoor, Ivan Heijlen en de Werkmens. MUZIEK

Ja, en van de werkmens van Ivan Heijlen wil ik even uw aandacht voor de documentaire Beats, Batik en Bamboe van Claire Peijman. Die gaat in de première heel lang naar uitgekeken. Ook in Gigant en ook in Mimic in Deventer. En daarin gaat Claire eigenlijk de drie generaties Indische Nederlanders belichten. De eerste generatie Indische Nederlanders die vooral heel erg probeerden hun best te doen te integreren in de maatschappij. De tweede laag die eigenlijk een beetje de brug vormde met de derde laag. En de derde laag die eigenlijk aan het zoeken is, maar probeert ook hun eigen vernieuwing aan te geven. Wat ze heel leuk heeft gedaan, is met allerlei hedendaagse artiesten op het gebied van de rijsttafel, op het gebied van muziek, op het gebied van mode, kijken hoe zij nu de Indische cultuur beleven en ook wat ze nog uit de tijd van Tempo Dulu hebben meegenomen. En morgen om 15:30 in Mimic in Deventer is er een feestelijke opening van de première met een drankje erbij en ook met Claire Peijman met question and answers. Dus u kunt in het publiek gaan zitten. Er zijn nog kaarten beschikbaar. En kunt u daar allerhande vragen over stellen. Wij gaan nu... Ja, u kent ze natuurlijk nog wel, hè? Mary en Donnie. En hij zat ook in die Osmond Brothers. En die schattige prille liefde. Donnie Osmond. And they call it puppy love.

Heerlijk, hè? U zit in de achtertuin aan een glaasje prik of iets anders. En dan deze, Frans zei het daar net al tegen mij, deze lekkere meerzoete melodie van Donny Osmond. And they call it puppy love. Ja, we gaan zometeen door met muziek van Kevin DeGraw. En we hebben zometeen ook een heerlijk gesprek over de Nacht van de Vluchteling. Wat fijn dat echt zulke jonge bevlogen mensen de motivatie hebben om mee te doen met zo'n lange wandeling. En oog te hebben voor hun medemens in nood. We gaan nu eerst genieten van een heerlijk stukje pittige muziek van Kevin DeGraw. En Fire.

0: Ja, en we hopen natuurlijk met deze hete temperaturen dat de bosbranden ons een beetje bespaard blijven. Een bruggetje naar het nummer van Kevin DeGraw en Fire. De nacht van de vluchteling komt eraan en een 28-tal studenten, docenten en ouders van het gymnasium Apeldoorn gaan daar ook aan meedoen. En een van die bevlogen leerlingen met hart voor de medemens, dat is Isabel Scholten. En die zit tegenover mij, Isabel.
1: Ja, hallo.
0: Ja, Frans gaat even jouw stem inregelen. Ja. Isabel, wat is

0: jouw betrokkenheid bij vluchtelingen?
1: Ik ben ontzettend dankbaar dat mijn wieg in Nederland staat. Dat ik geboren ben in een land waar ik veilig ben, vrijheid heb, een mooie opvoeding heb gehad. En dat gun ik elke mens. En zo hoop ik ook dat ik iets kan betekenen voor de wereld, zodat we allemaal stukje bij beetje in een betere wereld kunnen leven.
0: Ja, en wanneer kwam jij het eerst met deze thematiek in aanraking? Dat je het eerst dacht van oké, zo goed als ik het hier heb, zo bevoorrecht als wij hier zijn, zijn we eigenlijk niet overal?
1: Nou ja, wij hebben dat natuurlijk allemaal meegekregen op school en zo geleerd. Maar ook afgelopen september was het denk ik dat wij van Amnesty Nederland een voorlichting kregen op school. En toen heb ik me vervolgens aangesloten bij de Amnesty Jongerengroep in Apeldoorn, die net opgericht was. En zo zijn we allemaal bezig met maatschappelijke vraagstukken.
0: Ja, en wat gebeurde er precies tijdens die voorlichtingsdag? Wat voor thematiek werd daar behandeld en waarom sprak dat je zo aan?
1: Tijdens die voorlichtingsdag ging het hoofdzakelijk over wat Amnesty doet en hoe we ons samen in moeten zetten voor een betere wereld. En wat mij daar ontzettend aansprak is dat ik daar ook altijd al in geïnteresseerd ben. En ik vind dit soort onderwerpen heel erg belangrijk en dat we hiermee bezig zijn. En daarom heb ik die keuze gemaakt.
0: En je zit nu in 5 gymnasium. Als je volgend jaar op deze tijd, zei ik al, zit je hier met je papiertje. Die bevlogenheid, die betrokkenheid voor je medemens, neem je die ook mee in je studie straks?
1: Ik heb nog niet besloten wat ik wil gaan doen volgend jaar. Maar ik ga denk ik wel absoluut iets doen waar ik de wereld mee vooruit kan helpen.
0: Ja, en we gaan zo meteen het uitgebreid hebben over die nacht, wat jullie allemaal gaan doen. Eerst ga ik onze technicus aankijken. En nou, ik ga jou vragen of je het nummer aan wil kondigen. En ook even kort, waarom dit nummer?
1: Ik heb gekozen voor Imagine van John Lennon. Dat is bij Amnesty Apeldoorn best wel ons lijflied. Dus daarom vond ik dat ook wel mooi en typisch. En ja, zo voor een betere wereld. Imagine the world a better place. Daar gaan we voor, toch?
0: En mooier dan dat had ik het niet kunnen brengen. We gaan er naar luisteren.

0: Ja, het blijft tijdloos. Prachtig nummer, uitgekozen door Isabel Scholten, die dus daadwerkelijk mee gaat doen. 40 kilometer. Wat gaat er allemaal gebeuren die nacht?
1: Ja, wij gaan natuurlijk die afstand lopen. En het idee is dat je prachtige gesprekken voert, maar ook samenkomt en vanuit solidariteit naar vluchtelingen. En we hebben allemaal geld ingezameld. Met ons team van 30 mensen hebben we ondertussen al meer dan 5.500 euro ingezameld. Waar ik ontzettend trots op ben.
0: Ja, dat is echt ook wel iets om trots op te zijn. En dat geld inzamelen, Isabel, hoe is dat gegaan? Welke methodiek hebben jullie daarvoor gebruikt?
1: Ik heb samen met mijn docenten Latijn hebben wij mails verstuurd, posters opgehangen in de school, op sociale media het gepromoot en familie gevraagd natuurlijk allemaal.
0: Ja. En afgezien van het feit dat zij dus daadwerkelijk gedoneerd hebben, ik kan me ook voorstellen dat je reacties krijgt uit je omgeving van wat goed dat je dit doet, wat mooi. Kun je een beetje iets vertellen over de respons die je vanuit je omgeving hebt gekregen?
1: Ja, iedereen in mijn omgeving was alleen maar ontzettend enthousiast. Nou, natuurlijk hier en daar een opmerking van 40 kilometer, dat is echt wel heel veel. Maar iedereen vond het alleen maar mooi en prachtig dat wij dit deden. En dat jongeren ook hierin geïnteresseerd zijn. En vooral ook dat wij niet alleen maar sociale media verslaafd zijn en ook dit soort dingen belangrijk vinden.
0: Ja, je haalt een heel belangrijk stereotyp vooroordeel weg. Want heel veel mensen hebben inderdaad van jongeren zitten de hele dag op TikTok en Snapchat. En dit geeft wel weer een heel ander beeld van betrokken jongeren weer.
1: Ja, dat is ook graag wat wij willen laten zien. Dat we ook dit soort dingen belangrijk vinden.
0: Ja, en dan heb je het over die landen waar mensen in nood verkeren. Kun je daar eens wat landen uit belichten?
1: Naar verschillende landen gaat dus directe noodhulp naartoe. En een voorbeeld hiervan is Afghanistan, waar nu een humanitaire crisis is. Ja. Door droogte en voedseltekorten. Dus er zijn nu momenteel geen gevechten, maar het is nog wel ontzettend zwaar daar. Veel mensen zijn het land ontvlucht en zijn teruggestuurd. Ze zijn ontheemd in hun eigen land. En Stichting Vluchteling helpt dan onder andere door schoon drinkwater en financiële steun bijvoorbeeld.
0: Kun je daar, het is heel moeilijk, hè, om dat te bevatten, want je noemt dat zo mooi. Hè? Dat is ook een hele mooie zin. Ontheemd zijn in eigen land. Kan jij eens een beetje proberen weer te geven wat jij denkt wat er in iemand omgaat die ontheemd is in zijn eigen land?
1: Nou, hoewel ik natuurlijk geen ervaring daarmee heb, kan ik wel bedenken dat het verschrikkelijk is. Dat je niet meer in vrijheid leeft. Dat je voorzichtig moet zijn met elke stap die je zet. Dat je je zorgen moet maken om de veiligheid van je familie en je vrienden, de mensen die je lief hebt. Dat lijkt me echt afschuwelijk.
0: Ja, het is iets wat helemaal niet te bevatten is. En het is zo goed dat daar heel veel geld en ook aandacht naartoe gaat. Ik ga zo meteen na de volgende plaats gaan we het wel even hebben over die 40 kilometer. Want dat is wel een heel dingetje. Dus wil ik wel weten hoe jij je hebt voorbereid. En nou, we gaan het daar zo uitgebreid over hebben. We gaan eerst Take Me Back Home van Slee draaien.

0: Ja, onze Frans is een man van uiterste qua muzikale genres. Want ik kom zo meteen op het volgende stuk wat hij heeft uitgekozen. En ik moet een beetje daarom lachen. Ik ga u nog niet vertellen wat het is. Maar het wordt. Het is muziek die ik niet associeer met Frans. Eigenlijk. En hij bevestigt dit ook al. Ik ga in ieder geval zeggen dat het Nederlandstalig is en feesten wordt. Maar eerst gaan we nog lang niet feesten. Want. Wanneer vertrekken jullie?
1: Wij vertrekken aankomende zaterdag om 11:00 s'avonds vanuit Nijmegen.
0: Ja, en heb je enig idee hoeveel mensen hier aan meedoen?
1: Nou, Nijmegen weet ik niet precies, maar in heel Nederland doen er wel meer dan 10.000 mensen mee. Wat natuurlijk echt een prachtig aantal is.
0: Ja, en het geeft natuurlijk ook al in Nijmegen een mega gevoel om met zoveel mensen te zijn die ook diezelfde bevlogenheid en betrokkenheid hebben. En als we eens kijken naar het totale bedrag wat in totaal opgehaald is tot dusver?
1: Er is al meer dan 1,5 miljoen euro opgehaald. Dat allemaal naar noodhulp gaat in landen die dat nodig hebben.
0: Ja, en ik vind het ook heel mooi als je het zegt, Isabel, dat je er zelf bij straalt. Want het is ook iets inderdaad. Ja, en dit is de 17e editie, hadden we net opgezocht, alweer van de Nacht van de Vluchteling. Hoe heb jij hierop voorbereid?
1: Wij hebben natuurlijk voorbereid door te wandelen veel, maar ook gesprekken te voeren met anderen. Het erover te hebben, samen nagedacht over de hoop die het geeft.
0: Ja.
1: En eigenlijk is het ook ontzettend mooi symbolisch dat de zon dan opkomt 's ochtends. En echt het gevoel van hoop. Ik heb daar ontzettend veel zin in.
0: Ja, je zegt het heel mooi. Een hele mooie metafoor. En dat is het natuurlijk. Maar ook de hoop. Ook in de zin dat zoveel jonge mensen toch bereid zijn om voor hun medemensen wat te doen. Dat is een hele mooie gedachte. Ja, en wat is het eerste wat je, misschien een gekke vraag, wat je gaat doen als die 40 kilometer erop zit?
1: Ik denk dat wij als eerste heel even elkaar goed om de armen vliegen. Een goede knuffel. En zo trots mogen zijn op elkaar dat we het gewoon gehaald hebben.
0: Ja, ik denk zelfs nu al voordat het aanvangt, dat je al heel trots mag zijn dat je dit wil doen. En heel veel complimenten daarvoor. En hartelijk dank dat je even bij ons wilde aanschuiven.
1: Ontzettend bedankt.
0: En ik wens jou heel veel inspiratie. Vooral de nacht van 20 tot 21.
1: Dank u wel.
0: En nou Frans, kom maar op. Dario, El Toreador.

Olé! Ja, dat roepen we dan, hè? De stierenvechterij. Mooi, hè, dat er rondom de Sinterklaas gebeuren altijd heel veel protesten zijn rondom Zwarte Piet. En dat het argument dat dat traditie is, wordt dan van tafel gehaald. Maar stierenvechten in Spanje, dat is dan cultureel erfgoed en mag gewoon blijven bestaan. Ik vind daar wel iets van, maar goed. We gaan niet al te diep erop in. Het is in ieder geval hele lekkere muziek. El Toreador. En we gaan door naar de Duitse havenstad Kiel. Ja, iets heel prachtigs in de Lebuine Kerk in Deventer. U kent natuurlijk wel die jongenskoren van vroeger, hè? De Wiener Sängerknaben, de Polish Nightingales. Het Kieler Knabenkoor, jawohl, komt op dinsdag 23 juni om 19:30 naar Deventer, onder leiding van Jan Hendrik Jens. En het thema is geistliche koormuziek. Van de baroktijd naar de moderne tijd. En er worden allerlei werken uitgevoerd van onder andere Schein, Bach, Homilius en Felix Mendelssohn Bartholdy. En de toegang, nou, en waar gebeurt dat nog, is gratis. En het wordt dan wel op prijs gesteld dat u bij uitgang een hele kleine vrije gift geeft. Aanstaande dinsdag in Deventer om 19:30 het Kieler Knabenkoor. En ik denk niet dat Erin Carmen ooit dat soort repertoire heeft gezongen. Hungry Eyes.

Ja, en zo doven de laatste klanken uit van Eric Carmen. Heerlijke muziek, Hungry Eyes. We gaan naar Ida Gerhardt en naar die geweldige zomeravond waarover zij zo mooi poëtisch rijmde. Langzaam over het land, in de avond de trompet van de andere boerderij. Het praten op de bank sterft uit. De witte roos laat alle bladeren vallen. Het kind te bed gebracht, slaapt niet. Achter het hart der luiken luistert het.

0: Ja, een jongen die de hand van zijn schoonpapa vraagt en zegt: Vous permettez, monsieur, que j'en prenne votre fille. Meneer, vindt u het goed dat ik uw dochter leen? En bien qu'il sent qu'il me sourie, ik voel dat hij glimlacht. Il se méfie, wantrouwt hij mij toch? Er valt niks te wantrouwen. Dit was Adamo, vous permettez, monsieur. Heerlijke muziek in de oranje koepel. Aan de telefoon nu Joop Tapila van de band Aljon. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag. Meneer.
0: Ja, ik hoorde van mijn collega, had je geen rekening gehouden met het interview?
1: Nee, niet helemaal. Maar,
0: nou, we houden het kort. Kun je vertellen wat voor muziek jullie gaan brengen, wat voor een uurtje het wordt?
1: Ja, zal ik eerst vertellen hoe we in elkaar is,
0: ja.
1: Hoe je bent?
0: Zeker, als je even wil zeggen waar de band voor staat, hoe het is ontstaan, geef ik jou graag het woord, Joop.
1: Ja, we hebben nou door omstandigheden is onze solo-gitarist, noem het op Leuwarden, verhinderd.
0: Oh.
1: Dus wij hebben verschillende solo-gitaristen gehad die proberen te oefenen om met ons te spelen.
0: Mm-hmm.
1: En is nu Jeffro Hatunena geworden.
0: Ja, en dat is al iemand waar je al langer mee bekend was, Joop.
1: Ja, nou, dat is wel een familie van ons.
0: Oh.
1: Maar ik heb nog nooit met haar samen gespeeld. Het is de eerste keer. En we hebben al 3-4 keer gerepeteerd. En dat gaat goed.
0: Nou ja, en het is op zich ook wel weer een keer leuk om dan weer met iemand die relatief nieuw is om mee samen te werken, om daar dan mee op te treden.
1: Ja, ja, en ik wou even zeggen, de naam El Joben heb ik nou aangepast. De El Joben is nou met 2 J's.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja, ik
1: en dat betekent, de El Joben, dat betekent de A is Ari Hatemena. Dat is drummer.
0: Ja.
1: De L is Lena Jonker in Blabla, de zangeres.
0: Ja. Mm-hmm.
1: En de J is Joop Tapilaga, dat ben ik.
0: Ja.
1: Zanger en gitarist. En mondharmonica speel ik. En de J, dat is onze nieuwe. Jeffro Hatemena, solo gitarist.
0: Ik voelde hem aankomen, Joop, dat de extra J was die jullie hadden toegevoegd.
1: Ja, ja.
0: Wat is eigenlijk...
1: Dan hebben we nog de O, dat is Okes Urspuni.
0: Ja.
1: Dat is onze bassist.
0: Ja.
1: Nou, dan zijn we... Maar wij zijn allemaal ex-fazenaren.
0: Ja, want hoe is dat ontstaan vroeger? Omdat je zegt, we komen allemaal uit Fazen.
1: Ja. Dat was een schoolreunie.
0: Ja.
1: En toen hadden we geen band, niks. En de jongens wilden dan, bij de Molukkers wilden altijd muziek bij hebben. Maar ja, de late muziek, die kost hartstikke duur. En dus ik zeg tegen de jongens, zullen we niet zelf een bed organiseren?
0: Ja, waarom niet?
1: Ja, en toen hebben we het gedaan. En toen bestaan we eigenlijk met 10 man.
0: Mooi, hè? Ja.
1: Ja.
0: En hoe goed jullie dat al die jaren doen. En jullie zijn natuurlijk ook geen onbekende van het Oranjepark.
1: Nee,

0: Toen nog niet. We hebben verschillende keren al gespeeld, hoor. 3 keer gewoon.
1: Ja, dat bedoelde ik, dat jullie inmiddels geen onbekenden meer zijn van het Oranje Park. Ja, nee. En wat is eigenlijk Lagu Lagu?
0: Wij speelden muziek Lagu Lagu. Dat is, dan moet je zien, net als Nederlandse smartlappen.
1: Ah.
0: Ja. En als we dat lied speelt, dan iedere Mulkers die kent dat. Die kan gewoon meezingen.
1: Ja, je kunt natuurlijk met jullie lekker meezingen. Maar ik heb een hele belangrijke vraag. Kunnen we ook meedansen?
0: Ja, zeker. Ja, ze zeggen je hartstikke meedansen. Maar zoals Katarigi, nou, dat kan iedereen meedansen.
1: Ja, dat vind ik altijd het leuke. Ik doe dat zelf ook wel eens als het dan een optreden is. Ook wel eens bij Caro Cadice op de gezellige middag in de Vesten. Ja. Dan vaar ik zelf, Joop, ook nog wel eens een line dance.
0: Ja, een beetje line dance. Ja, wij noemen dat Jospan.
1: Oh!
0: Ja. En dan, dat is line dance. Dan kan iedereen gewoon meedienst.
1: Superleuk. Als je nou kijkt naar jullie optreden, hè, dat is om 2 uur in de muziektent zondag. Wat is nou voor jou een van jullie, van jouw persoonlijke lievelingsnummers die jullie gaan spelen?
0: Van mij is La Bamba. La Bamba.
1: Oh. Ja. Ja, natuurlijk. Dan moet ik altijd denken aan Ritchie Valens.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Dat is mijn lievelingslied.
1: Ja, nou, ik vind Ritchie Valens zo gaaf, Joop. Ook Donna. Ja, en hij had altijd, hij is heel jong om het leven gekomen, hè, maar hij had zo'n mooie, pure stem. Dat raakt mij nog altijd.
0: Oh, ja.
1: Ja, nou, het wordt volgens mij een prachtig uur. Het wordt genieten. Heb jij nog iets wat je wilt toevoegen? Iets wat ik nog vergeten ben te vragen?
0: Eigenlijk niet.
1: Nee, nou dan ga ik jou bedanken. Dan kan je gewoon weer lekker genieten van deze hete middag. En dan kunnen de mensen aanstaande zondag om 2 uur in de muziektent genieten van de Elion Band. Met die prachtige, heerlijke Lagu Lagu. En zingen en dansen en vooral, en dat is voor jullie denk ik ook het belangrijkste, plezier maken.
0: Ja, zeker. Dat zien we elkaar zondag.
1: Hey. Tot zondag, Joop, en ik wens je een hele fijne middag. En hartelijk dank dat je toch even tijd wilde vrijmaken.
0: Oké.
1: Groetjes.
0: Ja, dan. Ja.
1: Doei.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Ja, die Frans. Ik dacht, ik wacht met smart op het jingletje van het weerbericht. Nou, als ik u nu ga vertellen dat er plaatselijke gladheid wordt verwacht, denkt u, nou, dat zoals ze in Duits zeggen, er had nicht alle Tassen im Schrank. Maar zo erg wordt het zeker niet. Ja, u heeft het natuurlijk opgemerkt. Veel zon, hele veel droge periodes. Maar dan krijg je natuurlijk ook weer die drukkende benauwdheid. En u weet waar dat toe leidt. Afgelopen nacht ook in Deventer regen en onweersbuien. Ook wel kans op hagel, zwaardere windstoten. Behoorlijke hittekracht. Houdt u daar rekening mee? Ook op het moment dat de zon niet schijnt. Dat u toch even goed insmeert. Want ook dan is de zonkracht zeker 6, 7 en kun je wel degelijk verbranden. Nou, wat gaat er vanavond gebeuren? Ja, helaas toch ook weer een stevige onweersbui in het hele land. Grote hagel, windstoten. Nou, en dan vannacht klaart dat geleidelijk wat op, maar toch ook nog weer met wat ellende gepaard gaan. Ja, en dan morgen is het een beetje hetzelfde weerbeeld. 23 graden tot 32 graden. En wat zo vervelend is, vind ik, is dat drukkende warmte, dat benauwde. Maar goed, we moeten het er gewoon mee doen. We klagen ook als het min 4 graden is. Dus we gaan een warme, broeierige tijd tegemoet.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Vrijdagmiddag is in Krimpen aan de IJssel een 2-jarig kind uit een oververhitte auto gered. Omstanders sloegen een autoruit in nadat het kind al 10 minuten in de hitte zat en hevig zweette. De vader was kort weg geweest. Het kind maakt het inmiddels goed en veilig thuis is ingeschakeld. Australië heeft het eerste geval van H5N1 vogelgriep op het vasteland bevestigd. Een besmette bruine grote jager werd aangetroffen op een strand in West-Australië, zo'n 700 kilometer van Perth. Volgens ANP bereidt het land zich al langer voor op de virusvariant met strengere bioveiligheidsmaatregelen, tests, vaccinaties en noodoefeningen. Hevige onweersbuien veroorzaakten op tientallen plekken in Nederland schade. Politie en brandweer ontvingen veel meldingen, vooral uit Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente. In Coevorde overleed een persoon door een omvallende boom. Voor Midden-Nederland werd ook een NL-alert verstuurd. Code oranje gold tot 2 uur vannacht. Bij een treinongeluk nabij Bedford in het Verenigd Koninkrijk is de machinist van een van de betrokken treinen om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten. Daarnaast raakten 89 mensen gewond. De twee treinen reden richting Londen op hetzelfde spoor, waarna een achteropkomende trein vermoedelijk op een stilstaande trein botste. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. Middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot

0: Dit is de matinee met Onno van der Kroft.
1: Ja, hartelijk welkom luisteraars bij het tweede uurtje van de matinee. En tegenover mij in achter de ruit zit onze technicus en ook verantwoordelijk voor al deze heerlijke muziekjes. Bedankt, Frans Lubbers. Ja, we hebben vandaag in het tweede uur twee hele uiteenlopende onderwerpen. Het laatste onderwerp straks gaan we het hebben over de Pride Week, over de Gay Pride Week. En zeker gaan we dat zometeen niet over hebben. Ja, we gaan zometeen ook met een praten. Hij is ook al aangeschoven. We zitten ook al gezellig te kletsen. De ex-beheerder, moet ik zeggen. Inmiddels na 46 jaar van de kinderboerderij Laag Buurlouw. En dan hebben we het natuurlijk, ja, we weten het allemaal over Bertus Pols. En wat heeft hij een prachtig verrassingsfeest gehad. En wat is het leuk om daarop terug te kijken. Maar ook gewoon op zijn carrière. En ook gewoon misschien wat er veranderd is bij de kinderboerderij toen hij daar kwam. En hoe hij het achterliet. Nou, daar gaan we het straks allemaal over hebben. We gaan nu naar Bluff en Blauwe Ruis.

0: blauwe ruis van Bluff. En tegenover mij, ik moet nu echt zeggen toch, na zijn afscheid de ex-beheerder van kinderboerderij Laag Buurlo, Bertus Pols. Bertus, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, als je kijkt, terugkijkt op jouw lange loopbaan. Wat is nou hetgene wat het meeste impact op jou heeft gehad in die 46 jaar kinderboerderijbeheer?
1: Dat is helaas is dat negatief. Want de mooie dingen, dat onthoud je ook wel, maar vergeet je ook alweer. Maar de echte negatieve dingen, dat blijft wel hangen. En dat was natuurlijk in 2001 de Mondenklauwzeer. En daar hebben wij zaten net aan het buitenrand van het gebied. En dat hield in dat al onze dieren, al onze evenhoeven toen geruimd zijn. En daar doe je het echt niet voor.
0: Nee, en ik kan nu een hele cliché vraag gaan stellen van wat doet dat met je? Dat gaan we niet doen, want dat is iets wat je niet kan beschrijven.
1: Nee, dat klopt. Dat moet je meegemaakt hebben. Ik heb daar veel met andere boeren over gesproken die ook dit soort, die ook in het ruimingsgebied zaten.

0: En dat is, ja, dat is gewoon, dan weet je dat je met elkaar praat, kun je elkaar begrijpen, maar een buitenstaander niet. Ik zeg altijd maar zo, je moet het vergelijken met iemand die gek is met zijn huisdier, met zijn hond, en dat de overheid morgen zegt van, ja, er breekt ons dol uit, we gaan alle honden bij iedereen weghalen en die gaan we doden. Dat is dus echt iets, dan komt het heel dichtbij. Ja. Voor mij was dat ook zo.
1: Nou, en ik vind dat het heel knap, en dat is een beetje cynisch bedoeld, hoe de overheid dan allerlei eufemismen hanteert, woorden om het heel positief te brengen. Want als je zegt, ja, we gaan je hele veestapel doden, dat komt natuurlijk heel cru over. Maar we gaan het ruimen, klinkt dan ineens een stuk vriendelijker, terwijl het impact er niet minder op is.
0: Helemaal met je eens.
1: Dat is altijd heel mooi, hè, hoe ze dat doen. Hoe ze dan allerlei mooie talen, om het dan wat zachter te zeggen.
0: Ja. Nou ja, en goed, en wij hadden natuurlijk geen zieke dieren. Het was natuurlijk puur, is het een economisch belang geweest om onze export te veilig te stellen. Ja, en het heeft niet de ziekte was er wel. Maar ja, deze ruiming is daar wel heel groots gedaan. En er waren heel veel gezonde dieren geruimd. En ja, dat heeft men ander mens gemaakt.
1: Kun je zeggen dat de positie van dieren in de maatschappij, ondanks de Partij voor de Dieren en alles, nog steeds echt heel minimaal is als je kijkt in termen van dierenrechten. Als je kijkt hoe makkelijk daar dan mee wordt omgesprongen. Puur eigenlijk uit economisch belang. We gaan het maar ruimen.
0: Ja, nou ja, je ziet het met de vogelgriep natuurlijk net zo, hè. De vogelgriep, er is nu een vaccin voor. En daar zijn ze wat voorzichtig mee. Want dan wordt het vlees weer gevaccineerd. En daar heeft de export dan ook weer last van. Onze pluimveesector. Dus daar blijven we de hele tijd mee. Nederland is natuurlijk een land met heel veel export van varkensvlees en van pluimvee. Ja, dus die export die moet beschermd worden. En daar zijn dit soort drastische maatregelen voor nodig. Alleen, ja, dat begrijp je als dierenliefhebber eigenlijk maar verrekte weinig van.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je dat helemaal verbijsterd bent op het moment dat zoiets op je pad komt. Zijn er nog andere, ja, misschien negatieve dieptepunten?
0: Nou, voor de rest eigenlijk nee, niet. We hebben, ik heb een prachtige tijd meegemaakt. 46 jaar voorbij gevlogen.
1: Wat een tijd, hè? 46?
0: Ja, een half mensenleven, absoluut.
1: Ja, ik zou bijna zeggen, kan je je wel een tijd voorstellen nu? Een tijd zonder kinderboerderij?
0: Ja, dat kwartje moet nog vallen. Want je woont er nog bij. En dan laat je het ook eigenlijk nog niet los. Want ja, overdag dan heb je het uit handen gegeven. Maar s'avonds dan, na 5:30, dan woon je erbij. En dan wordt er toch geacht dat je toezicht houdt. En dan werkt het niet als ik dan mijn opvolger bel van, je moet komen, want er is wat dit of er is dat aan de hand.
1: Zolang je daar nog daadwerkelijk in die woning woont, is eigenlijk het leven als kinderboerderijbeheerder nog niet helemaal opgehouden.
0: Nee. Nee, dus dan ga je de rest van de tijd ga je nog gewoon door. En ik vind het wel goed, hoor. Ik heb er helemaal geen moeite mee. Maar goed, ik vind ook dat de nieuwe mijn opvolger ook de kans moet krijgen om bij te wonen. Want het is natuurlijk fantastisch, hè? Het werken, het wonen erbij. Ik heb het samen ook met mijn vrouw nog mogen doen. Ja, wat is er? Het is wel echt een deel van mijn leven geweest. Want je bent er 24 uur mee bezig geweest. En iedere dag.
1: Misschien gekke vraag, maar ga je dan ook op vakantie? Als je in die periode bedoel ik?
0: Nou, in die periode ben ik nooit langer dan een week weg geweest. En vorig jaar voor het eerst 2 weken. En toen hebben we mensen in huis gehad die dan opgepast hebben. En dat geeft mij een gerust gevoel. Maar anders dan ben ik nooit langer dan een week weg geweest. En de ene keer gaat mijn vrouw wel eens een weekje weg. En soms ga ik. Ik ga in de winter een klein weekje skiën. Met wat sportvrienden.
1: En kan je het dan echt loslaten in je hoofd?
0: Nee, altijd in mijn achterhoofd. Altijd denk je erbij na van, gaat het goed? De jaarwisseling heb ik al die jaren op de boerderij meegemaakt.
1: Oh ja, dat is ook zo'n ding natuurlijk.
0: Ja, de jaarwisseling. En net 1 jaar, niet zeg maar, vorig jaar heb ik zeg maar ook mensen voor een keer in huis gehad om het te laten zien van, goh, ja, zo moet je, daar moet je rekening mee houden. Ik ga natuurlijk, alle dieren hebben we wat binnen kan, hebben wij altijd binnen met de jaarwisseling. En en als je alle dieren binnen hebt, dan moet je ook extra alert blijven die nacht dat er geen brand uitbreekt. Want dat zou het zwartste scenario zijn wat je nog kunt, wat er zou kunnen zijn. Dus daar hou je altijd rekening mee. Ik ga natuurlijk voor het lawaai altijd om 11:30 de stal in. Dan doe ik het licht aan, zet ik de radio aan en dan geef ik je dieren nog wat eten. En zodat ze het eerste uur tussen 12 en 1 een beetje afleiding hebben. En dan de ergste drukte dan vaak wel voorbij is.
1: Staan wij eigenlijk als tussen haakjes gewone burgers helemaal niet bij stil, hè? Bij kinderboerderijen, maar ook bij hondenkennels, ik noem maar een zijstraat. Dat dus die impact heeft. Dus daarom, ik ben zelf een behoorlijke tegenstander van vuurwerk in zijn algemeenheid. Ook om dit soort redenen, denk ik.
0: Ja, en je zit natuurlijk nog midden in de stad. Ja, je zit midden in de stad.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk een aanzienlijk impact op dieren. En heel mooi hoe je daar dan

0: toch mee omgaat.
1: Ja, probeer de beste manier te bedenken voor de dieren wat dan kan. Je kunt ze niet allemaal een gehoorapparaat opzetten en een blinddoek op, dus dat werkt niet. Maar in de stal met de radio aan, de ramen dicht en dan gaat het ook goed. Dan gaat het goed.
0: Nou ja, en dat is in ieder geval wel mooi dat je op die manier wel voor kan zorgen dat de beesten in ieder geval een rustige oudejaarsnacht dan hebben. We gaan zo meteen eerst naar jouw verzoeknummer. Ik ga Frans alvast aankijken. En dan gaan we toch even hebben over dat feest wat er allemaal gebeurd is, Bertus.
1: Dat is goed.
0: Oorspronkelijk hadden we Katrina and the Waves op de playlist staan, maar we hebben een overkill. Je hoeft maar Sky Radio aan te zetten. Wat Sky Radio doet met de kerstmis, doen ze in de zomerperiode nog eens dunnetjes over. Dan gaan ze kijken, wat zijn de 100 mainstream, meest gedraaide zomerliedjes. En die draaien we dan 60 of 70 keer. Wij gaan het rustig aandoen. Take it easy, the Eagles.

0: Ja, en er is natuurlijk ook een Nederlandse variant van de Dutch Eagles. Take it easy, the Eagles. Heerlijke muziek. Ja, we hebben het daar net even teruggekeken op de boerderijtijd. En nu dan toch, Bertus, waar je ingetuind bent, wat je zelf ook al zegt. Dat verrassingsfeest, hè?
1: Ja, dat klopt. Het was ook inderdaad echt een verrassing voor mij. Ik had zelf nog bij onze collega's om muziek gevraagd, om een box gevraagd met een microfoon. Ik zeg maar ja, ik wil toch iedereen nog even bedanken. En ik verwacht toch ruim 100 mensen. Dan moet ik zo hard praten. Dus, en onze directrice, die heeft ook niet zo'n hele harde stem. Dus ik zeg, ik wil graag een microfoon hebben. Nou, dat was een beetje lastig. Ja, moet je zelf maar even ophalen bij het kantoor.

0: kantoor, dus dat heb ik ook gedaan.
1: Ja.
0: En smiddags, rond een uur of één, stond er een bus voor op het trein. En die zegt van, ja, ik kom muziek brengen. Ik zeg, muziek brengen? Ja, maar ook een podium. Ik zeg, een podium? Ik zeg, wat verwacht je? André Hazes of Corrie Konings of zo? Ik zeg, ik heb geen entertainment geregeld.
1: En toen had je nog steeds niks door.
0: En een les daarna kwam erbij te staan. Ik denk, nou snap ik er niks van. Ik denk, nou, Carla, onze directrice, die pakt nogal uit, hè? Ik denk, die wil echt wat vertellen. Nou, dus, maar goed, toen had ik het dus nog niet door. En op één keer komt de burgemeester binnenwandelen in zijn ambtsketting. Dus toen denk ik van, nou, nu gaat er wat gebeuren. Maar die had ik echt weer niet aan zien komen.
1: Superleuk. Nou ja, misschien. En dan is het extra leuk. En wat gebeurde er allemaal? Want de burgemeester, het toespraakje.
0: Ja, nou, de burgemeester toespraak en dan heeft hij het over de erepenning. En de erepenning, nou, ik heb het nog eens even rustig bekeken, over me heen laten komen. De erepenning, dat is dus voor Apeldoorners die echt ook wat voor Apeldoorn betekend hebben. En dit wordt door het BMW, wordt dat in de gemeenteraad, wordt dat goedgekeurd, hè, wie dat is. En in tegenstelling tot, een lintje heb ik eerder gehad, vond ik ook hartstikke mooi. Maar toen ik een jaar erop hoorde dat Gerard Joling ook een lintje gehad had, omdat hij voor de muziek wat betekend had. Daar vond ik het al een stuk minder. Ik denk, nou, ja,
1: nee, en dan zal ik nog wat zout in de wonden strooien dat Patty Bart ook een lintje heeft gehad.
0: Dus dat was inderdaad een beetje anders. Maar deze komt echt binnen. Want het is door Apeldoorns, voor Apeldoorns geweest.
1: Ja, maar misschien onderschat je ook wel je eigen rol. Wat jij hebt betekend voor de Apelsen. En voor echt verschillende generaties kinderen. En wat je kinderen hebt bijgebracht. Wat je allemaal in de Apeldoornse samenleving op dat vlak hebt betekend.
0: Ja, dat klopt wat je daar zegt. Maar daar word ik eigenlijk wel iedere keer op geattendeerd. Want dan zie je kinderen. Of ouders met hun kinderen komen. En dan zeg ik, ja, hier heeft papa ooit of mama ooit gespeeld en heel veel plezier gehad. En die komen dan met hun kinderen weer. En zelfs met hun kleinkinderen nu al. Dan wordt het toch wel confronterend. Dan wordt het tijd dat je zegt, ja, nu word ik oud genoeg.
1: Het confronteert je. Het confronteert je met je leeftijd. Maar het geeft ook wel een enorm gevoel van dankbaarheid. Dat ook weer die kinderen met hun kinderen komen. En
0: ja.
1: Ook denken van, hier gaan we heen. Want de kinderen krijgen hier een wezenlijke boodschap.
0: Ja, hoe je met dieren om moet gaan. Maar het is vooral, de bezoeker voelt het vertrouwd. Het voelt als thuis. De gemiddelde bezoeker komt ook zo'n 20 keer per jaar. Dus veel herhaald bezoek. Even snel naar de boerderij. Het is hun boerderij. En dat heb ik ooit geprobeerd uit te stralen. We hebben er ooit een bezuiniging moeten doen. En toen kreeg ik hulp van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Ja. Om mij te helpen. En die zei van, je moet een achterban creëren. En eigenlijk als we nu nog een keer dicht moeten, bezuinigen moet niet dicht, maar als we moeten gaan bezuinigen, dan moet ik niet naar het stadhuis gaan om te roepen dat ik open moet blijven, maar dan moeten mijn gebruikers gaan zeggen van, ja, die boerderij, daar moet je afblijven. Want ik ben tenslotte voor de mensen.
1: Ik denk ook wel dat dat nu zou gebeuren. De maatschappij wordt natuurlijk nu ook steeds mondiger. En mensen, zoals jij het ook al zegt, de boerderij is van de Apeldoorners. Dus ja. Je komt ook gewoon aan hun erfgoed, aan hun stukje Apeldoorn, wat je dan aankomt.
0: Ja, want ik heb een prachtige baan gehad natuurlijk. Ik mag gastheer zijn met geld van de gemeente. Dus ja, ik mag gewoon. Als ik dan zorg dat iedereen tevreden is en veilig kan spelen en veilig op de boerderij kan zijn, en ze dan nog een boodschap mee kan geven, dat ze dus respect krijgen voor dieren, dan denk ik dat we echt in de samenleving best wel wat kunnen bereiken.
1: En denk je dat die boodschap, dat je daarin geslaagd, ik denk zelf al wel, dat je daarin geslaagd bent om die boodschap die jij daar al die jaren gehad hebt, om dat stukje respect voor de natuur, voor dieren bij te brengen, dat je dat hebt overgebracht op de bezoekers?
0: Veel wel. Echt wel. Want we hebben maar een paar huisregels. We zijn heel coulant naar mensen. Heel vriendelijk naar mensen. Maar, er is een maar. Je zorgt dat je geen dieren pest. En als kinderen dat gaan doen, dan verwacht ik dat ouders hun kinderen corrigeren. Als ik het doe, dan doe ik dat meestal nog wel vrij fors. Maar dan zeg ik ook naar de ouders van, ja, eigenlijk moet u dat doen. En niet ik.
1: Nou ja, en ik zei dat net al, ook in het voorgesprek. Ik denk ook dat het gewoon een stuk van de, misschien een beetje grof gezegd, van de basisnormen en waarden, van de basisopvoeding is. Dat je kinderen meegeeft, dat je aan andere levende wezens, dat je die niet schopt of slaat of achteraan rent. Of dat ook gewoon algemene regels van fatsoen zijn.
0: Ja, dat klopt. En dat begint natuurlijk heel klein. Want kinderen willen graag ergens achteraan rennen om actie te zien en reactie te zien. Maar als ouders dan op een nette manier meteen zeggen, nee, dat vinden de dieren niet leuk, dan als ze daar direct op reageren, dan gaat dat allemaal prima. En dat lukt ook, hoor. Bij ons lukt dat ook. Het blijft.

0: blijft natuurlijk terugkomen, maar we hebben het echt wel in de hand. En we zien ook door, vooral de herhaalde bezoekers die vaak komen, die doen dat ook. Dus dat maakt het zo mooi.
1: En dat maakt het ook mooi. En gelukkig dat de meeste mensen ook dat gewoon zien en dat gewoon hun kinderen corrigeren. We gaan nog even zo meteen naar muziek. En daarna ga ik het met jou nog even hebben over het leven na de kinderboerderij. Ja, het klinkt echt als een heel spannend verhaal zoals we het opbouwen, Bert. Dus we gaan eerst... ik denk dat er iets gewisseld wordt nu. These are the times. Martin Garrix en GM.

0: stukje Martin Garrix, These Are The Times. Ja, en er zijn nog wat times ahead of us, life off the farm. Hoe ziet het leven na de kinderboerderij eruit, Bertus?
1: Nog een beetje een verrassing.
0: Ja.
1: Want ja, je weet nog niet waar ik kom te wonen. Dus dan weet ik nog niet wat, waar ik in de buurt wat ga doen. Dat ik nog wat blijf doen, is sowieso een ding. Want ik voel me nog goed. Ik sport gelukkig veel. Ik speel badminton op de gezelligste club van Apeldoorn. Mm. Dat is echt een prachtige plek om lekker te sporten. Dus ABC Satria, ik zal even reclame maken.
0: Ik wou zeggen, ja, pak je moment.
1: Ja, daarom. Ik pak mijn moment. Dus dat ga ik gewoon blijf ik lekker doen. Dat houdt me fit.
0: En misschien even terughaken voor de luisteraar die misschien niet snapt waarom jij nou op zoek naar een andere woning moet.
1: Nou ja, goed. Ik heb een bedrijf. Ik woon in een bedrijfswoning op de boerderij. Daar heb ik ooit voor getekend. Dus ik ben daar zelf verantwoordelijk voor. En ik wist ook wel dat ik na je pensioen natuurlijk de woning ook moet verlaten.
0: Ja.
1: Maar ja, goed. Ik wist eigenlijk. Ik had toen wel verwacht naar de gemeente Apeldoorn. Had heel veel vastgoed toen. Ik denk, dat zal vast wel goed komen. Maar ja, de gemeente heeft de laatste jaren natuurlijk heel veel verkocht. En eigenlijk niet zoveel meer over. Dus het is nu zoeken. En ik sta pas een half jaar ingeschreven. En ik had één woning gezien. En ik dacht, dat is wel leuk. Reageer ik op. En was ik nummer 738 of zo. Dus,
0: dus het wordt nog even een hele moeilijke periode om een passende woonruimte te zoeken.
1: Ja, en inderdaad nu

0: ja, om maar nu een woning te kopen en je hebt zelf geen woning en je moet en je bent daar toch een beetje van. Ik moet mijn ik kan mijn hypotheek, mag ik maar in 10 jaar moet ik die aflossen. Dus ja, dan weet je zelf wel dat je niet zoveel kunt opnemen.
1: Nee.
0: Dus ja, het wordt nog een beetje een puzzeltje. Maar ik heb er alle hoop op dat het goed komt.
1: Ja, ik ook. En ik wens jou al het goede toe in de toekomst. En misschien dat we nog eens over een poosje toch nog een keer hier kunnen uitnodigen. Hoe het dan met je gaat en wat je hebt opgepakt in je leven. Bedankt voor het gezellige interview. Ik vond het superleuk om je hier aan tafel te hebben.
0: Graag gedaan. Ik ook, wederzijds.
1: En ik wens je echt alle goeds in de toekomst, Bertus.
0: Dank je wel.

Ja, ik zeg dat ook wel eens tegen mijn vriendin. Dan zeg ik van kleed je een beetje tropisch aan. En dan zeg ik, you are my Caribbean queen. Billy Ocean, heerlijk zomers nummertje. Fijn dat je, Frans, dat je niet alle cliché zomerliedjes, maar dat gewoon lekkere, zwoele, gezellige middag. En wat wordt het een feest morgen bij Gigant. De Popspot Gelderland Showcase, de afsluiting. Ja.

0: Ja, voordat we naar het landelijke gebeuren gaan. Dus al die muzikanten, bands, singer-songwriters, iedereen die aan de slag wil met muziek. Morgen dus de grote, geweldige, ja, het sluitstuk daarvan. En dat wordt genieten. Elsa Maters, Fien Snelting, Gisele Marcus. Vanaf 19:30 morgen in het café bij Gigant. Ja, en Frans dacht, we zitten in juni, maar ik heb er lak aan. September morning, Neil Diamond.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

Ja, er wordt heel veel geklaagd over de vele tropische liedjes en clichés qua zomernummers. En wat is het over 6 maanden? Natuurlijk, dat is het kerstfeest. En je kan er niet vroeg genoeg bij zijn. Frans, Boney M. en Mary's Boy Child.

0: Ja, Frans en ik zijn een beetje bevangen door de hitte. Vandaag een voorschotje over 6 maanden, een kerstnummer. En ons leek dat juist wel een mooi tegenwicht tegen alle zomerse platen. We gaan naar de Pride Week en die loopt al een beetje op zijn einde. Het Drakenbootfestival komt eraan. En van de organisatie heb ik nu aan de lijn Ernest Graus. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, Ernest, ik hoop niet dat je te veel geschrokken bent door de kerstmuziek.
1: Ah, ik schrik niet zo snel, hoor.
0: Hey Ernest, jullie hebben jullie een prachtig programma weer op touw gezet. Kun je eens vertellen wat er nog komen gaat? Want we lopen al een beetje aan het eind van die Pride Week, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Het zijn de laatste 3 dagen met nog hele mooie dingen op programma staan. Dus zoals inderdaad bijvoorbeeld vandaag hebben we nog een film bij Gigant. Billion. Die begint om 8:30.
0: Kun je nog 1 keer de naam van de film noemen?
1: Billion.
0: Oh ja, ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien in Mimic in Deventer 2 maanden geleden.
1: Oh, wat goed. Het is een mooie film.
0: Het is een hele mooie kijk.

0: Het is een hele verfrissende kijk op hoe sommige relaties ongezond in elkaar kunnen zitten.
1: Inderdaad. Dat heb je het mooi verwoord.
0: Ja, ik vond het heel bijzonder. Dus het is,
1: dat vond ik ook indrukwekkend, inderdaad.
0: Ja, dus het is zeker de moeite waard om dat te gaan bekijken. Pillion en ook twee geweldige rollen neergezet door twee totale verschillende types. Een heel overheersend type en een heel onderdanig type. Wat kunnen mensen nog meer verwachten?
1: Ten eerste wil ik ook nog even aangeven. We hadden op het programma ook de weerbaarheidstraining van Zorggrens op het programma staan. Maar die is helaas gecanceld vanwege de hitte.
0: Ja, dat kan me heel goed voorstellen. En verder hebben we natuurlijk ook nog... jullie zijn natuurlijk denk ik ook bij de drakenbootrace.
1: Ja, we hebben eerst nog natuurlijk zaterdag. Dus morgen hebben wij Ride for Rights. Dat is een samenwerking met Amnesty Apeldoorn. Dat is van 12 tot en met 4 uur. En daar kunnen mensen dus brieven schrijven voor mensen van de LHBTQ-gemeenschap die in het buitenland in de gevangenis zitten. Want in vele landen is het natuurlijk nog helaas strafbaar. Zelfs bij sommige landen nog de doodstraf gevolgd.
0: Eigenlijk is dat toch wel iets onbegrijpelijks, hè? Dat iets wat eigenlijk volstrekt normaal is. Je hebt zelf gewoon recht om te bepalen op wie je valt en wat je voorkeur is. En dat je wordt vervolgd vanwege degene op wie je valt.
1: Inderdaad, ja. Nee, dat is helaas nog wel de waarheid, de realiteit in deze wereld waarin we leven. Dus we hebben nog een hoop werk te verzetten wat dat betreft.
0: Ja, en denk je dat jouw organisatie, denk je dat je daar ook een belangrijke rol tot dusver in hebt kunnen vervullen om dat probleem op de kaart te zetten?
1: Nou, juist mede door dit soort activiteiten en samenwerking met Amnesty. Mm-hmm. En natuurlijk om de zichtbaarheid te vergroten hebben we natuurlijk de Pride Walk gehad afgelopen zaterdag voor het eerst in Apeldoorn. En dat gaan wij morgen dus ook doen. Wij gaan als Pride 055 ook met diverse vrijwilligers en bestuurleden gaan we richting Pride Deventer om daar te ondersteunen.
0: Ja, en wat gaat daar precies gebeuren? Wat gebeurt er? Er is een parade. Hoe kan ik me dat voor me zien, Ernest?
1: Een Pride Walk is in principe eigenlijk van origine een protest. Dat is vanuit Amerika toen overgewaaid. Dat is uiteindelijk jaarlijks doorgezet. En uiteindelijk is het ook een soort viering geworden. Het is dus eigenlijk een viering met een boodschap. En dan gaan we dus als groep, als vertegenwoordiging van onze community en natuurlijk de allies. Mm-hmm. Die zijn ook heel belangrijk. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk mensen die zijn zelf niet bij de regenboogcommunity, maar die ondersteunen ons wel. En die lopen dan ook gewoon mee. En dan is de bedoeling.
0: Om daar nog even op in te haken. Ik denk dat dat juist heel belangrijk is. Hè? Dat je daar vanuit de gay community die Pride Walk neerzet is belangrijk. Maar doordat dat ook gesteund wordt door organisaties zoals zeg maar de politie. Dat je ook backup hebt van belangrijke organisaties in de samenleving.
1: Ja, zeker. Absoluut. Absoluut. En dat is ook de reden waarom wij ook naar Deventer trekken. Want zoals wij hadden met de Pride Walk natuurlijk ook ondersteuning van CODA, van Gigant, van politie. Diverse politici hebben meegelopen. Dus het was heel divers wat meeliep. En dat vind ik juist wel belangrijk om te laten zien, om het tegengeluid te laten horen van wat je de laatste paar jaren helaas weer meemaakt, dat het weer aan het terugdraaien is. We zijn weer stap aan het terugzetten. En dat willen we dus veranderen.
0: Heb je enig idee hoe dat komt? Want er is inderdaad, vroeger bleek er, of een jaar of 10 geleden, was er best wel enorme tolerantie. En je ziet dat inderdaad steeds minder wordt. Heb je enig idee wat daar de reden van is? Dat er toch weer wat minder intolerantie is? Wat meer intolerantie?
1: Nou, je merkt heel erg, zeker als je kijkt naar diverse partijen zoals PVV of de Forum voor Democratie. En omroepen zoals Ongehoord Nederland, die toch een behoorlijk extreem rechts randje hebben. Dat die dat op een hele slinkse manier dat voelen bij de bevolking.
0: Ja, en
1: dan
0: dat
1: komt
0: is
1: vooral altijd de term weer naar boven van het wordt je door de strot geduwd. Die krijgen we natuurlijk heel vaak te horen. En daar proberen we, wat ik al zei, een tegengeluid in te geven. Want we zijn gewoon mensen en wij hebben gewoon, ja, we willen gewoon de liefde, net zoals iedereen, en geaccepteerd zijn. Want we doen verder geen vliegkwaad, we willen gewoon lekker onszelf kunnen zijn.
0: Nou, dat is een hele mooie boodschap. Ook wat ook je geaardheid is. Het gaat erom om een ander lief te hebben, van een ander te houden. En dan maakt het echt totaal niet uit op wie dat dan ook is.
1: Nee, inderdaad.
0: En ik kom zelf uit Deventer. Wanneer is die walk morgen?
1: Die is morgen van 3 uur tot en met 6:30.
0: Nou,
1: half zeven, 8:30.
0: Wie weet loop ik wel mee?
1: Helemaal goed. Oh nou, dat vind ik zou heel gaaf zijn.

0: Ja, nou, ik vind het heel goed dat jullie dit soort dingen doen en dit soort dingen op de kaarten zetten. En ik hoop ook dat de intolerantie afneemt en dat dit soort mooie evenementen daardoor bijdragen om de tolerantie weer wat te doen zwellen.
1: Ja, inderdaad. Daar gaan we wel hard aan werken. Want dat is het gewoon het hele gebeuren van de Pride Week. Of de Pride Month, moet ik eigenlijk zeggen. Het is natuurlijk heel juni, is het internationale Pride Month. En daar hebben dus diverse steden hebben dan hun Pride Weken in verworven. En daarom hebben we ook veel samenwerking met de Pride Dave, de Pride Zutphen onder andere. Dus omdat het toch een beetje de stedendriehoek zijn, hebben we ook een beetje afgestemd van wie wanneer de Pride Week hadden, zodat we elkaar niet in het vaarwater zaten.
0: Ja, nee, ik vind het heel mooi dat jullie dat afstemmen. Ik ga jou heel veel inspiratie wensen en ook bedanken dat jullie deze moeite allemaal nemen om dit toch aan te kaarten en om dit op de agenda en op de als tegenwicht ook tegen de wat extreemrechts beleid dit positieve geluid te laten horen. En als er weer iets is, voel vrij om gewoon bij RTV Apeldoorn aan te kloppen en wij besteden het er met alle liefde aandacht aan.
1: Doen we zeker, we houden zeker contact. En ik wil alleen nog even meegeven, natuurlijk met de drakenbootrace, ja, varen wij weer mee voor de tweede keer.
0: Ja.
1: En kom ons toejuichen, kom meefeesten. En we hebben s'avonds nog een film bij Gigant en uiteraard nog een leuke afsluiting bij Gigant. Een lekker afscheidsborrel.
0: Nou, ik denk dat veel mensen daar gehoor aan gaan geven. Het wordt een mooi weekend, het wordt een warm weekend. En vooral een positief weekend.
1: Dat vooral. Een liefdevol positief weekend. Voor iedereen.
0: Ik wens jou een weekend vol liefde en inspiratie. En hou het cool bij dit hete weer.
1: Nou, voor zorgen. Dankjewel, Onno. Fijn weekend alvast. Misschien tot morgen.
0: Oh ja, doei doei.

Eddy Grant en I Don't Wanna Dance. En zo komt er een einde aan deze heerlijke zomerse matinee. Mijn dank is groot voor Frans Lubbers, voor de muziek en voor de techniek. Geweldig weer een keer met je samen te mogen werken, Frans. Ik wens u allen een hele fijne middag. Vanavond is er nog de vereniging, er is Apeldoorns podium, er zijn opnames te beluisteren. Het is gezellig bij de enige echte omroep in Apeldoorn met zendmachtiging, RTV Apeldoorn. En heel graag tot de volgende keer. Heb het goed, houd hoofd koel en een hele fijne middag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Het festival Julianenpop in Julianendorp gaat niet door vanwege ernstige stormschade aan het terrein en de opbouw. Volgens de organisatie kan het evenement niet veilig en verantwoord plaatsvinden. Artiesten als S10, Van Dikhout en Ronnie Flex zouden optreden. Kopers van de tickets krijgen snel meer informatie. Bij een grote brand in een luxe vakantieresort in de Dominicaanse Republiek is een 46-jarige Italiaanse toeriste omgekomen. 3 toeristen raakten gewond en bijna 1700 gasten werden geëvacueerd. De brand verspreidde zich snel door de harde wind en brandbare dakbedekking. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vrijdagmiddag is in Krimpen aan de IJssel een 2-jarig kind uit een oververhitte auto gered. Omstanders sloegen een autoruit in nadat het kind al 10 minuten in de hitte zat en hevig zweette. De vader was kort weg geweest. Het kind maakt het inmiddels goed en veilig thuis is ingeschakeld. Australië heeft het eerste geval van H5N1 vogelgriep op het vasteland bevestigd. Een besmette bruine grote jager werd aangetroffen op een strand in West-Australië, zo'n 700 kilometer van Perth. Volgens ANP bereidt het land zich al langer voor op de virusvariant met strengere bioveiligheidsmaatregelen, tests, vaccinaties en noodoefeningen. En dan het weer. De zon schijnt volop, alleen in het uiterste oosten is er een kleine kans op een onweersbui. De middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. En landinwaarts is het opnieuw drukkend warm. En tot zover het nieuws.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting 200 miljoen euro. In de Duitse stad München zijn twee goederenwagons tijdens rangeerwerkzaamheden van een brug gestort. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De wagons kwamen op een weg terecht die voorlopig afgesloten blijft. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn ondervindt het reizigersverkeer geen hinder, maar wordt wel aanzienlijke verkeersoverlast verwacht. Het festival Julianenpop in Julianendorp gaat niet door vanwege ernstige stormschade aan het terrein en de opbouw. Volgens de organisatie kan het evenement niet veilig en verantwoord plaatsvinden. Artiesten als S10, Van Dikhout en Ronnie Flex zouden optreden. Kopers van de tickets krijgen snel meer informatie. Bij een grote brand in een luxe vakantieresort in de Dominicaanse Republiek is een 46-jarige Italiaanse toeriste omgekomen. 3 toeristen raakten gewond en bijna 1700 gasten werden geëvacueerd. De brand verspreidde zich snel door de harde wind en brandbare dakbedekking. De oorzaak wordt nog onderzocht. En dan het weer. De zon schijnt volop, alleen in het uiterste oosten is er een kleine kans op een onweersbui. De middagtemperatuur loopt uit een van 23 graden aan zee tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. En landinwaarts is het opnieuw drukkend warm. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Mixed Music Hour. Radio.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hello, goedemorgen. Welkom weer bij Mixed Music Hour. Ja, verleden week waren we er niet, toen was het een locatieuitzending. Maar deze week zijn we weer met Mixed Music Hour op de zaterdag, de 20e juni alweer. En wat dat betreft, ja, weer een lekkere uitzending. En dan gaan we weer over een speciale datum vandaag. 16 juni, dat is dan een paar dagen geleden, gaat het weer over. En we begonnen eigenlijk met Tupac Amour Shakur, want ja, het was inderdaad vandaag zijn verjaardag. Juni 1971 werd Tupac geboren. Maar hij is helaas al overleden. De meesten weten dat waarschijnlijk wel, als je een beetje, zeg maar, een popgeschiedeniskenner bent. Want Tupac werd al vermoord, zeg maar, op 13 september 1996. En volgens mij, als ik het goed heb, is er nog steeds nooit een, zeg maar, een dader gevonden. Als ik even op Wikipedia bekijk, werd dan, zeg maar, op 7 september 1966 werd dan Tupac opnieuw beschoten nadat hij bij een bokspartij bij Mike Tyson in Las Vegas was geweest. Na een week in het ziekenhuis, waar onder meer een long verwijderd werd, overleed Tupac op 25-jarige leeftijd. En zorgen zij, tot op heden is de dader van de moordaanslag niet gevonden. 29 september 2023 werd de verdachte opgepakt. Hij was al eerder zeg maar in verband gebracht met de moord op Tupac. Maar zover ik weet is er nog steeds niet echt zeg maar een dader aangesproken. En dan, zeg maar, wat is er dan nog meer? Ja, natuurlijk wat er zeg maar, nog meer geboren is, daar komen we er straks nog meer op terug. Maar in 1980 was vandaag ook de film The Blues Brothers. Die gaat dan in première. De hoofdrolspelers John Belushi en Dan Aykroyd scoren in 1989 plots een hit met Everybody Needs Somebody, afkomstig uit die film. Belushi was op dat moment al 7 jaar geleden overleden door een drugsoverdosis. Ja, dat klopt. Want de film zelf was al in 1980 werd die gemaakt. Maar op een gegeven moment werd er in Nederland werd die single toch heel vaak gedraaid. En in januari 1989 werd deze versie in enkele landen aangebracht met single met de film, samen met de filmversie van Fink van Aretha Franklin op de B-kant. En Verenigd Koninkrijk bereikte hij op de 12e positie. En Nederland werd dan de plaats zelfs in de winter

En dan kun je wel zeggen dat de Blues Brothers zeg maar een hele goede film was. Maar er was nog een andere film die op 16 juni, zeg maar, in dat geval 1978, in première gaan. Misschien wel de succesvolle film die we eigenlijk wel kennen. Was de film Grease. Die ging in première in Amerika. Grease was op de oorspronkelijke musical uit 1972... over een groep jongeren in de jaren 50... waarbij de liefde tussen stoere Danny en tuttige Sandy centraal staat. Producent Robert Stigwood had een jaar eerder zeg maar een enorme bioscoophit gescoord met de musicalfilm Saturday Night Fever. Dat was ook het begin met John Travolta, die nu ook de hoofdrol kreeg samen met Grease met Olivia Newton-John. In de Amerikaanse Billboard Top 100 werd het duet You're the One That I Want al naar de eerste plaats gestegen. En een paar weken later gebeurde dat ook in Nederland. Ja, heel veel hits ook zeg maar ouder vanuit die film geweest. Naast natuurlijk You're the One That I Want, ook Sandy, John Travolta, Hopelessly Devoted to You. Dat was ook al een hit, zeg maar, die op nummer 1 stond. Dat alleen van Olivia Newton-John. En Grease, zeg maar, de film van Frankie Valli, zeg maar, de openingsnummer. Ook die kwam op nummer 1. Kortom, op 16 juni 1978, gedenkwaardige, zeg maar, opening van de film Grease. Die wordt tegenwoordig nog vaak nog eens een keer weer uitgezonden, her en der. Om de 2-3 jaar, denk ik wel, zo'n beetje. Oké, gaan we zeg maar naar zeg maar de muziek. Nou ja, dan kun je verschillende muziek draaien uit, zeg maar.

0: Grease. Er is toen de tijd, in de 90 jaar, is het er ook een megamix uitgekomen. Ik heb er zelfs een lange versie van. Daar zitten de verschillende nummer 1 hits, zeg maar, in verwerking van John Travolta en Olivia Newton-John.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

Ja, en dan gaan we ook van wat stond er op 16 juni op nummer 1 op dat moment in de top 40. Gaan we terug naar 1973. Dan komen we uit bij de groep Redbone. Redbone is een Amerikaanse popgroep uit de jaren 70... met de naam bekend als gemengde afkomst... en verwijst naar een deels Indiaanse afkomst van de groepsleden. Het was ook een soort protestgroep voor de Indianen... die natuurlijk in Amerika werden overgelopen, zo maar zeggen. De groep werd in 1968 in Los Angeles opgericht... door de broers Pat Vegas en Lolly Vegas. Heel veel hits hebben ze gehad, maar de grootste hit blijft natuurlijk altijd... We Are Wounded in Wounded Knee. Geschreven door, over het bloedbad van Wounded Knee. En dat in 1973. Ze hebben nog wel meer hits gehad, maar het is eigenlijk toch wel bij die ene grote hit gebleven. De groep is nog steeds actief, met Pat Vegas als enige originele groepslid. Pete Perdue werd in 1973 vervangen door Bert Rilla, en die de groep in 1975 weer verliet. Lolly Vegas verliet de groep in 1995 na een beroerte en is helaas overleden op 4 maart 2010 op 70-jarige leeftijd. Iets later verliet Tony Bellamy ook de groep. Verliet de groep. Hij was ook overleden op 25 december 2009. Nou ja, dan draaien we dus hun grootste hit in 1973. We Are Wounded in Wounded Knee Redbone.

Ja, dit nummer kennen we natuurlijk van de Rolling Stones met Painted Black. Een hitje uit de 60 jaren. Maar het frappante is dat hij in 1990 zeg maar, op nummer 1 stond op 16 juni op dat jaar. En dat had te maken natuurlijk met op dat moment de serie die door Veronica werd uitgezonden, Tour of Duty. Dat ging over de Vietnamoorlog. En Painted Black was de titelsong van die serie. Vandaar dat die hit ineens weer helemaal opkwam en ook weer op nummer 1 kwam. Dan gaan we weer zeg maar naar...

Een verjaardag op 16 juni, dan heb ik het over Rob Kloet. 1952 is hij geboren. Rob Kloet kennen we van de groep De Nits. De Nederlandse groep, zeg maar, uit de 80 en 90. Nou ja, ook al 1904, zeg maar. In de 80 jaren was hij toch wel zeer populair. Met de hits zoals Neskio in de Dutch Mountains, Adieu, Sweet Baanhof, Sketches of Spain en Just Do Days. Rob Kloet, zoals ik al zei, dat is een van de leden die nog steeds actief is trouwens, die groep. Vanaf 1974 tot heden, samen met Henk Hofstede en Robert-Jan Stips. Daarnaast zijn er nog wel diverse oud-leden van de groep die uit de groep zijn gestapt. Maar die drie zitten nog steeds, zeg maar, in die groep en treden nog steeds op. Kun je nog iets meer vertellen, zeg maar, over wat ze nu toch tegenwoordig doen? Als ik dan even kijk op de Wikipedia-agenda. Nou ja, 2006 werd dan het 30-jarig jubileum gevierd, zeg maar, in het jaar 2004. En ja, 2000, ja, het gaat toch wel aardig verder als ik het nog eens even kijk. Zeg maar, bijvoorbeeld in 2017 kondigde de band aan een nieuw album, Angst uit, en een nieuwe Europese tour. Die zijn er ook wel geweest. Maar gaan we nog verder heden, dan komen we uit ongeveer zo'n beetje 19 januari, dan heb ik het over 2024, verscheen het album waarbij de song The Bird of Spotify in de New Music Friday werd geplaatst. Oor schreef toen op dat moment Man of Day en Big Brown beschrijven de vrij directe band. En daarna gaan hun fantasie met gebeurtenissen in de loop. Kortom, er zijn nog steeds heel veel actief. Een laatste echte goede actuele bericht op 3 oktober ontvingen de Nits dan de Lifetime Archive Event Iederson Pop uit de handen van Frits Spits in de Carré Amsterdam. Typische groep, heel veel ook een eigen studio. Hebben ze, zeg maar, dat huurden ze vaak of deden dat in een voormalig gymzaaltje van de gemeente Amsterdam. Dat was eerst een hoefruimte, maar daarna werd er opnameapparatuur en werd bijna alle albums opgenomen in een werkstudio. Een oude gymzaal. Ah, goed, dan draaien we dus in de Dutch Mountains van De Nits. MUZIEK

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings, buildings.
1: Ja, de Nederlandse bergen, waar die ook boven zijn. We moeten het gewoon doen met heuvels. Maar goed, dat was ook een beetje een droom van de Nits in de Dutch Mountains. Dan, zeg maar in 1982, er was een overlijden van een lid van de groep Pretenders. Een heel aparte groep, want ik zat in Wikipedia zeg maar, te bekijken. En zeg maar, rond die tijd waren er heel veel problemen met die groep. De groep die eigenlijk zeg maar, vooral bekend is geworden met de vrouw, zullen we zeggen, Chrissy Hynde. Want in 19 juni 1982 werd bassist Peter Frampton door, zeg maar, door Hynde uit de groep gezet vanwege drugsproblemen. Maar goed, twee dagen later, dus op 16 juni, stierf gitarist Honey Scott ook aan een overdosis cocaïne. In 1983 stierf ook Vernon, zeg maar, lid van de groep, aan een overdosis vlak nadat Hynde was bevallen van haar eerste kind met Ray Davis. Dus het was een beetje een 80-jarige groep die toch al niet vies is van de drugs. Of Chrissy Hynde dat zelf is, dat weet ik niet. Ze is wel een paar keer zeg maar, ook met huwelijk geweest. Ik weet dat ze ook een verhouding heeft gehad toen de tijd met zeg maar, de zanger van de Simple Minds. Ook met UB40, met een van de broertjes Gamble. Dus ja, wat dat betreft ja, ging ze ook van de een naar de ander. Maar goed, drugs, dat is bij haar volgens mij niet bekend. Maar goed, door het overlijden inderdaad op 16 juni van inderdaad James Honeyboot Scott gaan we iets draaien van The Pretenders. En dan gaan ze dus lekker slapen. Oftewel, I go to sleep.

Het volgende nummer wat we gaan draaien, dat heeft te maken met een gebeurtenis wat in 16 juni gebeurde. Dan de zanger Meatloaf, die wordt dan met spoed naar een ziekenhuis gebracht als hij tijdens een optreden in het Canadese Edmonton in elkaar zat. Als je dan op de Wikipedia inderdaad gaat bekijken, is inderdaad, blijkt dus inderdaad dat op 16 juni 2016 te zijn gebeurd. Waarschijnlijk ook met zijn gezondheid. Hij was natuurlijk één niet van de lichtste. Wel, volgens mij, hij wel te zwaar was in de beginperiode, maar naderhand is hij toch wel wat afgevallen. Maar toch, zijn gezondheid liet toch, zeg maar in 2016 zakte hij toen op dat moment 68 jaar tijdens een optreden in elkaar en werd hij met een ziekenhuis afgevoerd. Hij herstelde zich wel. Er kwam er zelfs nog een 13e album van Meatloaf vandaan. Toevallig weer zeg maar, met bijdrage van Tim Steinman. De man waar hij mee samenwerkte met Bert Afhaal, met Paradise by the Dashboard Light. En ook de oorspronkelijke zangeres Ellen Foley. Helaas is hij niet meer. Hij overleed in 20 januari 2022 op 74-jarige leeftijd. Op dat moment complicaties van de COVID-19. Ik heb hem inderdaad al eens een keer zelf zien luisteren optreden bij Night of the Proms. En over Night of the Proms gesproken. Ze hebben eindelijk zeg maar, aangegeven wat er nu gaat opgetreden in Antwerpen. Het heeft even geduurd. Het zijn nog niet alle artiesten zijn bekend. Maar in ieder geval weet ik wel dat Holly Johnson gaat optreden. En dat is ook een van de redenen waarvoor Hetty en ik ook dit jaar weer gaan. Als er wel meer artiesten bekend zijn, ga ik daar inderdaad ook een uitzending van maken. Maar goed, terug even inderdaad bij Meatloaf. Je kan zeggen, we draaien Paradise by the Dashboard Light. Maar ik vond, I do anything for love, but I won't do that. Vond ik toch wel een hele leuke versie. En ik heb er zelfs ook een lange versie van. Meatloaf.

Jennifer Lopez, daar draaiden wij met Waiting for Tonight. En dat heeft te maken dat op 16 juni 2014... Jennifer Lopez en Mark Anthony op dat moment officieel gescheiden zijn. De twee artiesten waren op dat moment 10 jaar getrouwd. En zij ging weer verder als vrijgezel. Als ze nog steeds vrijgezel is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed, wel een hele mooie zangeres en actrice, moet ik in ieder geval ook zeggen. Dan gaan we naar een verjaardag. En dan hebben we de verjaardag van een van de leden van Marillion. Dan heb ik het over Ian Mosley. Ian Mosley is dan de drummer van de band. En die is samen met Mark Kelly, degene die heel lang in de groep zit, en Steve Rotterdam al vanaf het begin. Maar eigenlijk heel veel kleine hitjes gehad, maar één grote hit steekt er wel natuurlijk bovenuit, en dat is Keely. Natuurlijk met zanger Fish, die helaas de groep alweer

in 1988 verliet. Het nummer was in 1985, kwam die uit met inderdaad het mooie zang van Fish. Gaan we dus inderdaad luisteren, Marillion met Kaylee.

Het volgende nummer gaan we niet te lang introduceren. Dat was een nummer die zeg maar, op dat moment op 16 juni 2012 op nummer 1 stond. De Ballada van Gusta Lima. Ik zou zeggen, zometeen veel plezier bij de praattafel en natuurlijk bij de zaterdagmiddagmix. Wat mij betreft weer tot de volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. Een 25-jarige vrouw uit Joure is in Drenthe om het leven gekomen doordat tijdens de storm een boom op haar auto viel. Het ongeluk gebeurde kort na middernacht bij het dorp Het Haantje in de gemeente Coevorden. De vrouw overleed ter plekke, meldt de politie. De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting in totaal 200 miljoen euro. En het festival Juliana Pop in Julianadorp gaat niet door vanwege ernstige stormschade aan het terrein en de opbouw. Volgens de organisatie kan het evenement niet veilig en verantwoord plaatsvinden. Artiesten als S10, Van Dikhout en Ronnie Flex zouden er optreden. Ticketkopers krijgen snel meer informatie. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: In het volgende uur kan je luisteren naar de Praattafel. Een programma in het Apeldoornse dialect. Soms serieus en soms met een knipoog.
1: Ja, iemand.
2: Goedemiddag, dames en heren. U bent weer hier bij de Praattafel van RTV Apeldoorn. En vandaag hebben we te gast hier René de Kleine en Frans Ossenvoort. Verder hebben we nog hier twee technische kills. En er bent Olaf en Laurens, die zorgen voor de knoppen. We willen praten zoveel mogelijk in dialect. En u bent nogal serieus, maar u kunt ook wel tegen een beetje humor. Het eerste zou ik nog maar vragen, want er is een plaatje te draaien, denk ik.

0: Ja, luisteraars, dit was uuropener 15 van André Kuper.
1: Nee. Leven.
0: Het leven is te kort van Sint-Helens. Sorry, neem me niet kwalijk.
1: Maakt niet uit.
0: Ik keek bij het verkeerde liedje.
1: Maar helemaal niks. Mensen hebben wel gehoord welk liedje het was.
0: Ja. Goed, dan gaan we nu beginnen met wat ons allemaal bezighoudt hier in en om Apeldoorn heen.
1: René,
0: je hebt nog wel een mooi item, gelukkig.
2: Ja. Ik heb het ergernis van die zwerver die daar een knal liggen met een lavende mensenrecht op de hoek.
0: Ja.
2: Er staan 3 of 4 campingtenten en een troep door mij. Nou, het liep wel van de vol met oude ijzer.
0: Dus je maakt er gewoon een eigen camping?
2: Dat liep er wel op, ja.
1: Ja.
0: Zonder sanitaire voorzieningen?
2: Helemaal niks.
0: Nee.
2: Dat maar als ik eerst met de camper ga staan in Waardenhok...
0: Dat zal een mooi rommeltje worden daar.
2: Dan word ik weggetrapt. En dat soort figuren.
0: En bent dat dan gewoon mensen die geen huis hebben of daklozen bent? Of hoe noem je dat?
2: Daklozen zijn.
1: Ja. Ja, maar daklozen, ik snap dat. Maar daar heb ze aan het kanaal, voor de oude detailhandelsvakschool even zitten.
0: Ja.
1: Nou, prachtige units neergezet.
0: Ja.
1: Daar kunnen ze allemaal naartoe.
2: Ja, dat kan wel, ja. Maar...
1: Ja, dan moet je zeggen, ja, maar dat kunnen we, ja, zeggen, ja, maar ik wil dat niet. Ja, dit wil ik niet. En niet kunnen onderdak krijgen.
0: Normaal gesproken, ook de handhaving zal hier moeten wezen. En die zal dit moeten regelen. Hè?
2: Ik heb ze regelmatig gezien van de politie erbij staan.
0: Ja? En ze doen
2: niks aan.
0: Nee.
2: Handhaving. Leger de gezelschap met de vreedkaar. Of eetkaar.
1: Nee,
2: dat meen
1: je niet.
2: Ja, echt.
0: Echt hoor?
2: Ja.
0: Jongens. Ik weet zeker, als ik dat ga proberen, ik ga er zo met mijn caravannetje dat ik zo weg ben. Dat ik dat niet voor elkaar krijg.
1: Ja. Ja, nee, dat is het probleem.
0: Ja.
1: En allemaal maar gedogen.
0: Ja,
1: die
0: dat kan
1: die
0: niet.
1: Die gemaakt maar alles gedogen in dit land.
0: Kan niet.
2: Ja, en dan die woningen die daar aan de Condoweg staan.
1: Ja.
2: Die verboden school. Ja. Die mensen krijgen er recht op.
0: Ja.
2: En die zeggen van, ja, zijn behoefte doet binnen in de tuin. Ja.
1: Nee.
2: Nou, lekker dan.
0: Lekker smeerbende. Ja,
1: godverdamme nog een toe.
0: Ik zal de gelijk de slangen erop zetten, dat weet ik wel. Met een goede harde straal.
2: Een bak zoutuur over.
0: Oh nee, dat is heel aardig.
1: Nee, dat is heel aardig. Dan gaat ze niet meer kamperen door.
0: Nee, ik zal met een slangen doen. Dan heb ze gelijk de konten schoon.
1: Goh, man. Ja, maar dat is wel wat. Ja, maar dat is wel vervelend voor die mensen die er wonen. Ik zou zeggen, ja, gemeente.

0: kan toch zomaar niet.
1: Nee, je moet inderdaad de gemeente of de politie moet daarover bellen.
0: Ja, dan moet zeggen, de gemeente,
1: want, dit kan niet.
0: De handhavers moeten en vervolgens moet de politie.
1: En als ze maar klachten genoeg kreeg, dan moest er ook iets aan doen.
2: Ja, de handhaven heb ik al een paar keer meegezien. Ik heb al een paar keer overgezien dat de politie bij stond en toen helemaal niks aan.
0: Eigenlijk kan dat niet.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook best zijn.
0: Ja, het zal wel een oorzaak hebben, maar het kan niet.
1: Nee, maar het kan ook best zijn dat die huisjes wordt net overladen aan de stationsstraat door. Dat die allemaal vol bent, hè?
0: Ja, dat wordt verbouwd. Aan de kanaal bedoel je?
1: Nee, ik bedoel aan de stationsstraat door Free daklozen.
0: Ja, maar die woont nu tijdelijk aan het kanaal.
1: Oké, okay, maar die zorgt...
0: Die aan de stationsstraat wordt verbouwd.
1: Oké.
0: Dan wordt ze nieuwe slaapzaal en dingen maken en weet ik het allemaal.
1: Ja.
0: Dan gaat ze straks ook weer naartoe over 2 jaar.
1: Nou ja, ze moet wel ruimte hebben natuurlijk. Hè. En als je dat nu even niet hebt, dan gedoogt ze dit nog waarschijnlijk.
0: Ja, maar ik vind dat allemaal wel, wel heel makkelijk hoor.
1: Kan niet.
2: Ik vind het niet normaal. Kunnen.
1: Nee, zet ze maar aan in een weiland. Niemand heeft er daar last van.
0: Ja, gewoon midden in een weiland. Achter Zuidbroek, die tiny house is.
1: Ja.
0: Nou, daar kunnen ze mooi staan.
1: Heel goed. Daar ben ik wel over eens.
0: Ja, liep niet weer.
1: Ja. Maar, Kils, wat vinden jullie vandaag van de temperaturen hier?
0: Nou, ik vond ze wel aan de hoge kanten.
1: Een beetje, hè. Een beetje
0: aan de hoge
1: kanten. Ik kan wel heel goed in de hitte. Maar ik hoorde gisteren, voordat het echt heet was... dat het hitteprotocol al in werking ging om 10 uur.
0: Ja.
1: Ik denk wel, god jongens, het is toch helemaal niet zo heet. Het kan toch nog best even. Oh. Gisteren in de namiddag, toen werd het benauwd.
0: Ja, maar dan, dat protocol moet natuurlijk op die begin.
1: Ja, ja, ja.
0: Als het al heel heet is.
1: Ja.
0: En ze moeten dan nog mee beginnen. Dan ben je eigenlijk te laat, denk ik.
1: Ja, ik vond het wel een beetje paniekvoetbal.
2: Dan moet je vooruit weten.
1: Ja, je moet wel weten waar je aan toe bent. Dat snap ik ook wel. Maar om 10 uur was het hete protocol. Ik denk, wat moet ik dan doen? Moet ik nog iets uittrekken of moet ik nog wat aan doen?
0: Nou ja, dat is het.
2: Ik heb jarenlang in de fabriek gestaan waar dit normale temperaturen zijn.
1: Ja.
2: Dan moet je in werken.
1: Ja.
2: Ik begrijp best wel, het is warm. Het is ook verschrikkelijk. Maar nu naar buiten gaat, ik zie dat het in de muur aanloopt van hitte.
1: Ach, jongens, ik heb in China gelopen met 45 graden. En het was heerlijk.
2: Ja, nee, ik ook.
1: En de olie en het vet liep me nog niet te kopen. Het was gewoon heerlijk.
2: Wie waren die leeft niet meer. Die heeft er 1 keer meegenomen naar Turkije.
1: Ja.
2: 41 graden. Ik vond het heerlijk. Was het ook.
1: Ja.
2: Maar als je hier 22 graden was, dan was hier...
0: Ja, maar een andere type.
1: Ja, je hebt die andere luchtdruk, hè?
0: Heel andere type warmte.
1: Veel zwaarder, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Ja. Ja, dat klopt.
1: Ik liep in Amerika in de Death Valley. Dat is allemaal zout, hè?
0: Ja.
1: Ook zo alle jegers zeiden, ik was er met mijn vrouw ook.
0: 50 graden of zo.
1: Ja, ik zeg, ik ga een eindje lopen. En jongen, alsof ik thuis kwam, zo lekker. Heerlijk. Mijn vrouw die bleef in de auto zitten met de airco aan. Ik zeg, ik ga gewoon een eindje lopen door. Man, wat was dat lekker. Maar dat is inderdaad, je zegt het al, die luchtdruk. Dat is heel anders.
0: Ja, ik
2: de vochtigheid, ik weet niet wat het is. Maar.
1: Nee, maar dat drukt op je. En daar krijg je benauwd van.
2: Ja.
1: En daar heb je ook geen last van.
0: En toch zie je, wie loopt dan allemaal de zobie. Een korte broek en ik ook een jok. Maar nu naar de mensen die in de Sahara woont, in de woestijn. Kiemen naar de Bedouinen.
1: Allemaal lange jurken.
0: Lange jurken, allemaal kleding.
1: Ja.
0: En die hebben geen last van
1: de vrouw. Dat zijn ze vroeger al met de monniken en de broeders die we hier in Apeldoorn hadden.
0: Ja.
1: Die hadden ze van die lange habijten aan.
0: Ja.
1: En toen zeiden ze, wat goed is voor de warmte, is ook goed voor de kou.
2: Ja.
0: En
1: die hadden ze altijd aan.
0: Ja. Dat zei mijn oom ook. Wat goed is voor de kou, is ook goed voor de warmte.
1: Maar als ik zomers een korte broek aan heb, die is niet goed voor de kou in de winter. Dus andersom werkt dat niet.
2: Jawel, we hebben er eentje Sinterklaas hier, hè. Altijd in korte broek. Zomer en winter.
1: Ja?
2: Je kan geen namen noemen, maar die man loopt altijd in korte broek.
0: Nou ja, als die man dat lekker vindt, dan moet hij dat doen.
1: Ja.
0: Ja, daar zal ik niet. Ik zal er niks van zeggen.
1: Iemand er nog wel goed tegen kunnen, maar die is ook nog niet goed voor de spieren. Winters in de korte broek lopen, hè.
2: Nee.
0: Nee, hè?
1: Hoe gedonder, nee.
0: Ja, die koelt natuurlijk heel hard af.
1: Zo! Ja. Nee, dat is echt slecht. Winters in de korte broek lopen in de kou. En zeker als het een beetje fris. Dat moet je zeker niet doen. Maar ik ken ze ook, die doet het wel.
0: Ja.
2: Die man woont op Kerschoten. Die man woont op Kerschoten. We noemen hem Sinterklaas in de wandelgangen.
1: Ja.
0: Sinterklaas.
2: Ja.
1: Is dat een wat oudere man?
2: Ja.
1: Lange hoor?
2: Ja.
1: Gemeenteambtenaar, hè?
2: Ja, nee. Volgens mij die bij TNO gewerkt. Hij loopt naar over te aan te schoppen.
1: Volgens mij was het een...
0: Gemeenteambtenaar. Hij heeft overal zien de mening over.
1: Ja. Ja, ik ken hem.
0: Ja, je hebt van die mensen die dat hebben.
1: Maar goed, als je het leuk vindt.
0: Iedereen mag zijn eigen mening hebben, vind ik ook.
1: Ik liep eens een keer met Moord van Mien. Hij was in Twente. En je weet wel hoe dat met keels onder elkaar gaat. En dan zei je, oh, kijk eens wat mooie dingen door in de vatten lopen, hè?
0: Ja.
2: Ja.
1: En dan zijn we ook tegen elkaar. Mooi lang blond hoor. Ik zei, oh, kom op, jongen, een beetje gastenbier, mooi hem kijken. En we lopen, jongen. En op een gegeven moment wou dat deentje kwijt. En we lopen zo en we kijken zo naar rechts naast ons naar beneden. Dus er was water helemaal diep door beneden, rechts van sloot. En dan zit hij die persoon. En toen bleek dat een keel was.
0: Ja.
1: Dat was een tegenvaller, jongen.
0: Ja, dat viel tegen.
1: Dacht je een mooi dientje te zien.
0: En potverdorie. Ja, nou, dat weer pech.
1: Dat viel goed tegen.
0: Ja.
1: Potverdorie. Maar goed, jongens, dit was de hitte dan. En ik kan alleen maar zeggen, zoek de schaduw op en drink een beetje vulle water.
0: Water drinken, water.
1: Niet te vullen, want dan kom je aan de diarree.
0: Nee, maar je moet wel 2 liter water per dag hebben.
1: Op zijn minst. Ja, op zijn minst. Hè.
0: Op dit moment wel.
1: En weet je wat het allerlekkerste is? En ik ga er geen reclame voor maken, maar... Als je water drinkt, word je heel pulsig van. Dan word je vol van en word je ook niet lekker van. Maar als je alcoholvrij bier neemt, met citroen erin... dan hou je dat heel langer vol. En lekker...
0: Ja, dat is die...
2: Moet het wel goed koud wezen, echt.
1: Ja, nee, maar het wordt wel koud, natuurlijk. Warm water zit in de kranen.
2: Ja, dat is
0: eigenlijk de 0,0 ratelen. Er zit citroen in.
1: Nee, die moet je hebben. En die is echt heel goed te drinken.
0: Ja, dat is goed te drinken. Ook de gewone normale 0,0 is goed te drinken.
1: Ja, maar als er citroen in zit, dan hou je het langer vol.
0: Ja?
1: Ja, absoluut.
0: Nou, dan ga ik vanmiddag maar aan het ratelen.
1: Ja, ik wil er geen reclame voor maken, want dan zit ik niet voor hier.
0: Niet?
1: Nee, nee.
0: En die maakt ook geen reclame voor merk, hè? Je hebt alleen gezegd dat het...
1: Ja, ja. Ja,
0: Ratler, dat is even alle merk.
1: Ik noem mijn naam, dat heb ik niet gedaan.
0: Nee, Ratler.
1: Ja, dat is een merknaam?
0: Nee.
1: Nee?
2: Nee,
0: dat is een productnaam.
1: Oké. Okay.
0: Want je hebt ze van Heineken Ratler, Amstel Ratler.
1: Oh, oké.
0: Okay. Je hebt de Grols Ratler, je hebt Kodaat Ratler. Allemaal okay. Heb ze Ratler.
1: Maar dan weet je gelijk dat ik geen bier drinken ben nu, hè?
0: Nou, ik drink vroeger wel bier, maar ik drink nu alleen maar alcoholvrij.
1: Ja. Ja, oké. Okay.
0: Dus vroeger dronk ik tankwagens vol, maar nu niet meer.
1: Nee. Verstand kunt met de jorden, hè?
0: Ja, nou ja. Nou ja. Ik denk, als ik die ziekte niet had gekregen, had ik nog
1: ja,
0: veel.
1: Dat kan. Ja.
0: Dus dat heeft een oorzaak.
1: Ja, precies.
0: Dat heeft een oorzaak.
1: Ja.
0: Maar ik moet eerlijk zeggen, het bevult niet goed, geen alcohol. Het bevult niet prima. Dus wie kunt nog wel... Wat is gewoon... Nou, zeg maar.
1: Ja, zo nu nog de technische keelvrouw of er nog een plaatje voor ons kan draaien.
0: Ja.

0: Ja, hier binnen willen we weer. En dit was het Brokdeo met Wie Praat Plat. Mooi in dialect.
1: Ja, dat hebben we goed. Ja. Wie Praat Plat.
0: Ja, dan gaan we willen maar heel rap deur naar ons volgende puntje waar we hebben. En dat is, ja, ik hoor net van Frans, Apeldoorn-Zuid. Door is iets aan de hand bij die Turkse
1: supermarkt.
0: Supermarkt, ja.
1: Osbaktar.
0: Ja.
1: Dat is door een het is echt een drama.
0: Ja.
1: Mijn zorg ook, die woont er vlakbij. Hij kan soms de auto niet kwijt, want ze zetten de auto bij hem voor de deuren. Terwijl op zondag mag ze niet parkeren, maar wordt allemaal parkeerd.
0: Alles
1: die knijpen. Heb ze slagvezen gehad. Hele gewoon kadavers van schapen, gewoon bij de container neergezet.
0: Oh,
1: vreselijk. Rotten dat er waren. Vreselijk. En muizen. En ja, ze de gemeente wel gebeld.
0: En de lucht.
1: Ja, gemeente belt. En nou ja, die heeft dat en circuleert het dan wel allemaal opgehaald. Maar het is door zo... Het is niet normaal. Het is echt
0: te gek voor woorden.
1: Ja. En elke tent die er zit, elke winkel, vroeger was het Hart van Zuid.
0: Ja, ja, dat was,
1: dat was toch een van de heel goede, was toch een hele goed winkelcentrum. Ja,
2: heel
1: gevarieerd.
2: Dat was altijd te doen op Zuid.
0: Ja. Ben je nu allemaal eten?
1: Alleen maar kebab.
0: Ja.
1: Alleen kebabtent. Nou, ja. Je maakt me niet wies dat je 11 kebab tent, dat die allemaal door van kunt leren.
0: Nee.
1: Er zit wat anders achter. Ik weet het niet, maar er zit dat is een dekmantel voor iets anders.
0: Wat dacht je aan de Hoendepark, wat er allemaal verbrand is?
1: Oh.
0: Wat voor een winkel heeft zo'n grote vuurhoud?
1: Niet Nans. Ja, dat doet niemand.
0: Al die autoboxen dachten ze ook al vol. En aan de Hoendepark, wat die hele grote hal die er stond.
1: Ja.
0: Dus zeg maar, bij de
2: van
0: denk.
2: Beer van Loenen?
1: Beer van Loenen, ja. Oude, ja, Beer van Loenen, ja, klopt. Ja,
0: en die is zo helemaal in branden vlogen.
2: Maar die nou heen gegaan is?
0: Nee.
2: Er zit nu hier aan de maat kanaal over. En dan meteen die eerste weg, links. Maar voort, dan zit nou die bakkerij, of die Turkse bakker.
1: Oh ja, die heet die bak, ja.
2: Die Turkse bakkerij, die is helemaal
0: aan de overbouwershoek.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dan heb je nou een hele nieuwe binnenloods laten bouwen.
0: Meen je?
2: Ja.
0: Ach, Jezus.
2: Daar achter het gebouw van FNV.
1: Ja, ik weet precies wat je bedoelt.
0: Ja.
1: Ik weet die bakker, die ken ik.
2: Vilat. Vilat bakkerij,
1: Vilat. Ja.
2: Ach, dan heb je helemaal een
1: hele grote.
0: Waar moet dat heen?
2: Een grote loods in, of een koelcel ingebouwd.
0: Waar moet dat heen?
2: Hij begint zo weer.
1: Ja, en dat allemaal. Ja, je mag wel een loods bouwen, maar ik denk, wat moet je dan met. Ik er is niet één winkel die zo'n groot. Want alles waar je op vuurhout hebt, is. noem ik stil geld. Hij niks aan dat geld.
0: Nee, dat
1: die
0: zet kost
1: ze neer en bleef je niks
0: nee, dat
1: op.
0: Kost geld. Maar ik weet nog dat hij vroeger in Orden begonnen is met een klein winkeltje door, op dat hoekje.
2: Ja, het is aan de Rijweg.
0: Ja, op die hoek aan het einde, aan de linkerkant van de Jaglaan. Door ze begonnen. En op een gegeven moment groeide door Ruud. En toen is ze hier naar dit punt gegaan.
1: Ja, maar hier is het helemaal fout.
0: Maar moet je kijken, al die woningen die erboven zitten, de helft hoort hem ook al, hè?
1: De halve flat, binnen het hele flat is er van.
0: Ja, ja.
1: Voor de Rabobank zat.
0: Ja.
1: Op de Adelaarshaan.
0: Dat is ook van hem.
1: Dat is ook van
0: en
1: hem.
0: En vernieuwd bouw. Maar hij wou er ook onder zelf in zitten, maar dat mocht niet.
1: Nee.
2: Hij wou ook een restaurant in beginnen, dat mocht ook niet.
0: Nee, maar er zijn toch etenten zat daar, jongens. Er moet toch niet nog meer. Dat kan toch niet.
1: Nou, maar ik vind zo'n grote winkel, net zoals die moet buiten de stad. Net zoals de Aldi op de Vleitseweg en de Dekamarkt op de Vleitseweg.
0: Ik kwam er net ook nog, langs, want ik had een beetje haast om hier te komen. Ik had wat vergeten, ik moest gauw terug. En er stond er echt ook knijten vast, hè? Je moest gewoon wachten tot hun dan allemaal weer op die parkeerplaats konden.
1: Ja.
0: Zoveel is dit, hoor.
1: Ah, jongens. En nu Duitsland, overal komt ze vandaan.
0: En als je nou echt heel goedkoop bent.
1: Nou, het is niet duur, maar... Ja, ik kom er nooit, dat weet ik wel.
0: Nee.
1: Mijn zwager, die zeg ik gewoon nog wel eens wat halen. En zeg, het spul is wel goed.
0: Ja, als het maar goed is, dan is het prima.
1: Ja.
0: En ik gun iedereen het zien en hem ook. Dat zonder meer. Maar... Hij stelt wel heel veel dingen waarvoor je een vraag tegen ons bij kunt zetten. Waarvan je zegt van... Moet
1: nou ja, de ze hebben klaagd bij de gemeente. En de gemeente zegt, het is niet goed. Het is niet goed, nee. Maar we kunnen er niks meer aan doen.
0: Ja.
1: Ja, kom.
0: Ja, ja.
1: Maar dat maak je me niet wie. Je kunt gewoon zeggen, en zo gaat het gebeuren, en zo gaat het gebeuren. Klaar.
0: Als we willen autoboxen doorhuurt... En willen doet er wat anders mee als wordt het bestemmingsplan dat aangeeft. Dan moet je eens kijken hoe groot de pruttel er weer uit is.
1: Ja, maar hij wil die al.

0: Die houden boksen kopen en er wilden vuurrode worden opstaan. Ja. Maar dat kreeg even niet van elkaar.
1: Hij heeft ook gehad, heeft allemaal vuurrode in.
0: Ja, maar dat moest er allemaal in.
1: Ja, dat moest er allemaal in. Dat zou een op worden. Ja, waarom hij niet?
0: Ja, wie, ze zijn niet onder de bomen de wet, hè?
1: Ja, maar dat denken we.
0: Ja, nee, want
1: als het maar kucht, dan mag je alles ermee doen. Dat was in dat land, wordt er vandaan kunt misschien zo, maar hier niet.
0: Hier kan dat niet. Nee, maar ja,
1: je kunt er wel een heel einde mee.
0: Ja, nee, maar dan wordt ze gelijk. Ja, nee, maar dat is discriminatie. Ja. Dan bouwen we allemaal aan discrimineren.
1: Dat is het eerste wat ze zeggen, hè?
0: Ja, dat is het eerste.
2: Kunnen ze dan niet zijn vergunning intrekken dan?
0: Dat kan op een gegeven moment gebeuren. Ook dat zou kunnen.
1: Als het niet doet wat ze hem opleggen, dan zal het toch gebeuren.
0: Dan krijg je eens boetes overleg.
1: Ja.
0: Maar ja, die man heeft zo gruwelijk veel geld. En ja. Wat is, door wordt betaald, dan kun je niet pinnen. Ja, je kunt wel pinnen, maar alles is cash.
1: Ja, ja.
0: Dus zulke pakken geld even. Nou, hoeveel geld is er niet zwart van?
1: Ja, dat wil ik het niet bewijzen, maar...
0: Nee, zeker niet. Maar vermoedelijk.
1: Het roept wel heel veel vraagtekens op. En ik gun ieder zijn geluk en hem ook. Maar zeker als er dan zoveel kadavers bij de container belandt nu... En dat de buurt er door heel veel last van heeft en ongedierte kreeg.
0: En de buurt lastig van wil je huis niet verkopen? Ik wil je huis kopen,
1: Ja, ja.
0: Zet hem iets voor, nou, we zijn kwap.
1: Ja,
0: flink betalen.
1: Dubbele bries.
0: Ja, maar dat doet ze niet, maar dat doet ze niet. Nee. Want ze wil een dubbeltje op de eerste rang zitten.
1: Ja, ook nog.
0: Dus,
1: maar ja, goed, dan leg ze een paar van die schoppen bij de container en dan ben je zo weg. Want dan wil je ook niet blijven wonen. Nou.
0: Nee, maar ja, goed, dat nu handhaven. En ik denk dat toch wel. Dat de muisje krijgt nog wel een staartje.
1: Ja, ja.
0: Dat weet ik wel, eigenlijk wel zeker dat dat gaat gebeuren, natuurlijk. Hè.
1: Nou, laten we hopen dat het een beetje goed geregeld wordt dan.
0: Hè? Ja. En die had ook nog, wat had die nog meer?
1: Ik heb hier nog iets over, dat lezen ik toevallig, over de Sparta-fabriek. Dat is een echt Apeldoorns bedrijf.
0: Ja.
1: En mooi bedrijf vond ik dat ook altijd, moet ik zeggen. Ik ben er al heel lang niet geweest. Maar ze hadden altijd hele goede fietsen. En ze bent ooit hier aan de, god, hoe heet die weg? Prins Willem-Alexanderlaan was het.
0: Ja, door ben ze begonnen. Dat wist ik het enige van.
1: Ja, door heb ik ooit ook nog Ballengaak verkocht aan hun.
0: Ja.
1: Want ik zat toen in de Ballengaak. Ja, en een geweldig bedrijf vond ik het. En dat zeg ik straks al, ik heb volgens mij nog een deusje op zolder liggen... met allemaal hele mooie stempels, houten stempels. En ik ben daar met een of andere tin of weet ik veel wat van spul het is. Allemaal Sparta-modellen, hele oude modellen. En die werden dan ergens op metaal of op die kettingkasten gedrukt.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Ja, echt mooi. Ja. Maar die heb ik nog eens op zolder liggen, dus dat is antiek.
2: Dat is nostalgie.
1: Ja, die moet nog een keer weer opsturen.
0: Ja, dat is mooi.
1: Maar ik vond dat een mooie fabriek, moet ik zeggen.
0: Nou, dat was ook een goede, mijn broer heeft het werk... En ze maken best een bromfietsen. Ze maken best goede fietsen. Maar één ding wat ik een oordeel vond van die fietsen. Je moet altijd trappen.
1: Ja, maar dat is met iedere fiets. Behalve elektrische fietsen.
2: Ja, dat moet Sparta met kopen.
0: Ja, Sparta met. Oh, die had je ook nog.
2: Training.
0: Ja.
1: Maar je ziet ze nog wel om. Sparta met.
2: Die zijn uit nog wel.
1: De buurvrouw van mijn neef er nog een.
0: Ja, echt?
1: Ja, die reed er nog
0: mee. Eigenlijk, als zo'n ding goed onderhoudt, zo'n verbrandingsmotortje. Ja. Want een heel klein pruttelding.
1: Achter zadels is zo'n trektouw.
0: En dan gingen.
1: Ja.
0: Ja, die enige waar je pech aan had, als het benzine op was, dan ging het niet meer.
1: Ja.
0: Maar ik vond dat wel leuke dingen eigenlijk.
1: Ja,
0: die buurvrouw heeft ook weer naad.
1: Ja. Maar goed, de Sparta die is al meer dan 100 jaar oud, hè?
0: Ja.
1: Meer dan 100 jaar. En volgend jaar dan gaat ze weg. Dit jaar nog niet, volgend jaar.
0: Heel veel weg.
1: Dan gaat ze over naar de Batavers. Batavus die neemt dat helemaal over.
0: Ja, dat klopt. Maar het is nu al van Axel of zo.
1: Nee, dat kan wel. Maar het is nu allemaal nog onder de naam Sparta nog.
0: Oh, dan gaat de Sparta naam. Sparta gaat ook
1: Sparta gaat helemaal
0: dat
1: weg.
0: Dat wordt Batavus.
1: Ja, dat wordt allemaal Batavus. Ja.
0: Maar dat vind ik zonde.
1: Ja, is het ook. Maar ja,
0: dat vind ik trouwens, ik vind het niet zo'n handige zet van Batavus. Want er bent heel, dat moet ze zelf weten. Maar er bent nog zoveel mensen in die zeggen, ja, maar ik vind Sparta toch wel een goed markt.
1: Ja, maar Frans, er bent zoveel bedrijven tegenwoordig, Chinese bedrijven, maar wat voor bedrijven bedenk ze allemaal maar. Die komt allemaal op de markt met fietsen. En je moet daar tegenop kunnen boksen, hè? En ik denk dat ze ten opzichte van die groen te klein bent om dat soort fratsen nu te halen.
0: Ja.
1: Dat niet meer gaat.
2: Ja, maar er wordt ook niet meer hiermee gemaakt, hè? Dan gaat in Roemenië worden gemaakt.
0: Ja, maar ook hier wel. Hier wordt geassembleerd, hè? Aan de Wilmersdorf.
2: Ja, hier wordt in elkaar gezet.
0: Ja, ja.
2: Maar de framen en zo komen allemaal uit Roemenië.
1: Nou ja, goed, dat heeft dan ook zijn betekenis. Zij zeggen, als dat al hier niet meer gemaakt kan worden... en terwijl het een Apeldoorns product is... en ze moeten het toch in Roemenië laten maken, ja... dan is het ook geen Apeldoorns product meer.
0: Maar dan hebben we wel meer dingen in Apeldoorn.
1: Dus dan, nee, maar dan gebeurt zulke dingen ook.
0: Ja, maar dat gebeurt met heel veel dingen. Er wordt het niet eens meer in Nederland gemaakt. Het wordt allemaal in buitenlanden gemaakt.
1: Ja, maar ja, het is goedkoper.
0: Ja. En daar wie soms, ja, alhoewel, je hebt er nog niet de alvulle nadelen van uit. Het heeft natuurlijk ook wel weer voordeel natuurlijk. Maar ja, ja, ik moet eerlijk zeggen van, ja, wat hou je nog over in Nederland? Als dat, ja, soort fabrieken ook al vertrekt.
1: Zo bent heel veel bedrijven binnen Apeldoorn weggegaan. Hè?
0: Ja.
1: Hij vroeg alweer van Gelderwerk, was voor uw leven. En bij de post, wat dacht je van de post? Heb je de postwerk vroeger? Dat was hoe kost je gekocht voor uw hele leven.
2: Ja.
1: Nou, nu ook al niet meer, hè?
0: Nee.
1: Dus, en dat is met al die bedrijven. Van Gelder,
0: Gelder inderdaad.
1: En Talens.
0: Talens.
1: Nou, dat zijn allemaal niet van die bedrijven die wat je zegt.
0: Oh,
1: dat zijn begrippen binnen Apeldoorn, ja, hè?
0: Over Talens, hij had dat nieuwe pand zien aan de,
1: ja,
0: de,
1: ja,
0: Oost-Veluwe.
1: Groot, hè?
0: Oh, wat mooi. Mooi,
1: ja,
0: pand.
1: Ja, heel mooi.
0: Hij doet aan met een visitekaartje, vind
1: toch
0: ik.
1: Toch hadden we Sofialaan, dat pand. Ik vind dat heel mooi front. Die
0: ja, maar die ging ook niet weg, hè?
1: Nee, heel mooi.
0: Beschermd stadsgezicht, ja, noemt ze dat, hè?
1: Ja, heel mooi.
0: Dan moeten ze er ook wel wat aan doen, want anders in die gemeente Apeldoorn, anders doen ze er, ja, weer geen kloon.
1: Ze zitten binnen Cornessuur Centraal Beheer.
0: Nou, ja, nou, je had niet de woorden in de mond. Ja. Dat meen ik echt.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar dat best nu eens lopen, hè?
0: Nee, deel ervan.
2: Ja, ik heb gezien dat het al een gedeelte weg is.
0: Ja, ja, dat witte pand,
1: ja,
0: CB2, nu wie daar vroegen.
1: Ja.
0: Want ik heb er waar ik. Dat moet ze niet maar eerst weggaan, maar dat is niks.
1: Ja.
0: Maar dat pand van Hertzberg, die Kuperswoning, ja, of Kuperskantoor, dat blijft bouwen.
2: Ja, wat, ja, wil, ja, maar dat,
0: ja, ja, statuswoning. Oh, zoveel dingen in maken.
1: Statuswoning, geloof ik.
0: Statuswoning.
1: Ja, en dan winkeltjes eronder.
0: Winkeltjes, je kunt een museum mee maken. Ja. Koda, die moet ook een nieuw het politiemuseum in Lelystad, voor zitten in Dronten,
1: ja,
0: voor ook.
1: Ja.
0: Nou, die wil ook weer terug naar Apeldoorn,
1: die
0: hier de politiescholen.
1: Ja, dan komt er in ieder geval weer iets van Apeldoorn weer terug, hè?
0: Ja, dat hoop ik, maar dat, ik, ja, weet niet of dat zo is.
1: Dat is
0: ik
1: hoop mooi,
0: het,
1: hè,
0: alleen maar.
1: Het is er wel een mooie ruimte voor.
0: Maar ik vind wel dat ze dat pand hebben moeten bewaren. Want ik heb door de waarheid, ik vond het een prachtig pand om in de waarheid.
1: Ja, nee, dat gelukkig.
2: Maar nu met de trein naar Apeldoorn binnenkomt.
1: Ah, joh, net oorlog.
2: Waar zit er voor slagveld?
1: Ja, nee, net oorlogsgebied.
2: Ja.
1: Ja, nee, dat wordt
0: ik. Moet je toch niet aan denken, wel.
1: Ja, aan de achterkant langs riet ook, dan denk ik, jongens, hoe kan dit zo ver komen?
2: Ja.
1: Wie heeft het zo ver laten komen?
0: Nou, dat ligt niet, aan de gemeente.
1: Nee, projectleiders.
0: Dat ben projectontwikkelaars geweest. Ja. Die heeft dat gewoon af laten weten. En die heeft zich één of zich vier laten verklaren.
1: Ja. Ik denk dan nogmaals aan de technische lu vroeg of ze nog een mooi plaatje voor ons hebben.
0: Ah, heb ze nog wel een ron?
1: Een ron, je rijdt makkelijker, hè?
0: Ja.
1: Doe dat maar.

0: Ja, dankjewel, technische Lu. De plaatje wat u gehoord hebt, dat heet Oma... Wacht even, nu springt de andere. Oma had gelijk. En het is van Daniel Loos.
1: Ja, mooie muziek.
0: Ja.
1: Ik mag... Het is een ondergewaardeerde muziekschrijver, artiest. Ik vind het een geweldige.
0: Ja.
1: Hij schreef anderen ook heel veel, maar ik vind... Ja, hele mooie.
0: Ah, wil ik het dan goed verstaan, hè? Het is plat, hè? Het is een dialect.
1: Ja, dat, ook dat nog een keer. Dus,
0: onze moederstaal,
1: dat, dat spreekt natuurlijk ook al voor zich.
0: Ja, ja.
1: Hoe platter, hoe beter.
0: Ja, daar ben je wel gek met, hè?
1: Ja, daar ben je, maar goed.
2: Ik wil God mee gebracht.
1: Ja, ik ben... Ja, jongens, dus... Al wel, mijn moe praat tegen mij Nederlands.
0: Ja?
1: Ja, mijn moe praat Nederlands. Mijn vader niet, want die kwam uit Twente. En, maar mijn moe praat Nederlands.
0: Ja, bij ons vroeger thuis was het ook altijd plat. En op school moesten we dat dan uiteindelijk een keer afleren.
1: Ja.
0: En ik had er eigenlijk geen vrede mee. Eigenlijk nooit, had ook. Ik kwam best wel eens lelijk thuis en dacht, ik noem ook weer stadspraat. En ik wil gewoon plat praten.
1: Ja, maar ja, andere
0: kant, echt
1: ja, maar goed, ik vind de andere kant... Ik ben het voor een deel wel mee eens. Maar aan de andere kant denk ik... Ja, als je alleen maar dialect kunt...
0: Ja,
1: dan is uw sociale omgeving wordt natuurlijk wel heel klein. Als je uit de buurt komt, dan zegt ze... Ja, wat moeten we hiermee doen?
0: Ja, ik was in mijn carrière ooit vertegenwoordiger. En ik kwam in Den Haag...
1: Toch niet in gehaktballen, hè?
0: Nee, dat heb ik ook wel gedaan. Maar nee, nu was het in wat, heel wat anders. En ik kom in Den Haag en ik zocht door een adres... En ik kon het niet vinden. En toen hadden we nog geen tomtom, hè.
1: Nee.
0: Dus ik stoppen door en een donkerkleurige meneer zit door. En ik vroeg aan die meneer die en die weg mag hebben. En die man die lacht me gelijk uit, hè. Min neem in gezichten. Ja, zeg, je komt niet van hier, hè.
1: Nee, nee, ja, dat klopt.
0: Nou, en ik wou al die jekers op mijn teentjes en trap meteen. Ik zeg, aan mij kun je het misschien heuren. Ik zeg, maar hoe kan ik het zien?
1: Wat doen we, hè? Jij moet nooit de weg uitleggen.
0: Nee, kom je dat ook niet uitleggen.
1: Ook nog niet eens.
0: Dus ik werd aardig gebelgd op dat moment.
1: Oh,
0: ik
1: ja.
0: Verdikken. Maar willen als Oosterling de laatste letter of soms twee letters slikken willen in.
1: Ja.
0: En dan moesten alle jekers om lachen. Dat had er waarschijnlijk nog nooit gehoord.
1: Nee, maar dat doet heel veel. Ook
0: ja.
1: Mensen die helemaal geen plat kunt.
0: Ja.
1: Maar die komt wel uit de streek, word plat. Die, ik heb een hele goede verneem van ons. De mensen kan geen plat.
0: Nee.
1: Maar een meurtproning, die kan een plat proberen. Die steekt alle woorden de helft ervan in.
0: Dat neem je toch over, hè?
1: Ja.
0: Dat neem je over.
1: Ja, ja. Dan neem je toch wel iets van over.
0: Ja.
1: Dus, maar ja. Maar ja, dialect is natuurlijk wel het mooiste wat er is.
0: Het mooiste wat er is. Als ik vroeger eens met mijn neven naar Zuid-Laan ging naar de Peerdermark. En ik kwam me dan tegen de avond weer thuis. En er was een gelijk bij mij thuis van... Wie weet wel waar je geweest bent vandaag. Je kunt wel horen naar nu. Ik praat weer plat. Volledig.
1: Ja, volledig, ja.
0: Volledig. Want dan zit je tussen en dan neem je dat weer heel makkelijk over. En dan kun je het een jaar lang kun je het niet doen, ja. Maar dan heeft alles weer in één keer te pakken.
1: En wie ging honger naar de Zuidloon en dan kwam ik toe en zei ik weet precies, je hoeft niets te vertellen, want ik ruik het weer.
0: Oh, heerlijk, hè. Ik heb ooit...
1: Drank en peerderlucht.
0: Ja. Ik mocht van mijn vrouw helemaal niet binnenkomen. Ik ben de peerder.
1: Nee, echt niet?
0: Nee, ik moest me bij de achterdeuren moest ik me ukleden. Echt gewoon de lange broek uit en de schoenen alles uit. En dan moest ik bij de achterdeuren moest ik de buiten maar ophangen.
1: Zo.
0: En toen denk ik, ja, Rakker, je kunt dat wel willen. Maar ik heb ook nog schoenen aan en lezen. En er zit nou een profiel onder. En die zet ik al die binnen in de werkkamer bij mij op een schapje boom neer. En als ik dan in de werkkamer, dan rook ik al dat peerdermes wat in die groefjes staat. Oh, heerlijk. En dan heeft ze nooit in de gaten gehad. Waar die lucht vandaan kwam. Dus dat vond ik wel heel mooi. Maar die kon ook inderdaad heel moeilijk tegen een peerderlucht.
1: Ja, ja.
0: Prachtig.
1: Wie heeft nog wat meer?
0: Ja, wie heeft er nog wat in te brengen?
1: Mag hem.
2: Ik heb weinig meegemaakt. Ik heb ook geen krant gelezen deze week.
1: Niet?
0: Nee?
2: Nee, ik ben hartstikke druk geweest.
0: Nou, oké.
1: Okay. Wacht even, wie ben er even middels bezig? Bezig. Ja. Dankjewel, Theo. Theo, ik had Theo een dingetje schreeuwen. God, was om 11:30 hier en er was nog helemaal niemand.
0: Ja.
1: Ik denk, Jan is er niet. Ik denk, God, je geeft natuurlijk de hele prot al. Ik dacht, bij mezelf, Hans Mien toch ook wel even bellen of wat?
0: Ja, ja, op zijn minst.
1: En dus heb ik Theo een mailtje stuurd. Hoe we belden, ik denk, ja. Misschien weet je niet, dat je zegt van, ja, nee, er is niemand.
0: Ja, ja,
1: er ging niet deur vandaag. Ja, maar
0: nee,
1: dat
0: nee
1: was,
0: maar ging bij deur.
1: Maar ging bij deur. Dus
0: maar ja, dat is een samenloop van omstandigheden. Ik was hier aan de valken weg, hè.

0: En toen aan de Valkenweg?
1: Ja, aan de Valkenweg was ik al. Ah, en toen kwam ik erachter dat ik mijn tasje niet meer had met dat ding.
0: Ja, maar hier heb je ook ene.
1: Ja, maar ik had er net een nieuwe gekocht. Ik denk, die wil ik toch even meenemen. Ja, ik ging over dit, hè.
0: Ja.
1: En ik denk, ik denk, het was net iets voor half. Ik denk, dat kan nog wel even. Dus ik ga gewoon naar huis.
0: Ja.
1: En toen belde Nina tussen de deur. Ik zeg, maar ik kom eraan. Ik zeg, ik ben wel iets te laat.
0: Ja, nee, die waren niet te laat. Die waren niet te laat.
1: Nee, maar ja.
0: Maar normaal, dan is of Jan er al. En ja. Of, maar ja, goed, ik moest ook naar binnen. En dan moet ik deurloven. Want gelukkig wist ik de code van de alarm.
1: De alarm, ja. Ja.
0: Maar anders dan ging dat ding te loeien en te doen. En dan, god man, dan kun je politie en de brandweer.
1: Maar goed, dat je een sleutel hebt. Heb je er nog één keer?
0: Ja, ik heb een sleutel.
1: Ja, dat
0: ik
1: mooi.
0: Heb een sleutel gekregen.
1: Dat is mooi.
0: Dus misschien Theo nog wel, maar een mooie manier met Theo. Theo ik zou wel even met Theo overleggen.
1: Kumpen.
0: Dus hij deed ook nog een keer.
1: Maar Jan is toch niet toevallig ziek, of hè?
0: Nee, maar dan houdt dat. Nee, dan haak ik
1: dat. Nee, oké. Okay. Omdat dat nu vandaag niet is.
0: Ja, maar Jan is al een keer een zorgdag free wil weer, maar die is hier vullen, hè?
1: Ja.
0: Een zondagsman zou vroeg, hè?
1: Ja?
0: Ja, maar dat zijn programma's dat opnemen al. En Jan doet...
1: Ja, dat is mooi,
0: Jan is goed.
1: Ja.
0: Dus nee, dat geeft wel goed mee, Jan.
1: Ja.
0: Gelukkig. Dus dat is ook zo. Ik had van de werk Jo nog helemaal aan de telefoon. Of aan het apparaat, Jo Bonhoff. Oh, dat geeft ook goed. Mooi keeltje. Nee. Die heeft vier zo lang gezeten, die man.
1: Ja?
0: Ja, die heeft vier lang gezeten. Ja.
1: Ja, ik weet dat ik pas hier kwam, vorig jaar. En dan Jo Bonhoff zo. Een klein keeltje, ik denk. Ergens ken ik hem aans van, ik weet niet meer waarvan.
0: Van de Belastingdienst.
1: Ja, daar kwam ik niet zoveel aan, hè.
0: Nee, ik ook niet.
1: Daar moet niet zoveel aan wijnen, hè.
0: Nee, dat moet je niet.
1: Dat kost alleen maar geld.
0: Niks van hem, maar goed.
1: Maar toen heb ik met hem zitten praten hier en toen kwam er ook niemand. We waren het enige tweede die hier zaten. We hadden, ik denk, drie kwartier volle praten, gewoon beneden aan de tafel. En toen wilden we weer gaan.
0: Ja, nog even nu, is wel mooi anders.
1: Maar
0: ja.
1: We hadden wel een heel leuk gesprek, moet ik zeggen. Was wel heel vertrouwd met hem.
0: Ja.
1: En dat vond ik wel heel leuk. Nou, en toen vond ik het jammer dat ik hoorde dat hij wegging.
0: Nou, af en toe, is in zoverre. Jo kon de trappen niet meer op bijna.
1: Ja.
0: Ik kon de trappen niet meer op. Dus is helemaal. Maar heel, zeggen, ik zeg maar, gewoon nou helemaal niks meer doen. Ik zeg, als ik ook nog een keer vragen, van wil je niet een keer invallen? Ja, zeggen, dat wil ik wel.
1: Ja.
0: Net zoals als Gerrit Nijkamp.
1: Ja, ook een prachtig keel.
0: Geweldige man.
1: Ja, zulke figuur, nee, echt nodig, hè?
0: Ja, dat ben Nestors, vind ik.
1: Ja, nee, zonder meer.
0: Zeker van de Protohoffen.
1: Ja, je kunt ze tegenkomen en die ben ook nooit verlegen woorden. En het is net een waterval in dialect.
0: Ja, ik vind het. Ja, joh, absoluut joh ook. En zijn vrouwen. Ricky ook aardig. Leuke mensen bent dat.
1: Maar die heb je nog niet ontmoet, moet ik zeggen.
0: Ja, misschien dat je hem. Ik weet niet of we nog op de barbecue komt.
1: Ja.
0: Dus dat.
1: Okay. Kom je ook nog René op de barbecue?
2: Ja, ik heb hem opgegeven voor de 22e.
0: 27.
2: Oh, 27.
1: Ja, anders ben je vijf dagen te vroeg, hè?
2: Ja, maar ik moest me opgeven voor de 22e.
1: Ja,
0: dat klopt.
2: Ja, lekker
0: dan. Ja, ik heb het ook gedaan. Ik kom ook. Ik kom mijn vrouw weer ook mee. Die zegt wel, wat schiet kieken, word je maar met jummen gehad.
1: Ja.
0: Maar één ding, hij versteert het wel, maar hij prut niet, hè?
1: Nee?
0: Nee, die komt van Schevening.
1: Nee, dat leert dialect niet. Nee.
0: Ja, die heeft een mooi dialect, maar Schevenings dialect, dat is een mooi dialect ook, hè?
2: Ja, kan je het wel verstaan, dan?
0: Ik?
2: Nee, zij?
0: Ja, ze kan het wel verstaan.
2: Ik had een schoonzuster.
0: Ja.
2: Die, als hij bij ons thuis kwam,
0: met
2: allemaal plat en dialect, en moest mijn broer moest het vertalen naar haar toe.
0: Ja.
2: Ik begreep er totaal niks van.
1: Ja, een vreemde taal.
0: Nou, ik zou zeggen, die vrouw in het begin ook niet, maar die versteedt nu aardig goed. Hoor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat went wel. Hij maar lang genoeg meer begonnen. Hij met vakantie bent in een vreemd land, en hij kent de taal niet. En op een gegeven moment denk je, verrek, dat is dat. En dat is dat.
0: Ja,
1: en aan het einde van de vakantie, dan kun je heel veel woorden kun je toch uitspreken.
0: Jawel, is ook zo.
1: En zo gaat het met heel veel talen.
0: Ja,
1: en zeker met dialect.
0: Ja.
2: Ja, maar die snapt daar helemaal niks van.
1: Ja, prachtig, hè?
2: Aan Henry van, wat zei je vader?
1: Ja, al mooi, hè?
2: Ja,
0: ik vind dat wel mooi, eigenlijk.
1: Ja,
0: ik,
1: geweldig.
0: Ik vind, je moet dat in eer houden, dus dat is ook zo.
1: Maar we hadden het over de barbecue voor de
0: 27. Ja, de 27 is nou de barbecue van RTV.
1: Ja, ik hoop dat ik erbij kan zijn.
0: Ik hoop het ook.
1: Want ik kreeg nog een operatie aan mijn ruggen.
0: Ja, dat weet ik.
1: En
0: maar je gaat er zelf, hè, met de auto?
1: Ik ga smaasvroeg, ga ik hem 6 uur weg.
0: Ja.
1: Ga ik naar Enschede toe.
0: Ja.
1: En dan moet ik hem 7 uur weg, moet ik me dan melden en dan word ik geopereerd.
0: Ja. En dan gooi je mij als een beetje mee met dezelfde dag nu.
1: Dat heb ik ook morgen helemaal over bellen.
0: Maar dan kun je toch niet auto rien?
1: Ik neem mijn meisje ook mee.
0: Oh, die mag wel. Ja, ik wou net zeggen.
1: Ja, ik neem mijn meisje mee. En die mag dan rien als ik dan geopereerd ben.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus ik heup wel dat ik dezelfde dag in huis mag. En anders wordt de volgende dag.
0: Met vrijdag, ja. Nou, ligt hoe je voelt. Het is hoe je voelt.
1: Ja, dat.
0: Hoe lang duurt die operatie? Weet je dat? Hij
1: een paar uur.
0: Toch wel een paar
1: uur.
0: Ja,
1: ze moeten bij drie wervels zijn, hè.
0: Zo, jongen.
1: Zonder dat ik alle details gewoon vertel nog.
0: Nee, rug,
1: maar dat is nog wel een ingreep, ja.
0: Ja, dat is een risico. Zit wel risico in?
1: Ze hebben me met de handen op de borst hebben ze me beloofd dat ik niet in een rolstoel kom. Dus.
0: Oké, okay. Nou, dat is al een heel stuk.
1: Ja, maar daar was ik bang op. Ik denk, je zit wel in de ruggen door en loopt de zenuwen doorheen.
0: Ja,
1: en,
0: als het even fout geeft, geeft het ook
1: maar
0: echt
1: ik ervan weten, dan moet je er wel heel voorzichtig mee zijn.
0: Ja.
1: En een robot gaat de operatie doen.
0: Dat is, een robot, daar zien we niks mis mee, hè?
1: Een robot die bibbert niet, hè?
0: Nee, die kan dit zo...
1: Ja.
0: Helemaal net
1: dus, dus dat voordeel moet je er maar uit halen. Ja. En ik zou de 3 juni zou ik geopereerd worden. Maar toen zat ik net in de auto en toen werd ik gebeld en blijf maar thuis, want het gaat niet door.
0: Jammer.
1: Ja, kwam een spoedoperatie tussen de. Nou ja, goed, spoed is spoed. En ik zou wel weer gebeld worden. Nou, en toen werd ik van de week gebeld van dan en daar mag je. Meneer zegt, zit u? Ik zeg, nee, nog niet, nu wel. Spaans om 7 uur mooi hier weg. Ik zeg, oeh, dat is mooi vroeg.
2: Ja.
1: Hey?
0: Maar dat maakt me niet uit.
1: Nee, hoe vroeger ik vind het beter. Hè?
0: Ja, vind ik trouw ook,
1: kijk, maar raad ook.
0: Ja, nou. Dat vond ik ook altijd. Ja. Hoe eerder, hoe liever.
1: Ja, ik had zo
0: dan
1: gezegd.
0: En ik daar achter de rug en dan kan ik weer denken, nou.
1: Ik had ook gezegd toen ik afgebeld werd van. Als er een gaatje valt, hoor ook, maakt me niet uit. Al is het ook midden in de nacht, ik kom eraan. Maakt me niet uit. Ja, dat had ik ook gedaan, hè?
0: Ja,
1: dan laat alles vallen en dan gooit het erin. Dat vond ik belangrijk, zat.
0: Ja.
1: Nou, maar goed, nu wordt het ook geregeld en dat is prima.
0: Ja, nee, maar dat is een mooi werk.
1: Ja.
0: Dus,
1: nou, en verder hebben we nog iets leuks meemaken van de weken.
0: Nou.
1: Je bent met ons koor, ons dialectkoor Apeldoorn, ben je naar een koorlidenwis. Die woont aan de Jagershuizen. Dat is bij de Anklaar, op het Loo. En die man en die vrouw die gaat verhuizen. Die man is heel lang bij ons koor geweest. Zit ook bij ons in bestuur. En die had ooit een heel groot duivenmok achter thuis. En hij heeft speciale duiven, nonnenduiven. En we hebben hier het koor een heel mooi lied maken, wat ook over duiven gaat. Geweldig leuk lied.
0: Ja.
1: En die houdt door bij hem, thuis voor dat oude duivenmok, houdt daar de zong. Met het hele spul. Ik heb dat duivenmok ooit verbouwd in een prieeltje. Dus je kunt er heerlijk zitten. En ik denk, als nu niet gaat, dan kan het nooit meer, want dan bent ze fort. Dan gaat ze naar losser.
0: Toen hebben jullie een oude baden gebracht met
1: toen hebben we het hele koor, houdt door stiekem, want hij wist een aans van zee wel. Want ze moest natuurlijk even een paar drankjes in huis halen voor ons.
0: Ja.
1: Je moet de keel maar smeren. En de hele buurt heeft meegenomen. Ja, wat echt heel leuk. Geweldig.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Ja
1: duivenlied voor duivenmok.
2: Ja.
1: Ja, was echt leuk.
0: Ja.
1: Die man die heeft er echt van genoten. De volgende
0: je
1: dag...
0: Was hier ook bij, René?
2: Ja, ik was toch bij.
0: Ja, mooi.
1: Ja. Ja, dat was echt heel leuk. Dus door doe je het veel. Hé?
0: Ja, zeker. Dat bent leuke dingen.
1: Ja.
2: Een vriendenclub voor een grote vriend.
1: Ja. Nou ja, maar zo voelt het ook bij ons. Hè. Dat je echt een vriendenclub bent. Alleen, we hebben wel één probleempje nu bij ons koor nog, moet ik zeggen. En ik hoop dat de mensen lusten die accordeon kunnen spelen. Willen zitten dringend verleden om een accordeonist.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Dus als er nog eens iemand is die
0: ja,
1: een accordeon...
0: Doen. Gewoon
1: een
0: oproep doen.
1: Ja, die een accordeon bespeelt of een keyboard is ook goed. Want we hebben nu onlangs al 2 keer over gehad. Dan zit je zonder muzikant. Ja, en zonder muzikant kun je eigenlijk niet optreden. Dan moet je a cappella zingen. En ook dat is wel leuk, maar toch wel heel vreemd.
0: Ja.
1: Maar je moet wel muziek hebben.
0: Ja, het brengt wat meer sfeer. Hè? Een accordeon of een keyboard. Of
1: ja,
0: wat
1: dat heb je gewoon nodig zonder middenbied. Dus mensen, hurry dit. Neem contact op met of RTV Apeldoorn. Ik zal u zo mijn nummer ook geven. Dan kun je me ook eventueel bellen. Ik ben Gerard Lindhorst en mijn telefoonnummer is 06-504-876-75. Ik hoop dat je me belt.
0: Nog één keer.
1: 06-504-876-75.
0: Heel goed.
2: Mogen het ook vrouwen zijn?
0: Ja, maar... Nou...
1: Nee, we zijn een mannenclub. Maar... Nou, helemaal niks.
0: Ik
1: wil helemaal
0: niet begeven op Gladys nu.
1: Ja, nee, dat is waar. Ik wil niet discrimineren. Zonder meer niet. Maar we hebben ook een dirigent die is een vrouw. Dus een muzikant mag ook een vrouw zijn.
0: Ik wou net zeggen. Ja. Een vrouwelijke dirigent mag er ook wel een...
2: Liever niet natuurlijk, maar...
1: Nou, dat ligt eraan. Moet een aardig deentje zijn dan kan
0: het. Ja, moet nog goed uitzien. Het oog wil ook wat.
1: Nee, maar zij moet wel passen binnen het geheel.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Je gaat wel met keel zo.
0: Je moet wel passen.
1: Ik zou u één verhaal vertellen. We hebben 7 jaar geleden een dirigent gekregen. Ook allemaal via omweggetjes. En toen zegt die moeder tegen mij, ik kan het niet. Want toen kwam ik voor en vroeg me naar mijn dochter. Die is aan het

0: Kim. En ik suiker die dochter door in huis op en ik gooi ermee aan de praat. En dan zegt ze, oh, zeg ze maar, ik volg me, lukt me dat we. Ik zeg, kom dan een keer kijken bij een optreden. Dan en dan in de buurt komen we en dat Deentje Kump. En die heeft de hele zitting uitgezeten en zeg maar, ik kan jullie wel aan. Deentje van 19 jaar, hè?
1: Ja, heel goed. En, ik hou er wel van.
0: Ze is 7 jaar bij ons geweest. En nu kon ze zich verbeteren met een groter koor. En hogerop kom ik qua niveau ook. En,
1: ja.
0: Dus ze is nu bij ons weggegaan. En nu komt de moeder weer bij ons terug.
1: Ach, wat leuk.
0: Ja, dat is echt leuk. Dat is echt leuk.
1: Ja.
0: En die moeder, die pret nog platter als dat ik dat doe.
1: Nou.
0: Ja, dat is mooi, hoor.
1: Ja, dat is
0: dat
1: zeker
0: is zo geweldig mooi.
1: Dus heel goed.
0: Ja, maar die komt in september bij ons.
1: Oh, die komt in september.
0: Ja.
1: Dus,
0: Zullen we nog een plaatje draaien?
1: Nou, als dat kan dat ja. Nog, hem?
0: Ja, dat kan nog wel, ja. Doe maar.

0: Ja.
1: Ja, luisteraars, dit was Koos Albers met Zijn het je ogen?
2: Is het je lach, hè?
1: Ja, mooi, hè?
2: Ja.
1: Ja,
2: maar wat hoorde ik nu net? Gaat jullie 31 juli een denksportcentrum optreden met koor?
1: Ja.
2: En dan gaat jullie lezen geven over dialect.
1: Ja.
2: Zeg mij niet eens een
1: Nou, we stellen onze vraag of je door een keer wil komen zingen. En dat is volgens mij het programma bij hun De Kletskop. En dat hebben ze naar de avond gebracht. En dat is dan op de 31 juli. En daar gaan we doorheen. Maar niet alleen om te zingen, we gaan ook een lezing verzorgen.
2: Ja.
1: En dan zou je zeggen, een lezing, ja, maar goed, die kun je op verschillende manieren in elkaar zetten.
2: Ja.
1: En we willen hebben een avondvullend programma. Niet te uitgebreid. En we willen beginnen over het dialect, hoe het begonnen is ooit vroeger. Dat is heel lang al terug, 1800 of zo, 1700.
2: Ja.
1: En hoe het nu is en waar het naartoe gaat. Dus je krijgt eigenlijk drie grote kolommen. En wie maakt er in totaal, dat kan ik noemen.

0: Maar vertellen zeven verhalen van.
1: Zeven verhalen.
0: En dan komt tussen de muziek door.
1: Ja, en die stukjes dat jullie die lezing doen, hoe lang duurt die? 10 minuten, kwartier?
0: Ja, zoiets.
1: Oh ja, nou weer een liedje. Nou, ja. Oh, mooi.
0: Ja. Ja.
1: Oh, dat is een beetje eigenlijk een Abedons die leerkoor plus.
0: Ja, ja, wie gaat nu iets doen waar we niet zoveel doen hebben, een lezing geven. We willen maar graag zingen en zingen, daar willen we goed in. Al zeg ik het zelf. En daar hebben we ook heel veel plezier in. Maar wellicht in een lezing geven ook wel. En dat gaan we nu proberen, dat gaan we proberen. Dus
1: mooi,
0: mensen,
1: nou,
0: als jullie dat leuk vindt, kom gewoon de 31 juli, s'avonds naar de VOA. Aan de Achtermalkenschoon in het Denksportcentrum. Jullie zijn allemaal welkom.
1: Nou, helemaal dus, goed. Ik vind het wel netjes, mooi.
0: Ja, dus ik hoop dat het een leuke avond wordt. En dat zal ook wel. Bij de VOA is het altijd gezellig.
2: We gaan het proberen.
0: Hé?
2: We gaan het proberen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ja, ik zeg altijd, als ik dat hoor, hè, we gaan het proberen. Dan zeg ik altijd, mijn zusje moest over van trouwen.
1: Ja. Ja, dat kreeg je ervan. Ja,
0: ja.
1: Dat is wel zo.
0: Goed, Kjels. Hebben jullie nog iets nieuws nog te vertellen? Het een of het ander?
1: Nee, eigenlijk niet. We hebben niet zo heel veel meer.
0: Nee.
1: Ja, god, wat er gebeurde in de wereld. Hè? Hoe lang dat bestand tussen Iran en Amerika bleef bestaan, dat vroeg ik me ook af.
0: Ja, maar ja, je zit op de goede weg nu, hè?
1: Ik hoop het.
0: Benzine wordt weer iets goedkoper.
1: Ja.
0: Dus laat me gewoon dat je door de straat van Hormuz allemaal die boten erheen kunt. Dan hebben jullie ermee weer early genoeg. En ook voor de winter. Want anders dan zie ik het dan gewoon moeilijk.
1: Maar dan gaat ze hem ook nog. Maar ja, ik blijf het erop dat ze die gasvelden in Groningen helemaal vol te starten met beton blijven hier.
0: Nee, hey, jij die ooit aan liggen en zorg maar dat het reserve houdt. Je ziet nu wel hoe hard dat nodig is.
1: Ja, want wie komt tekort.
0: Ja. Maar daarom denk ik ook dat het goed streven is dat nu de straat van Hormuz loskomt. En dat al die boten hierop aankomen. En nou van de winter hopelijk mazzel dat we verder als genoeg hebben.
1: Ja,
0: dat we niet in de kou zit.
1: Maar wie hebt nog wel wachten? Maar
2: de gaspomp open staan nog.
0: Ja, wie hebt toch wel. En ze dachten ook eerst dat het genoeg was. Maar nu blijkt dat niet zo is.
2: Nee, maar ze kunnen nog gaspompen nog in noorden.
1: Ja.
0: Maar als je in Groningen wordt, zou je dat fijn vinden als ze dat doet, hoor?
2: Ja, het moet, dan moet het.
0: Ja, maar ja, hoe dak en hoe huis, dat zakt wel in elkaar.
1: Maar ik vind één ding, Gerard, je hebt gelijk, door geen jummen. Maar ik snap er geen bal van. En ook kijk in Japan.
0: Ja.
1: Door bent zoveel aardbeving. In die huizen zijn allemaal aardbevingbestendig.
0: Ja.
1: Die kun je in Groningen ook bouwen.
0: Ja.
1: Geef die mensen allemaal een miljoen.
0: Ja.
1: En zorg dat ze de aardbevingbestendig zijn. Dan kun je tenminste de gas gebruiken. Nou, tenminste ook nog weer geld.
0: Maar ja, jaren geleden toen die huizen gebouwd werden hier, Frans. Toen hebben ze nooit over die aardbeving verder nagedacht. Ja, dat was verder van Ubetsjo. Dat was in Buitenland, heel ver weg. Maar nu is het dichterbij komen. Nu hebben we het hier ook. En dat is de eigen gedonde door het gas winnen. Ja, en nu moet je op de bloden zitten. En nu moet je het wel opknappen. Dus nu moet je inderdaad, waar je zegt ook, maak die huizen aardbevingbestendig.
1: Dat kan heel goed.
0: Ja.
1: Dat ze in Japan de hele flatgebouw aardbevingbestendig bent.
0: Ja. Nee, maar dat kan hier ook. Maar ze moeten wel doen.
1: Die een of andere pipo van de D66... die zo neurig zeggen, nee, we gaan allemaal beton instorten. Die keel is echt niet goed wies.
0: Ja.
1: De man moet opnemen, man.
0: Goed, Kjels, wie moet er een end aan brengen? Het is alweer gebeurd.
1: Nou.
0: Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie inbreng. En onze technische mensen ook. Dank je wel daarvoor. En ik hoop jullie volgende week allemaal weer te zien. Weer van 12 uur tot 1 uur bij de praattafel.
1: Volgende week en dan houden we ook de barbecue, hè. En Gerard, die ook bedankt, hè.
0: Dank je wel.
1: Dus tot
0: volgende week. Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. Ook in Duitsland noodweer. Gisteravond 9 mensen zijn daar gewond geraakt door een blikseminslag tijdens een sportfeest. De bliksem sloeg in terwijl deelnemers buiten waren. Meerdere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de hulpdiensten verkeert niemand in levensgevaar en de oorzaak van het incident wordt nog verder onderzocht. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting in totaal 200 miljoen euro. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de zaterdagmiddagmix.

0: En een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zaterdagmiddagmix. Aflevering 978 alweer. 20 juni 2026. Binnen in de studio is het 23 graden. Buiten is het 33 graden. Leuk dat jullie luisteren. En tegenover mij zit Jeroen Elsen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, luisteraars.
0: Goedemiddag. En aan de overkant in het aquarium, zoals we dat dan altijd zeggen, Olaf Bosch voor de techniek. En wat gaan we allemaal doen, Jeroen, vanmiddag?
1: Wij hebben een interview met, ik neem aan, Bart Terwisa. Nou ja, of Sonja Brons. Het is nog even afwachten wie het wordt. Over de voetbalmiddag bij het Cruijffkoord, Sprenkelaar. Met straatvoetballer Touzani.
0: Kijk eens aan, dat is helemaal goed.
1: Dan en wij hebben natuurlijk ook een interview met Hieke Goos over het programma De Muziektent.
0: Zeker, en daartussendoor doen we ook nog het weerbericht.
1: Het weer met Christian Versloot.
0: Ja, en dan het tweede uur.
1: Dat en het tweede straks. Uurtje... Ja. Met interview met Kenneth Veldhuis over 2 jaar bij Veldhuis en het WK. Altijd leuk. En natuurlijk vanavond de wedstrijd om 7 uur.
0: Oh.
1: Nederland-Zweden.
0: Is dat vanavond, ja?
1: Ja.
0: Natuurlijk weet ik dat. Ja hoor.
1: Je hebt toch alle versiering wel gezien toch in Apeldoorn en Opstreken. Ja.
0: Ja.
1: Een telefonisch interview met Gerry van Brugge. Met de wekelijkse cultuurtips. En een interview met Wendy Pierik over de midzomerviering bij de vuurplaats.
0: Nou, kijk eens aan. Reden genoeg om lekker te blijven luisteren.
1: Zeker.
0: Tot aan de klok van 4 uur. En dat doen we natuurlijk ook met lekkere muziek.

0: Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. En daarvoor hadden we Miles Smith met Drive Safe.
1: Kijk, zie je eens aan, Drive Safe. En Vaar Safe, dat zou ook nog kunnen. Want op dit moment is natuurlijk ook het Drakenbootfestival in volle gang.
0: Eén groot feest.
1: Eén groot feest, daar hebben we het zo meteen misschien nog wel over. Maar een van de mannen die ook meevaart, dat is Bart Terwisga. Bart, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo. Jij bent van Sportplein Apeldoorn.
2: Ik ben van Sportservice Apeldoorn.
1: Sportservice, reken ik ook goed. Ja,
2: ja. Ja, goed. Ja hoor.
1: Heb je al een keer gevaren?
2: Nog niet, nee. Maar ik weet dat Acres wel vaak meedoet. Dus
0: dit is je eerste keer? Ja.
2: Ik vaar niet mee hoor.
0: Oh, je vaart niet mee?
1: Nee, ik had van de week contact met Erik Kremer. Die zei, als je Bart belt moet je even rekening mee houden. Want die is aan het varen op, op het kanaal. Maar dat is dus niet.
2: Nee. Collega's van mij wel. Maar ik niet dit jaar, nee.
1: Oké, maar we bellen je daar niet voor. Want we bellen je over de FC Straat. Dat is, wat is dat precies voor de mensen thuis?

0: Nou, SC Straat is een groot online platform. Daar is vooral Soufiane Touzani aan verbonden. Die heeft, heeft SC Straat groot gemaakt. En de missie is eigenlijk om zoveel mogelijk jongeren in beweging te krijgen op de pleintjes, op de veldjes, op de kruifkoorts in heel Nederland. En wat zij hebben gedaan is, zij hebben een prachtig trainingsprogramma ontwikkeld. Waarbij er een paar keer per jaar komen er dus dan ook echt de influencers, dus de bekende namen van dat platform, van het YouTube-kanaal, die komen dus ook echt naar de veldjes, in dit geval in Apeldoorn, om zoveel mogelijk jongeren eigenlijk te trekken naar dat pleintje toe. Wij gaan dus komende maandag gaan we van start met de derde locatie. We hebben al een locatie in het Zuiderpark. We zijn begin juni zijn we in orde gestart en Sprenkelaar is nu aan de beurt. Dus dan gaan we maandag gaan we dat aftrappen.
1: Zie je aan. En wie komt er dan maandag naar dat pleintje?
0: Ja, dat is dus Soufiane Touzani zelf. Dus daar dus dat is de grote naam. Hij komt komende maandag. Dat is ook echt de naam waar iedereen om roept natuurlijk. Want die heeft zich onlosmakelijk verbonden met FC Straat. En we zijn echt heel erg blij dat hij dus komende maandag ook echt de tijd heeft en de moeite neemt om dus het pleintje in Apeldoorn, in dit geval het Kruifkoord Sprenkelaar, te openen.
1: Zie je ze aan. Ja. En daar kan wel een beetje volk op afkomen, zeg maar.
0: Ja, dat is wel de verwachting.
2: Hoeveel man verwachten jullie?
0: Nou, dat is altijd moeilijk om te zeggen. Kijk, we hebben natuurlijk al wel wat aankondigingen gedaan via social media. En we zien dat behoorlijk leeft. Om de vergelijking te geven, we hebben het eerste veld is geopend toen door Koen Zitoen. Is ook een van de grote namen op het platform. En toen waren er al 180 tot 200 jongeren aanwezig.
1: Zo.
0: We verwachten dat komende maandag dat toch zeker gaat overtreffen. We hebben heel veel voorbereidingen genomen om echt grote aantallen te kunnen hebben op dat veld. Ja.
1: Zie je ze aan. En mochten er nou mensen thuis luisteren, hoe laat verwachten jullie de mensen? Wat is wijsheid?
0: Nou, het veld wordt officieel geopend om 3:00. Dus we verwachten dat er vanaf 2:00 al echt wel wat aanloop is. En het programma zal rond de opening zal denk ik het officiële gedeelte zo'n kwartiertje in beslag nemen vanaf 3:00. En we verwachten dat het zo rond 4:30 wel een beetje eindigt.
1: Zie je zo.
2: Hey, waarom is het zo belangrijk dat er een kruifkoord komt op de Sprenkelaar?
0: Nou, het kruifkoord zelf is er al. En dat wordt ook echt wel goed gebruikt.
2: Ja.
0: En wat we dus nu gaan doen is dat FC Straatprogramma gaan we daar dus uitrollen.
2: Mm-hmm.
0: En waarom is dat belangrijk? Ja, dat is toch een momentje waarop in ieder geval jongeren samenkomen en op een georganiseerde manier toch gaan voetballen met elkaar.
2: Mm.
0: En we proberen dus zoveel mogelijk jongeren wekelijks dus naar het kruifkoord toe te trekken. Kijk, komende maandag is dus de opening en dat zal natuurlijk heel veel mensen trekken, verwachten we. Maar we hopen natuurlijk toch echt dat er zeker jongeren blijven plakken en wekelijks terugkomen om lekker te voetballen met elkaar.
2: Ja.
0: En op die manier proberen we toch, we noemen dat al een beetje community te maken. Dus met elkaar wekelijks momentje en zoveel mogelijk lekker in beweging te komen.
1: Ja. Zie je zo, dat is een goed streven.
2: En gaat Touzani de jongeren nog een trucje leren, een voetbaltrucje?
0: Nou, wie weet. Ja, dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als hij zou willen doen. Het is een goede voetballer, dus dat kun je wel aan hem overlaten.
2: Mooi.
1: Komt goed. Hey Bart, dankjewel.
0: Hey, dank jullie wel.
1: Ja. En als je mensen meer informatie willen, waar kunnen ze kijken?
0: Dat kan op via Spotline wordt het aangekondigd. Wij hebben het bij ons op de website staan van Sportservice Apeldoorn. En op de website van FC Straat staat ook nog het een en ander.
1: Mm-hmm. Helemaal goed.
0: Het staat op verschillende plekken.
1: Super.
0: Ja.
1: Dankjewel, goed weekend.
2: Bedankt. Goed weekend.
0: Ja, hetzelfde. Dankjewel. Fijne uitzending. Hoi.

0: toch een van de mooiste zomerplaten die er is. Aangevraagd door Bert Klomp. Hij vroeg Katrina in the Waves aan met Walking on Sunshine. En wat rijden wij daarvoor?
1: Samen wel welte met De Leeuw komt eraan. Ja, heel toepasselijk voor vanavond.
0: Ja. Het is wel een soort dieruitzending op deze manier. Hè? Want we hebben het over De Leeuw. En we hadden het over de drakenboot.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat ging gisteravond niet helemaal goed.
1: Nee, door het weer. Jammer.
0: Het was inderdaad ook wel heftig weer, zeg maar. Het bleef ook flitsen.
1: Heftig.
0: Ja, nee, het
1: dat
0: was
1: is echt
0: heftig.
1: Nog zachtjes uitgedrukt. Echt bliksem en onweer en noem het maar op. Dus,
0: Vrij hevige regenval. En jammer dat Anouk net een nummer had gezongen. Toen kreeg er een meisje een epileptische aanval.
1: Epileptische aanval, ja.
0: In het publiek. Daardoor werd het ook even stilgelegd. Mm-hmm. En toen vond de organisatie en de gemeente en alle autoriteiten het toch niet verantwoord om door te gaan.
1: Nee.
0: En dus daar kun je maar één beslissing nemen. En dat hebben ze perfect gedaan.
1: Zeker.
0: En het is ook goed om te zien dat alles gewoon ordelijk en netjes verlopen is. Mm-hmm. Dat iedereen rustig eruit gegaan is. En ik ben een paar jaar geweest. En als je dan naar die fietsenstalling moet, dat zal even wat chaotisch geweest zijn.
1: Ja, dat zal wel een heel chaotisch gebeuren geweest zijn.
0: Er staan een paar fietsen, zullen we maar
1: zeggen. Ja, iedereen met de fiets uit Apeldoorn. Ja, dus zullen... lekker sportief.
0: Ja, zeker. Dus, maar het is allemaal goed gegaan. En vandaag en morgen hopen we op een prachtig weekend.
1: Op een betere dag.
0: Voor alles en iedereen die daar bij betrokken is. En hoe het er verder gaat met het weer, dat horen we zo van Christian natuurlijk.

0: Het weerbericht met Christian Versloot.
1: Jazeker, want het is maar een kleine stap natuurlijk, hè, van Alex Rabin naar Christian
2: Zeker
1: Versloot.
2: Een kleine stap, ja.
1: Een hele kleine stap. Christian, ook lekker met je slippertjes in de korte broek in de achtertuin?
3: Nee, ik zit even binnen, maar daar kom ik wel net vandaan. Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, dat zijn de beste posities toch, met dit weer?
3: Het is niet heel warm bij ons binnen, gelukkig. Dus ik hou het wel even vol.
1: Oké, helemaal goed.

0: hebt een goede airco.
1: We hebben een goede airco inderdaad. En natuurlijk met wat zonnepanelen. Dus de stroom die is eigenlijk ook nog eens gratis. Dus het,
0: top.
1: Ja.
2: Dat doe je goed.
1: Ik heb geen klagen.
2: Nee, ook niet doen dan. Ja, want het is heel erg warm. En dat had gisteravond hier in Apeldoorn in ieder geval. En ook in de rest van Nederland wel als gevolg. Dat er in de avond toch van die grote onstuimige buien komen. En dan zegt iedereen, ja, dat zie je bijna niet aankomen. Maar die ontstaan volgens mij ook spontaan, of niet?
1: Nou, ze waren eigenlijk al wel een heel tijd onderweg. Mensen van mijn Stormchase team zijn die buien gaan onderscheppen toen ze nog in het noorden van Frankrijk zaten. Mm-hmm. En zijn vanaf het einde van de middag die buien mee terug naar Nederland gaan volgen eigenlijk. Dus eerst over België, het westen van het land. Zeeland kwam echt zo'n hele plankwolk, shelf cloud heet het. Maar je kunt het vergelijken met een rolwolk kwam binnen. En daarna inderdaad een heel groot deel van het land behoorlijk fel onweer. Ik woon zelf in de buurt van Arnhem en Nijmegen. Daar is het niet overgetrokken. Maar ik heb een ongelooflijk schouwspel gezien aan stroboscoop onweer dat ik al heel lang niet meer heb gezien in Nederland. En in Apeldoorn, ik heb het even opgezocht genoeg, dat hebben we natuurlijk wel die impact gehad. Ook met het Drakenbootfestival en blikseminslagen in onder andere Uddel. Maar ja, inderdaad, in Apeldoorn en een heel groot deel van het land behoorlijk fel onweer.
2: Ja. En ja, dat hoort er dan bij met deze warmte.
1: Ja, je hebt natuurlijk een beetje die driehoek. Je hebt voldoende energie in de atmosfeer nodig. Je hebt iets nodig dat het lontje aansteekt, zeg maar. En een stukje windschering, dus een windsnelheid of windrichting die verandert met de hoogte om echt zwaar onweer te veroorzaken. Mm-hmm. Die energie was echt ruimschoots aanwezig omdat we te maken hebben met een beetje tropische lucht van zee. Dus lekker warm, lekker veel vocht. En inderdaad een lijntje waar wind bij elkaar kwam, die stak er lont aan. Dus de stormchasers die waren heel erg blij.
2: Ja, dat geloof ik. En kunnen die de komende dagen, week ook nog aan het werk?
1: Een beetje misschien. Het is nog wel een beetje onzeker. Omdat, en dan met name de eerste twee dagen, dus vanavond en morgen. Omdat sommige weermodellen nog steeds met felle buien komen. Andere niet. Dus het is een beetje afwachten. Maar zoals het er nu naar uitziet, hebben we vanmiddag behoorlijk veel ruimte voor de zon. En dan opnieuw de temperaturen zo rond de 30, 31 graden bij een westelijke windkracht 3. De komende avond, op nadering van die nieuwe storing, wordt het wat bewolkt. En in de nacht naar zondag zou het heel goed kunnen gebeuren dat er nog een bui valt. Misschien dus ook met onweer, maar dat is dus nog even afwachten. Morgen begint die dag ook nog een beetje half bewolkt. Misschien nog een bui die valt, maar naarmate de dag vordert neemt de ruimte voor de zon iets meer toe. Wel wat meer wolken dan vandaag en dan iets koeler weer, of ja, iets minder warm moet ik zeggen. Met temperaturen zo rond de 28 graden bij een noordoostelijke windkracht 2. Nou, maandag en dinsdag zien we dat er dan regelmatig ruimte is voor de zon. Met toch ook wel wat sluierbewolking. Met op maandag temperaturen van 29 graden en dinsdag 31, misschien 32. En woensdag, donderdag en vrijdag volop zon, zoals het nu eruit ziet. Met woensdag en donderdag 1 à 32 graden. En op vrijdag lijkt die temperatuur wat verder omhoog te schieten. Dat we misschien wel de 34 aan gaan tikken. We houden het er even in.
0: Ja, kortom, ontzettend warm weer.
1: Ja, dat lijkt er wel, op. En dan inderdaad in de nachten ook temperaturen tussen de 15 en de 19 graden. Dus het is even doorbijten.
0: Nou ja, het is wel onweer, goed voor de zonnepanelen en voor de salderingsregeling.
1: Ja, nu je nog kunt dit jaar, hè? Ja. Als in het laatste jaartje dat je kunt profiteren.
0: Ja, klopt. Helaas.
2: Nou, dekbed kan eraf dus.
0: Het dekbed kan eraf.
1: Absoluut, ja, ja. Zeker.
2: Hey Christian, volgende week ben je hier live in de studio.
1: Ja, klopt. Dat is het plan.
2: Leuk, man. Nou, top. Tot volgende week dan. En maak er een mooie week van.
0: Tot volgende week.
1: Dankjewel, jullie ook.
2: Ja, doei.
0: Hoi.

licht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: zitten zo te kletsen hier. Ik zeg, ja, hebben er al twee achter elkaar gehad? Ja, we hebben er al twee achter elkaar gedaan.
1: Twee nummertjes.
0: Dan moeten we even praten, hè. Ja. Dit was ook een verzoekje van Bert Klomp. Die wou en de Katrina en de Waves horen en de Ketchup Song. En waarom dat nou alleen over ketchup moet gaan, ik heb geen idee. Zit je dan helemaal onder de ketchup als je zulke dingen gaat doen? Ik heb geen idee, hè. Ik snap er niks van.
1: Sommige mensen die houden heel erg van ketchup.
0: Ja. Ik wil ook
1: ben
0: niet
1: alles
0: weten.
1: Ben je ook fan van ketchup?
0: Ik vind ketchup wel lekker, maar dat hoeft niet overal op. Nee.
1: Waar doe jij het op?
0: Waar doe ik het op? Soms als ik een gekookt eitje heb, dan doe ik een toefje ketchup en mayonaise op. Dan op een toastje. Dat is lekker, man. Ja. Dat vind ik wel lekker.
1: Ja.
0: En soms is iets door de macaroni of zo. Als ik dat op
1: die manier.
0: Maar voor de rest, een hamburger of zo.
1: Hamburger, dat doe ik vooral.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Maar broodje gebakken hamburger. Aardappels en zo ook niet. Dat doe ik gewoon mayonaise. Ja, niet dat ik alleen maar gebakken aardappels, mayonaise en ketchup eet natuurlijk, hè? Zo is het nou ook weer niet, maar...
1: Hey. Nee, dat heb ik ook niet gezegd.
0: Nee.
1: Ik oordeel niet.
0: Nee, ik vind het af en toe wel lekker, hoor. Zeker, ja. En wat draaiden we nou daarvoor dan? Dan weet ik het ook niet meer. We zijn het helemaal kwijt, hè. Het is zo gezellig hier.
1: Als erbij werd gedaan, had ik Sazam gebruikt.
0: Door de wind, ja. Oh,
1: door
0: ja,
1: de wind, van Miss Montreal.
0: Ja, dat de mensen allemaal even konden wegzakken, zeg maar. Eventjes zo'n inkakmomentje.
1: Jij vond dat een topnummer, toch?
0: Ja, gauw nou toch eens op, zeg. Dit is een lekker nummer, dit. Dit is even om in de sfeer te komen.

0: Ja, en als u goed luistert op de achtergrond, hoort u de lampen nog heen en weer gaan van het huis van Hieke Goos. Want die hing in de lampen, hè, bij dit nummer.
1: Je vond het een toppert.
0: Ja.
2: Enorm.
0: Ja, zeker. Ja. Maar het is gewoon een lekker gezellig nummer.
1: Ja, zeker.
2: Gezellig.
1: Moet dat nou?
0: Zeker. Hieke, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, mannen.
0: Oh, leuk. Hoe is het dan?
2: Ja, hier is het prima te doen, hoor. Ik zit op mijn kantoortje lekker cool te zijn.
0: Oké.
2: Okay. Gordijnen, ja. Alles dicht, weet je wel.
0: Ja.
2: En gewoon lekker cool houden. Ja,
1: heel belangrijk.
0: En niet te veel doen.
2: En niet te veel doen. Gewoon je aan.

0: aanpassen.
1: Ja, ja. Dat is het.
0: Altijd.
1: En wel een beetje water en fris klaargezet voor morgen?
0: Juist, ja, nee, dat staat allemaal al klaar. Dat moet alleen nog straks in de koelboxen. Dat doen we pas morgenochtend.
1: Ja.
0: Koelelementen erbij en dit keer natuurlijk extra, want het is heet. Het wordt hot.
2: Ja, hot, hot.
0: Ja, dus we moeten goed voor de vrijwilligers zorgen en voor onszelf ook natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar het wordt een mooie dag.
1: Ja, het wordt een mooie dag. En gisteren hebben we natuurlijk meegemaakt bij het Rakenboot dat het niet goed ging. Hebben jullie nou ook een soort scenario waar mensen, als er wat gebeurt, allemaal netjes ontruimd worden, zeg maar?
0: Ja, zeker. Kijk, we hebben dat vorig jaar zelfs twee keer moeten doen. En nee, het jaar daarvoor waren we heel druk doende met opbouwen. En toen kwam er ook ineens zo'n enorme donkere lucht aan. En onweer en bliksem en weet ik wat allemaal. Mm-hmm. Met noodweer. En dan moet je gewoon inpakken en wegwezen. En dat ook op de socials delen. Mm-hmm. Maar joh, sorry. Gezien de weersomstandigheden moeten we het afgelasten.
1: Ja.
0: Maar dat verwacht ik morgen niet, joh.
2: Nee. Gaan we ook niet als we naar het weer kijken, gaat dat niet gebeuren.
0: Nee. En weet je, ik had al wel een vraag van iemand die zei, gaat het morgen wel door vanwege de hitte?
1: Oh.
0: Ja, natuurlijk gaat het door.
1: Ja.
0: Want je kan gewoon voldoende onder de bomen zitten daar in het park. Er staan heel veel bomen.
2: Mm-hmm.
0: En gewoon zorgen dat je veel water drinkt of iets ander lekker sapje of wat dan ook. Dus, en je niet te druk maken.
2: Maar staan er ook partytenten of andere plekken waar mensen kunnen schuilen voor de zon?
0: Nee. Dat kunnen ze allemaal lekker zelf. We hebben wel wat parasols. Die zullen we dan ook wel neerzetten hier en daar. Maar weet je, het is gewoon, iedereen gaat zoveel mogelijk onder de bomen zitten. En dat is heerlijk. Het park is groot genoeg.
1: Ja.
2: Mm.
0: Dus, maar,
1: is het nou ook niet zo, Hieke, dat wij ook allemaal maar verwachten dat de organisatie alles regelt voor ons? Dat er water is, dat we in kunnen smeren, dat er schaduw is. Af en toe misschien een oude zeikert, maar 40...
2: Nee, dat vinden wij niet hoor, Gert.
1: 40 jaar geleden zeiden ze, het wordt vandaag 30 graden. Maak er een mooie dag van, doe ik allemaal. Ciao.
0: Ja, precies. Ja.
1: En nu is code oranje.
0: Ja, we zijn allemaal een beetje nuttiger geworden, vind ik hoor.
1: Ja.
0: Echt, ja, met alles.
1: Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Morgen is het een feestje. Wat staat er allemaal op programma?
0: Nou, we beginnen om 2:00 met de Aljon Band. Dat is een Apeldoornse band, een Molukse band, moet ik zeggen. En de Aljon is ontleend aan de voorletters van de muzikanten. Ari, Lena, Joop, Okkes en Noenoe.
1: Dan moeten ze wel bij elkaar blijven, hè? Want als Joop wegvalt, en dan?
2: Ja.
0: Nou, dat valt volgens mij die hele band in elkaar.
1: Nee, okay.
2: Oh nee.
1: Oké.
2: Okay. Dat moeten we niet hebben.
0: Joop is de frontman en maar dat gaat goed. Ze zijn al jaren bij elkaar. Mm-hmm. Treden ook regelmatig op, ook hier in Apeldoorn in de verzorgingshuizen. Mm. En lekker stukje muziek en er kan ook heel erg veel gedanst worden. Of dat morgen ook zo gaat gebeuren. Ik weet het niet, dat gaan we gewoon zien. Maar ze krijgen altijd wel de mensen zover met de beentjes van de vloer.
2: Met de beentjes van de vloer, kijk aan.
0: Ja, maar dat is dus echt een Molukse repertoire. Echt liedjes van vroeger. En dat slaat enorm aan altijd bij het Apeldoornse bevolking.
1: Okay.
0: Ja. Dus, en dan om 3:00 gaan we luisteren naar Ulysses. Ulysses is ook geboren in Surabaya, heel lang geleden al. Speelt en zingt al vanaf zijn 15e. Heeft in toonaangevende bands zijn medewerking verleend. En die zingt daar echt een lekker stukje soul. Nou, je wil het. Ik noem hem altijd de soul kicker.
2: Ah, de soul kicker?
0: Ja. Maar die man is een en al soul. Zo lekker.
1: Okay.
0: En die krijgt ook het hele publiek mee. Dat is gewoon vanzelf. Ja, dat gaat allemaal als de gesmeerde bliksem. Echt heerlijk.
2: Ja, gaan ze dan van links naar rechts? Of hoe gaat dat dan?
0: Nee. Er worden andere dansjes gedaan. Wij gaan niet dat gekke gedoe doen. Nee, dat doen we vandaag.
1: Dat is vanavond weer. Ja.
0: Zo is dat, ja. Nou, de middag wordt afgesloten door de Apeldoornse band Upside Downtown. Die zijn opgericht in 2018 en ook genoemd naar een album van Craig Trooper. Amerikanen-specialist. Ze hebben allemaal gemeenschappelijke passie voor muziek, maar voor Americana in het bijzonder. En dat gaan we ook horen. Americana, een beetje country en heel veel repertoire ook van Craig Trooper. Okay. En ik ken ze spelen super goed. Het is voor hun de eerste keer in een muziektent, dus een beetje debuutje, zeg maar.
1: Ja, helemaal goed.
2: Ja, klinkt goed.
1: Ik zeg reden genoeg om gewoon morgenmiddag heerlijk daar aan te schuiven. En voor de mensen die nog niet weten waar en hoe, die hebben dan onder een steen geleefd, denk ik, maar dat geeft ook niet. Hoe laat is het en waar?
0: Het programma begint om 2:00, duurt tot 5:00. We hebben een eventuele uitloop naar 4:15. Ligt ook een beetje.

0: aan de gezelligheid. Maar weet je, we weten zo onderhand wel dat het elke zondag een heel groot feest is in dat park. We zitten in het Oranjepark bij de muziektent. Stoeltje kun je huren voor een eurootje bij de blauwe aanhanger. Er is ook catering van Urban Apeldoorn. Kun je allemaal lekkere, koele drankjes halen. En betalen natuurlijk ook. En iets te eten kan ook. Er staat een toiletwagen waar je gratis gebruik van kan maken. Dus wil je liever op je kleedje liggen, zitten. Dat gebeurt ook gewoon elke zondag. Dat kan. Dat kan allemaal. Het park is zo groot.
1: Top. Hieke, dankjewel.
2: Ja, bedankt.
1: Veel plezier.
2: Fijne dag nog.
0: Hoi, hoi. Doeg.

0: Billie Jean van Michael Jackson.
1: Ja.
0: Altijd een toppennummer, hè?
1: Och, och, och, ja, bijna alles.
0: Ik zag jou helemaal meeswingen en dansen.
1: Alles wat hij gemaakt heeft is gewoon mooi. Nou, dansen is weer een beetje overdreven, Jeroen, hè? Yes, je kan ook doorslaan.
0: Ik geef je juist een compliment.
1: Oh, ja. Heb jij gras thuis?
0: Wat?
1: Gras.
0: Gras, jazeker.
1: Heb jij gras? Een groot grasveld?
0: Nou, ik heb 2,5 hectare. Ik weet niet of dat groot is.
1: 2,5 hectare, yes. Hoe heb je schapen of zo? Of maai je het zelf?
0: Met de zitgras maaien, ja.
1: Ja, oké. Okay.
0: En de boer doet af en toe wat, maar voor de rest... Okay.
1: Maar er staat namelijk een klein artikel in de krant. Ja. Dat heeft u een robotmaaier. Gebruikt deze dan bij voorkeur alleen overdag tussen 9 en 6. Egels zijn vooral actief in de avond, nacht en vroege ochtend. Een robotmaaier kan een egel ernstig verwonden als deze ermee in aanraking komt. Door uw robotmaaier alleen overdag te laten rijden, helpt u egels en andere nachtdieren veilig door uw tuin te bewegen.
0: Nou, ik zal doorgeven aan de buurman. Die heeft wel een... Ja, een robotmaaier.
1: Ja, ja, maar
0: die heeft een heel klein tuintje ook. Dus ja, ja, dan kan het ook makkelijk.
1: Dan kan het
0: die
1: wel,
0: robotmaaier
1: ja.
0: Bij ons is zo lang bezig, joh, en alles. Dus dat is, ja. Dat is geen doen.
1: Nee, maar die moet ook elke keer opladen.
0: Maar
1: dan.
0: Heb jij een robotmaaier?
1: Nee, want ik heb geen gras.
0: Oh, je hebt ook geen gras?
1: Nee, we hebben tegels. Ja, en een beetje borders, hè, waar we planten in hebben staan, maar geen gras. Hebben we wel gehad, maar dat, nee. Is niks meer.
0: Alles eruit gehaald.
1: Alles eruit. En er wel, wel plantjes erin en zo. We hebben de voortuin allemaal wilde plantjes en leuke dingen, maar geen gras. Nee, vind ik zo vind saai. Als je,
0: saai.
1: Nee, maar als je toch al een kleine tuin hebt...
0: Dan, en wat voor planten heb je dan, Gert?
1: Van alles. Zwart gras zit er wel in. Zijn van die sierstruiken, zo een soort van.
0: Oké. Okay.
1: Boompjes, van alles.
0: Ja, van alles wat?
1: Gewoon leuk. Ja, vogelhuisje uiteraard.
0: Vogelhuisje, ja, ja, ja.
1: In deze tijd met een bakje water, want dat is ook wel handig.
0: Dat is wel erg handig voor de vogels, ja.
1: Zeker. Nou, zijn we qua natuur ook weer een beetje bij?
0: Jazeker.
1: Dan gaan we even naar het nieuws van 2 uur, want dat gaat ook allemaal gewoon door.
0: Het gaat altijd door.
1: En dan zien we en horen wij u straks weer.
0: Tot zo.
1: En we gaan uit met Imagine Dragons. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. De Chinese fabrikant van elektrische auto's, BYD, ontkent dat het milieuregels heeft overtreden bij de bouw van zijn fabriek in Hongarije. De Hongaarse politie onderzoekt meldingen over vervuilde grond die mogelijk is afgevoerd vanaf de bouwlocatie. BYD noemt de beschuldigingen onjuist en heeft een advocaat ingeschakeld. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de zaterdagmiddagmix.

0: Oh, helemaal goed. Goedemiddag luisteraars, welkom bij het tweede uur. Ik ben Jeroen Elzer en tegenover mij zit Gert Mulder.
1: Goedemiddag.
0: En wij hebben straks een interview met Kenneth Veldhuis over 2 jaar bij Veldhuis en het WK.
1: Ja.
0: Wij hebben een telefonisch interview met Gerry van Brugge met de wekelijkse cultuurtips. Een interview met Wendy Pierik over de midzomerviering bij de vuurplaats. Tussendoor hebben we heerlijke muziek van Olaf.
1: Nou.
0: Dus wat wil je nog meer?
1: Hoe mooi kan het zijn op deze zonnige zaterdagmiddag is.
0: Zaterdagmiddag.
1: Zeker. En waar begonnen we nou mee?
0: Nou,
1: toploader, hè, met Dancing in the Moonlight.
0: Dancing in the Moonlight.
1: En het volgende verzoekje, ja, verzoekjes zijn het eigenlijk niet. Wij mogen af en toe een beetje de muziekkeuze doorgeven. En ik vind dit ook wel een lekker nummer uit de jaren 80. En die had ik graag een keer op de Rakenboot gezien. Maar misschien komt dat ooit nog eens een keertje. Hier zijn de mannen van de Simple Minds met Alive and Kicking.

0: De Simple Minds hoort u met Alive and Kicking.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: top.
0: Dat gaat gewoon door. De jaren 80 muziek hebben we hier genoeg.
1: Jazeker.
0: Ja.
1: Met onze Olaf.
0: Ja, Olaf die heeft onze een hele topper. Grote. Ik zeg altijd, de technicus heeft altijd een hele grote koffer bij zich met heel veel muziek. En vroeger was dat ook zo. Dan moest je zelf platen of cd's meenemen.
1: Met de plaatjes,
0: Tegenwoordig staat alles of op de computer of op een sticky. Mm-hmm. Is lekker makkelijk, toch? Ja.
1: Zeker makkelijk. Of op Spotify, Apple Music, noem het maar op.
0: Noem het maar op. Ik weet alleen niet of we dat allemaal mogen zeggen dat we het vanaf draaien, maar dat maakt ook niet uit. Hé, dat gaat allemaal gewoon goed.
1: Heb je nog een nieuwtje?
0: Nou, ik zit net te kijken of ik nog een nieuwtje heb, maar ik kan zo even 1, 2, 3 niet
1: dat is jammer. Vinden.
0: Ja, dat is jammer. Maar even voor de mensen thuis, mocht u nou thuis denken van, goh, ik wil die of die plaat wel even horen, dan kunt u ook bellen met de studio, hè?
1: Ja.
0: We hebben een telefoon. En dan belt u met 1978, dat is het einde. Ik ga het opzoeken. Dan kunt u zo meteen thuis bellen. Gaan wij ondertussen eerst naar Sombre.
1: Ja.
0: Die is lekker, hè?
1: Ja, zeker.
0: En wie zijn die? Sombre met?
1: Ik weet niet wat jullie op de planning hebben staan.
0: Ja, jij hebt het er zelf aangevraagd.
1: Oh, Sombre, Undressed.
0: Ja.
1: Oh, dat bedoel je, ja.
0: Ja. We zijn niet somber.
1: Oh, ik wou zeggen. Jij zegt het.

0: Here Comes the Sun van de Beatles.
1: En daarvoor?
0: Daarvoor hadden we Somber met Undressed.
1: Kijk, helemaal goed. En normaal gesproken zouden we dan nu aan de telefoon hebben Kenneth Veldhuis van Bij Veldhuis, de kroeg aan het...
0: Maar die krijgen we helaas niet aan de lijn.
1: Nee. Nee. Kenneth neemt helaas niet op, maar volgende week dan vieren ze een feestje, want dan bestaan ze precies 2 jaar.
0: Leuk.
1: En ja, zeker. En dat gaat allemaal gebeuren volgende week, zondag, zoals ik al zei, 28 juni. Vanaf 2 uur bent u van harte welkom aan Big Park nummer 7. En er zal live muziek zijn en je kunt ook nog een hapje eten. Dus ja, het duurt tot einde gezelligheid. Dat is altijd makkelijk om opschrijven, hè? Einde gezelligheid.
0: Altijd gezelligheid.
1: Ja.
0: Altijd belangrijk.
1: Ja, dus het gaat door tot het einde van de gezelligheid is. Volgende week zondag dus vanaf 2 uur aan het Big Park nummer 7.

0: Teddy Swims met Mr. Know-It-All.
1: Oh, Mr. Know-It-All.
0: Ja.
1: Ja, die heb je overal wel, hè?
0: Ja?
1: Ja, of niet?
0: Ja, ben jij het in Orpheus?
1: Ja, er zijn er wel, ja.
0: Oh, kijk, je zit hier gewoon dus.
1: Nee. Gert
0: Mulder, Mr. Know-It-All.
1: Wij zeiden altijd vroeger, oh, dan heb je IWAP.
0: IWAP,
1: ik weet alles beter. Ja, die heb je ook, hè, Mr. Know-It-All. Ah, ik weet alles beter, maar dat maakt niet uit. Ja, die zijn er, hè, die heb je overal. Geef niks, hoort erbij.
0: Nee.
1: Hé, hey, hoeveel bliksemontladingen waren er nou
0: 188.000 zag ik bij de NOS.
1: Oh, ja,
0: dat is echt zeer uitzonderlijk.
1: Ik denk, je hebt ze vannacht aan me zitten tellen, maar... Nee. Ja, je weet het
0: nee,
1: niet,
0: ik las het bij de NOS, wat ik net zei.
1: Ja.
0: En het is gewoon, dit is uitzonderlijk voor Nederland. En volgens KNMI... Er zit er niet vaak zoveel energie in de lucht. Eigenlijk wat Christian ook al zei.
1: Ja.
0: Als dat er gisteravond zat. En dan ook nog met die tropische warme dag.
1: Ja. Maar ja, kunnen we dat niet opvangen, die elektriciteit? Want dan hoef je de auto denk ik 3 jaar niet op te laden. Als je zo'n klap krijgt. Toch? Of niet?
0: Nee, ja, dat zou heel makkelijk wezen.
1: Ja.
0: Een nieuwe vorm van salderen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Gewoon doen.
0: Ik zou het aanvragen bij het ministerie.
1: Ja. Ja, maar dit is natuurlijk uitzonderlijk. Maar normaal gesproken, nee, je kunt ook niet, je weet ook niet waar het komt of wanneer.
0: Ik weet niet hoe je het op moet vangen.
1: Dan loop je met zo'n ding erachteraan van, ja, daar is die. Daar gaat hem niet worden, hè.
0: In plaats van een waterton, een bliksemton.
1: Ja, de bliksemton. Nee, dat gaat hem niet worden. Nee, maar 188.000, dat is wel heel erg veel, ja. Maar goed, hebben we ook weer gehad. We gaan zo meteen even bellen met Gerry om te vragen wat de uittips zijn. Maar die zijn er veel, hè.
0: Mm.
1: Zeker. Maar ondertussen hebben wij I Just Might van Bruno.

0: Bruno Mars met I Just Might.
1: Kijk, zie je eens aan. En dan schakelen wij over naar het Drakenboot Festival in Apeldoorn. En dat doen we met de eerste felicitaties aan Gerry van Brugge. Gerry, gefeliciteerd met je moeder.
0: Ja, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Ja, dat weer een mijlpaal. 82 en een live and kicking.
0: Ja, wat een mooie leeftijd.
1: Ja, maar goed.
2: Ja, vinden wij ook. Wilt
1: super.
2: U horen, ik ben 28, maar ja, zo voelt het zich ook. Als dat zo voelt, zijn wij extra blij.
1: Kijk eens aan. Helemaal goed.
2: Maar ik ben nu even, mijn moeder woont vlakbij het Drakenfestival, dus dat scheelt. Dus tussen de bedrijven door ben ik ook even hier aan het kijken. En ik zit een beetje gelijk opgesteld, maar Tom van Zevenberg zit net op te kletsen.
1: Ja, die kun je gewoon uitzetten hoor.
2: Ja. Was het maar zo'n feest.
1: Even op zijn kabeltje gaan staan.
2: Ja, maar ik heb hem nog niet ontdekt. Ik zit echt aan de kant van de Zwitserhallen nu even. Dat is wel een hele mooie trigger voor vandaag. Maar jongens, als je op pad gaat, pak je schaduw, pak je vergoeding, neem een handdoekje mee, neem water mee. Zonneklepje op. Zonnesteek heb je zo te pakken.
1: Ja.
2: Dat petje heb ik ook op. Ik zit hier echt heel charmant met een headset en een petje op. Dus,
1: geeft niks. Geeft niks hoor. Het is radio hè. Ziet niemand.
2: Gelukkig niet, hè?
1: Nee.
2: Nou ja, maakt niet uit. Hey, maar er is heel veel te doen. En er zullen ook heel veel dingen afgelast zijn. Of er zullen niet doorgaan als het binnen is. Dus als je mijn overzicht zou delen, wat er op Facebook staat, check even waar je heen gaat. Of alles doorgaat. Of dat je voorzorgsmaatregelen moet nemen. Of er de fiets moet komen of juist niet. Kijk even wat daarbij staat. We hebben ook onweer gehad voor gisteren. Dus sommige dingen zijn misschien toch uit veiligheidsoverwegingen afgelast. Dat zou kunnen. Ja. Ja, je kunt de Uddel, hè? Dat is, vind ik wel leuk. Je hebt natuurlijk de archeologische dagen dit weekend ook. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk Uddel als atlas. Voor degene die het niet kennen, Apeldoorn heeft elk jaar, zetten ze een wijk of een deel van Apeldoorn in de picture over de geschiedenis. En dit jaar is het Uddel, dat is de atlas van Uddel. En daar is het weekend ook alles over te vinden en te lezen op locatie. Zowel erfgoed platform als CODA geven er heel veel informatie over. En volgens mij Archeospot Veluwe ook. Dus dat is wel een leuke als je niet van...

0: festivals of andere dingen houdt, is dat echt een leuke aanrader. Mm-hmm. Of om op een ander moment eens door te kijken.
1: Oké.
0: Okay. Ja, drakenboot, dat spreekt voor zichzelf, hè. Er is van alles te doen. Orfa zat er voor de kleintjes met de kleine draken, hartstikke leuk. Zag het net goed lopen op het water in de boot zelf, dus actief op het water zijn ze ook. Er is voor alles gratis vandaag te bezoeken. Qua evenementen en alleen eten en drinken wat je aanschaft en muntjes, dat is aan jou om te besteden. Ja. Dan heb je in gigantisch dit weekend een aantal voorstellingen staan, in het theater en in de Walvisszaal. Een muziektent als het goed is morgen weer live.
1: Ja.
0: We hebben de Kanterel, vaderdag is jazz, dat is ook wel leuk om te melden. Die hebben één keer in dezelfde tijd, één keer in de maand hebben ze jazzmuziek in de lounge. En dat is gratis toegankelijk. Zo waarschijnlijk wel iets te nuttig van, maar dat weet ik niet. Maar dat is ook leuk om even heen te gaan. Gigant Café. Nou, Blues Café heeft ook weer de nodige muziek staan. Ja, en 50 jaar haps, hè. Ik weet niet, hebben jullie er aan van besteed?
1: Nog niet, nee.
2: Nee, nog niet, nee.
0: Nou,
2: nee,
0: dat valt een beetje... Ja, nou ja, weet je, ik zag het ook wel vrij laat, hoor. Ik zag het door de archeologie daar, hoor. Dat de haps ook 50 jaar geleden. En ja, er is ook nog wel alles te beleven of te bekijken. Wat is het nou eigenlijk hier in Apeldoorn? Dus best bekend iets. Menig scholier is er mee opgegroeid. Is een ademzak en rondgelopen, zeg ik altijd.
1: Ja.
0: Maar het is wel bijzonder. Dus ik vind het ook wel leuk om te benoemen.
1: Ja.
0: En ja, vanmiddag, als het doorgaat, ook Noza Jesse James in Nova. Dus als je zegt, nou, ik vind het lekker om in de binnenstad te zijn, minder druk. Heb je vanmiddag daar nog kans om even de muziek te luisteren. Als het met check alles even of het doorgaat. En er is vanavond ook wel moeite waard om te vermelden. De combinatie van maatschappelijke betrokkenheid en een stukje cultuur. Je bent benefietavond voor de Inloophuis herberg. En er wordt muzikaal iets gedaan en daar kun je van bijdragen voor de herberg hier in de binnenstad. In de locatie waar het gehouden worden ze drie ranken. Dat vind ik ook wel iets om te benoemen.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja, voor de rest, ja joh, exposities zijn er gewoon overal. Kijk eens bij Stichting Ateliers Apeldoorn. Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Je krijgt alle iets en oud. Artra die heeft een expositie tot van haar beschikking. Dus wil je niet een expositie bezoeken, maar wil je iets neerzetten, neem daar ook eens contact mee. Zwitserland bruist op dit moment een film hier. Dus ja jongens, leef je uit. Ga naar de Apenhul. Als je wel zegt, ik wil tickets, vind ik niet meer. Ga naar de Apenhul. Pleis het low. Maar er is zoveel gewoon te doen op de terras en eromheen. En ja, en als je echt alleen maar voetbal houdt, kun je bijna elk terras een avond ook zeggen, toch?
1: Ja, zeker. Helemaal goed.
0: En zelfs hier op Drakenboot, hè, vanavond.
1: Ja, kun je het ook kijken.
0: Kun je ook gewoon kijken. Dus het weerhoudt je niks om goed verkoeld deel te nemen aan activiteiten. En ook te zeggen van, nou, ik wil voetbal kijken. Ja, dat is heel leuk. Maar je kunt overal kijken. Dus je kunt gewoon overal heen.
1: Helemaal goed.
2: Helemaal
1: top.
2: Goed, ja.
1: Je vroeg een verzoekje aan, Gerry.
0: Ja, leuk hè?
1: En die jongens hier in de studio, die zeiden wie? Ja, ik ken ze. We gaan ze draaien, hè? Kom nog jij hem aan?
0: Ja, joh, dat is een van mijn favorieten. Ik doe mezelf ook wel een vrolijk van Jacques Jua van de Gigantie.
1: Helemaal goed, top.

0: Hakitakitua.
1: Wat een vrolijk nummer, hè?
0: Of niet? De Gigantjes. Die is
1: ik
0: leuk,
1: kende
0: hè?
1: Het niet, maar nee, ik vind het wel heel erg vrolijk. Ik heb het meteen in mijn lijst gezet op Spotify.
0: Ja, is lekker,
1: dus,
0: hè? Ja, kun je gewoon meezingen, hoor.
1: Uit 1980, zei jij?
0: Nee, dit is uit 1985.
1: 1985.
0: Ja, 1980, dat is een jaartal waarin onze volgende gast, die onder de knop hangt nu, kiepte in Oranje onder 19. Toch, Kenneth? Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ja, sorry dat ik een beetje verlaat was.
1: Ja, maar geeft niet.
2: Maar 1980 is mijn geboortejaar, hè?
0: 1980 is jouw geboortejaar?
2: Ja, ja. Niet te spelen van Jong Oranje, maar dat kan ook niet, hè?
0: Nee, dat
1: wordt echt lastig.
0: Maar die hebben ze nog niet, hè? Ja, dat wordt lastig. Nee, oké. Okay. Maar dat maakt niet uit. Hé, Kenneth, 2 jaar geleden hadden we elkaar volgens mij ook aan de telefoon. Daarna ook nog wel weer een paar keer. Maar toen begon je met Bij Veldhuis. En volgens mij is dat wel een goede set geweest, hè?
2: Ja, wat is een goede set? Iets wat je hard aan moet trekken en je ding moet doen. En dat bevalt me prima.
0: Ja. Want je hebt alles qua verbouwing toen de tijd allemaal zelf opgepakt. En naar eigen inzicht en tevredenheid opgebouwd. En volgens mij heb je nu toch wel een volwaardige bekende kroeg in Apeldoorn.
2: Ja, daar laat ik de mensen over. De meningen van de mensen die zijn daar in daadwerkelijk wel positief.
0: Ja.
2: Voor mij en mag het natuurlijk altijd beter.
0: Ja.
2: Maar ja, met de muziek en het café mag ik eigenlijk niet klagen.
0: Nee.
1: En dat is toch wel fijn?
2: Ja, dat is zeker fijn. Zeker in een korte periode wat je bezig bent.
1: Ja.
2: Dus dan ben ik zeer tevreden.
1: Maar je bent er nogal bescheiden onder. Waarom ben je zo bescheiden eronder? Want het is dan toch wel dat je heel erg trots erop bent.
2: Ja, maar bescheidenheid maakt de mens, denk ik.
1: Oké, okay. Ja.
0: Ja, ja. Nee, ja, daar heb je ook wel gelijk in, zeker wel. Maar ik hoor natuurlijk ook links en rechts wel dat mensen zeggen, oh, daar kun je gewoon gerust naartoe, dat is een leuke tent. En volgens mij heb je ook best veel feestjes en partijtjes daar.
2: Ja, voor iedereen is er wat wils. Eigenlijk van jong tot oud. En, ja, als mensen respect voor mij hebben, dan heb ik respect voor hun.
0: Ja. Nee, en wat mij in ieder geval opvalt, is dat je ook je nek uitsteekt voor live muziek op zondagmiddag. Waar anderen misschien denken, nou ik doe de tent dicht, is wel goed zo. Maar ja, jij blijft toch gewoon lekker doorgaan.
2: Ja, probeer altijd door te gaan met muziek. En andere faciliteiten of te faciliteren voor ook goede doelen, uiteraard.
0: Ja.
2: Ja, dus dat vind ik ook leuk om te doen.
0: Ja, twee weken geleden had je de uitzwaaidag, toch? Voor de mensen die de Alpe d'Huez gingen doen.
2: Ja, de uitwedstrijd was al de 6 jaar teamleg.
0: Ja.
2: En die was helemaal, nou, was super gezellig, super leuk. En iedereen was tevreden. We hebben nog een paar centjes kunnen ophalen. Waar de horeca Apeldoorn een x-aantal mensen mij hebben gesponsord. Of dan de teamleg, zodat wij het volledige bedrag wat opgehaald zou kunnen worden, ook konden doneren.
0: Mm-hmm. Nou, helemaal goed toch? Top.
1: Ja.
0: Hey,
1: ja.
0: En volgende week is het de dag, zeg maar. Wat gaat er volgende week allemaal gebeuren?
2: Ja, volgende week is het een programma wat niemand weet, behalve ik.
0: Ah, lekker hoor.
2: Ja. En dat is altijd weer zo'n dingetje. Iedereen wil graag wel weten wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik ben wel een persoon dat ik op het laatste moment nog wel de dingetje beslis wat ik zelf leuk vind. En wat mijn gasten ook wel vaak waarderen. Om te doen. Dus er zal zeker muziek zijn, er zal wat eten zijn. En welke muzikanten er zijn, dat laat ik nog wel even een beetje in het midden.
0: Ja. Doe je goed.
2: Het moet weer gezellig, want de mensen komen voor mij, voor mijn locatie, voor de muziek. Dan mag ik voor de mensen ook wel wat terug doen.
0: Ja,
1: tuurlijk.
0: Zeker. Helemaal goed. En vanaf hoe laat en wie mag er allemaal komen?
2: Ja, voor mij is iedereen welkom, want ik maak geen onderscheid.
0: Nee.
1: En vanaf hoe laat?
2: Ik ben open vanaf 2 uur. Van 2 tot einde gezelligheid. Ja, hoe laat het is, dan gaan we meemaken.
0: Ja, helemaal goed. Top. Super. Ja. Hey, Kenneth, dankjewel.
2: Ja, Gert, jullie bedankt weer.
0: En maak er een mooi feestje van.
2: Zeker weten, dankjewel.
0: En wat wordt het vanavond?
2: Vanavond Zweden-Nederland. 2-3.
1: 2-3 voor Nederland dus. Ja. We gaan winnen.
0: Oké.
1: Dat willen we graag horen.
2: Ja, toch.
1: Ja.
0: Lijkt me wel. Die zend je ook uit, neem ik aan?
2: Uiteraard. Ja. We schermen in de tuin, in de achtertuin. We schermen voor in de zaak. Dus we kunnen alle kanten op.
1: Nou, top. Veel kijkplezier.
0: Dankjewel, hè.
2: Dankjewel.
1: Fijne dag, hoi.
2: Hoi.

0: Dire Straits met Walk of Life.
1: Ja, goede oude tijd hoor.
0: Zeker.
1: Hey, morgen is het 21 juni en dat is de dag dat het licht wordt gevierd. Mm-hmm. Het is de langste dag, de nacht is kort. In het oude Ierse christendom is het een omkeermoment. Midden op de dag is er een moment waarop de zon zich omkeert en de andere kant op beweegt. De dagen worden weer korter, maar de zon is nog op zijn sterkst. Dat is midzomer.
0: Ja.
1: Ja, en daar wordt heel veel aandacht aan besteed. Onder andere bij de vuurplaats. En van de vuurplaats hebben wij nu aan de telefoon Wendy Pierik. Wendy, goedemiddag.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Even voor mij en voor de mensen thuis, wat is de vuurplaats?
0: De vuurplaats is een pioniersplek vanuit de protestantse gemeente Apeldoorn. Wij richten ons op jonge mensen die zoekend zijn in het geloof. Dat misschien niet in de kerk vinden, maar wel iets willen als het gaat over zingeving of betekenis. Mm-hmm. En daar organiseren wij activiteiten voor.
1: Ja, en onder andere dan morgen de midzomerviering.
0: Ja.
1: En hoe ziet de dag eruit morgen?
0: we beginnen. Ja, nee.
1: Dat klinkt heel spannend, want de zon die stopt en die gaat terug. Maar ja, dat kunnen we natuurlijk met de ogen niet zien.
2: Met het blote oog kun je dat niet zien, nee.
0: Met het blote oog kun je het niet zien. In tijd zou je het misschien wel kunnen duiden. En we vieren daarom wel midden op de dag, tussen 12 en 2. Mm-hmm. Dat is dan eigenlijk het moment dat de zon op zijn krachtigst is. En hoe ziet de dag eruit? We beginnen om 11:30 met de koffie, thee, ranja. Dus dan ben je welkom om binnen te komen lopen. Mm-hmm. Dan hebben we eerst een korte viering. Daar zit een verhaal in. Er zit ook iets van een ritueel in. En daarna hebben we verschillende activiteiten. Voor ouders, voor kinderen, samen of apart. We hebben van alles bedacht. Meditatief, actief. En we sluiten de viering of de dag af met een broodje en soep.
1: Oké.
2: Okay. Lekker.
1: Precies. En ja. Is dit de eerste keer dat jullie dat doen?
0: Het is de eerste keer dat wij het doen, klopt.
1: Oké, okay. Dat is ook nog wel een beetje spannend, toch?
0: Zeker wel spannend, ja.
2: Zijn er veel jongeren die zich aangemeld hebben?
0: We hebben bewust niet gewerkt met aanmelding. Dus we denken, we vertrouwen erop dat dit iets is wat mensen aanspreekt en dat mensen dus komen. Maar dat maakt het dus wel extra spannend. Dus we weten het niet.
1: Nee, ja, dan weet je ook niet hoeveel broodjes je moet smeren, hè?
0: Ik hoop dat ik genoeg heb. En anders is de winkel dichtbij, heb ik gehoord.
1: Oh, kijk eens aan. Dat is dan ook wel
2: goed. Om nou aan te passen. Ja.
1: Ja.
0: Zeker.
1: Maar hebben jullie een vaste club, zeg maar, bij de vuurplaats? Mensen die regelmatig komen?
0: We hebben wel een groepje mensen wat regelmatig komt. Tegelijk hebben we ook heel wisselende activiteiten. Dus we hebben activiteiten die alleen gericht zijn op met stilte en dat soort dingen. Dan zie je toch vooral dat mensen zonder kinderen komen. Mm-hmm. We hebben ook vieringen voor ouders met kinderen. Dus daarin wisselt het wel.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Er is een vaste kern mensen die ons wel bezoekt. Ja.
1: Oké, okay, en buiten morgen, zeg maar, bij de midzomerviering hebben jullie nog meer activiteiten, zeg maar. En hebben jullie dan een vaste plek?
0: Nee, we hebben geen vaste plek. We zwerven een beetje door Apeldoorn.
1: Oh, normaal,
2: spannend. Ja.
0: Nou, is ook heel leuk, want het is steeds wat anders. Wat we bijvoorbeeld ook hebben is een Thaiseviering. En die is de ene keer in de Drie Ranken, de andere keer in de Grote Kerk. Ook wel eens in de Jachtlaankerk.
2: Mm-hmm.
0: Zo zoeken we een beetje verschillende plekken uit.
1: Oh, nou hartstikke leuk.
2: Ja, grappig.
1: En mochten de mensen geïnteresseerd zijn, waar kunnen ze wat meer informatie over jullie vinden?
0: Sowieso op onze website www.devuurplaatsapeldoorn.nl.
1: Okay.
0: En ja, mailtje sturen mag natuurlijk ook altijd. Als je meer wilt weten.
1: Helemaal goed. Maar eerst morgen de midzomerviering nog één keer de tijden voor de mensen thuis die gaan meeschrijven.
0: Ja, vanaf 11:30 welkom met koffie, thee, ranja. Om 12:00 beginnen we met het programma.
1: En hadden we nou al gezegd waar het is?
0: Nee, daar hebben we het nog niet over gehad.
1: Nee, dat is misschien ook wel handig. Nee.
2: Zo handig voor de mensen.
1: Als gaan die mensen allemaal door Apeldoorn fietsen. Nou, het moet hier toch ergens zijn.
0: Ik weet het niet. Komt niet goed. Waar is nou die midzomerviering?
1: Ja.
0: We zijn bij het gebouw van Scouting Hertog Gelre aan de Polderweg 4.
1: Oké, okay, Scouting 4. Hertog van Gelre aan de Polderweg nummer 4.
0: Ja.
1: Vanaf 11:30.
0: Vanaf 11:30.
1: Top.
0: Helemaal welkom.
1: Helemaal goed. Wendy, dankjewel.
2: Fijne dag gewenst.
1: En een fijne dag. Jojo.
0: Doei.

0: hadden we Cheerio van Justin de Wild.
1: Even opnieuw beginnen.
0: Oh. Was ik te snel?
1: Wij zeggen hier altijd, je moet de rode lamp.
0: Don't Stop Believing van Journey en Justin de Wild met Cheerio.
1: Oh, of niet? Cheerio. Dat is wel een carnavalskraker, hoor.
0: Ja,
1: het is geen carnaval,
0: ging helemaal
1: maar,
0: los.
1: Oh, dit is een zomerhit. Ja, ik heb de plafondplaat er weer ingelegd. Want
0: ja,
1: wordt
0: gelukkig
1: zo
0: wel. Ja. Daar sta je wel blij mee.
1: Ja, dat lijkt me vrij duidelijk. Zeker, maar wel lekkere muziek. En die zou vanavond zo links en rechts in de kroeg ook nog wel gedraaid gaan worden.
0: Als er genoeg gedronken wordt wel, ja.
1: Zeker.
0: Misschien doe ik wel mee.
1: Ja, even een voorspelling. Olof, wat wordt het vanavond? Nederland, Zweden? Even een beetje nadenken. Even goed nadenken. Ja. Ja. Twee voor Zweden. Schrijf ik op. Twee voor Zweden. Drie. 2-3. 2-3 voor Nederland.
0: Ik zeg één.
1: Oh. Jij weet het niet. Rowan is het toch?
0: Rowan.
1: Hè? Oh, Lawrence. Denk ik ook goed. Maakt niet uit. Ja. Ja. Kan mij niet schelen, hè. Hoeveel wordt het?
0: Een hele chique naam. Ja.
1: 1-2 voor Zweden.
0: Oh, gezellig. Okay.
1: Ja, dat kan ook, hè. 1-2, 2-3. Jeroen?
0: 1-3 voor Nederland.
1: 1-3. Oh.
0: Maar wel voor Nederland, hè?
1: Ik zeg 2-1 Nederland. Ja. 2-1. Dus nou ja, dan gaan we zien. En we gaan eruit met Wolter Kroes bijna, hè? Of zijn we al te laat? Nee, hè? We gaan eruit met Wolter Kroes. We wensen iedereen vanavond een hele fijne wedstrijd.
0: Ja, fijne avond gewenst, mensen.
1: Ja, en doe een beetje lief en gezellig.
0: Drink niet te veel.
1: Misschien dat we elkaar allemaal zien bij de Oranje Rotonde in de Maarten.
0: Wie weet.
1: Ook wel leuk. Bakkie erbij.
0: Bakkie erbij.
1: Wat ons betreft, tot volgende week.
0: Tot volgende week. Later.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Hans van Hooft, is overleden. De partij meldt dat hij bekend stond...

om zijn betrokkenheid en om zijn inzet voor directe actie naast politieke ideeën. Van Hooft was vanaf 1972 partijvoorzitter en bleef 15 jaar in die functie. Hij was later raadslid en vervolgens 8 jaar lang wethouder in Nijmegen. Een zwembad in Staphorst is vanochtend ontruimd nadat in de technische ruimte de chemische stof hypochloriet was vrijgekomen. Die stof wordt normaal gebruikt voor de reiniging van zwembadwater. Rond 9:30 kwam de melding van een vreemde lucht binnen. Ongeveer 100 bezoekers werden veilig naar buiten gebracht. Niemand raakte gewond. Het zwembad blijft uit voorzorg gesloten, terwijl de oorzaak van het lek wordt onderzocht. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De lichamen van minstens 15 migranten zijn de afgelopen week aangespoeld aan de oostkust van Libië, in een kuststad ten oosten van Tripoli. Lokale bronnen melden dat de lichamen zijn gevonden op verschillende plekken langs de kust en later zijn geborgen en begraven door de autoriteiten. De migranten maakten waarschijnlijk deel uit van een groep die via de Middellandse Zee Europa probeerde te bereiken. Inwoners van Hoogeveen en omgeving krijgen vandaag minder drinkwater uit de kraan na schade aan een transportleiding vanwege de storm gisteren. Drinkwaterbedrijf WMD meldt dat de toevoer van grondwater is gehalveerd. Het bedrijf vraagt de inwoners zuinig te zijn met water en geen zwembaden te vullen of tuinen te sproeien. Volgens WMD kan het herstel van de leiding enige tijd duren. Mede

oprichter en oud-partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Hans van Hooft, is overleden. De partij meldt dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid en om zijn inzet voor directe actie naast politieke ideeën. Van Hooft was vanaf 1972 partijvoorzitter en bleef 15 jaar in die functie. Hij was later raadslid en vervolgens 8 jaar lang wethouder in Nijmegen. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Iran heeft aangekondigd de straat van Hormuz weer te willen sluiten als reactie op Amerikaanse en Israëlische schendingen van het staakt het vuren. Volgens het Iraanse leger volgen mogelijk meer maatregelen. De spanningen hangen samen met aanvallen in Libanon, waar ondanks een bestand nog zeker 16 doden vielen vandaag. Een Spaanse rechter heeft bepaald dat de vrouw van premier Pedro Sanchez het land niet mag verlaten in afwachting van haar proces. Daarom is ook haar paspoort ingenomen. De vrouw wordt sinds 2024 onder meer verdacht van corruptie, fraude en misbruik van haar positie. Zij en premier Sanchez ontkennen alle beschuldigingen. De lichamen van minstens 15 migranten zijn de afgelopen week aangespoeld aan de oostkust van Libië, in een kuststad ten oosten van Tripoli. Lokale bronnen melden dat de lichamen zijn gevonden op verschillende plekken langs de kust en later zijn geborgen en begraven door de autoriteiten. De migranten maakten waarschijnlijk deel uit van een groep die via de Middellandse Zee Europa probeerde te bereiken. Medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Hans van Hooft, is overleden. De partij meldt dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid en om zijn inzet voor directe actie naast politieke ideeën. Van Hooft was vanaf 1972 partijvoorzitter en bleef 15 jaar in die functie. Hij was later raadslid en vervolgens 8 jaar lang wethouder.

Noorder in Nijmegen. En dan nog het weer, vrij zonnig met wat wolkenvelden. In het zuidoosten kan onweer voorkomen. Verder droog en nog lang warm. Vannacht meer regen en onweersbuien vanuit het zuiden, met kans op windstoten, hagel en veel regen. Het koelt vannacht af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. En tot zover

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden voetbalfans lopen in Houston mee met de Oranjemars naar het stadion waar Nederland tegen Zweden speelt. De tocht van 4 kilometer begon vroeg in de ochtend en wordt geleid door de oranje dubbeldekker. Het stadion is voorzien van airco vanwege de hitte. Het nieuwe Europese migratiepact verlengt de wachttijd voor veel asielzoekers in Nederland. Waaronder de 31-jarige Boussa Youssef uit Syrië, die al bijna 3 jaar wacht op een verblijfsvergunning. Ruim 54.000 mensen wachten op een besluit, terwijl nieuwe aanvragen binnen 6 maanden worden behandeld. Iran meldt dat het de straat van Hormuz heeft afgesloten voor scheepvaart als reactie op Israëlische aanvallen in Libanon na beschietingen door Hezbollah. Israël zegt tientallen Hezbollah-locaties te hebben getroffen. Iran waarschuwt dat de veiligheid van schepen niet gegarandeerd is bij doorgang door de zeestraat. Christine Teunissen gaf haar eerste speech als leider van de Partij voor de Dieren en benadrukte dat klimaat, dieren en natuur prioriteit moeten krijgen. Ze bekritiseerde het kabinet voor onvoldoende klimaatmaatregelen en pleitte voor het beëindigen van de bio-industrie en strengere milieuregels. Daarna sprak ze over kwetsbare groepen en de politieke koers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog en warm, met temperaturen van 20 graden aan de kust tot 29 graden in Zuid-Limburg, waar later kans is op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Flashback.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: And now, ladies and gentlemen, Flashback Show.
5: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
6: Met Marcel Hergaarden.

Hey, goed dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit waren even een aantal tracks achtereenvolgens. De laatste was Kiki Kite featuring Stefan Dessa Show. And Why Don't You Get It Started, de Mago Remix. Wij gaan even naar een korte break en zo snel weer bij je terug.

1982. Dat was Sherry aan Murphy's Law hier in de Flashback Radio Show. We gaan door met nieuw werk natuurlijk. Want dat wordt ook gedaan. Victor Haynes. And please let the loving start.

Disco Beats uit je radio, hier bij de Flashback Radio Show van Save the Robots en Call the Cops. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur Flashback Radio Show. Blijf lekker luisteren, straks nog een uur lang te gaan hier op je radio. Don't touch the dial, laat hem lekker op de zender staan. Zijn we straks na reclame bij je terug met meer Soul, Funk en Jazz.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Iran zegt de staat van Hormuz weer te hebben afgesloten voor scheepvaart na Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon. Israël reageerde op 50 projectielen van Hezbollah. Het dodental is opgelopen tot 32. Iran waarschuwt dat schepen in de straat niet veilig zijn, maar de VS twijfelt aan een daadwerkelijke sluiting. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt voor langere wachttijden voor asielzoekers in Nederland. Zoals de 31-jarige Bousra Youssef uit Syrië. Zij wacht al bijna 3 jaar op een verblijfsvergunning. Nieuwe aanvragen na 12 juni krijgen binnen 6 maanden antwoord. Maar de wachtlijst moet in 3 jaar worden weggewerkt. Gisteravond en vannacht zijn in Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd. Vooral langs de N362 en bij Hoge Zand. Ruim 120 hoveniers ruimen de schade op die vooral ten oosten van Groningen ontstond door zware windstoten. Alle wegen zijn vanavond weer open. Duizenden voetbalfans lopen in Houston mee met de Oranjemars naar het Energy Stadium, waar Nederland om 7 uur 's avonds speelt tegen Zweden. De tocht begon om 8:45 ochtends en wordt geleid door de Oranje Dubbeldekken. Het is al 30 graden, maar het stadion heeft airco. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog en warm, met temperaturen van 20 graden aan de kust tot 29 graden in Zuid-Limburg, waar later kans is op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Flashback.
4: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
5: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaard.

Dat is een track uit de film natuurlijk, The Jewel of the Nile van Billy Ocean. En daarmee opende het tweede uur van de Flashback Radio Show. We gaan meteen door met nieuw werk. Hier zijn de Moon Boots en In My Life.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dat was Coffee en Casanova. En daarvoor natuurlijk de Spinners. En Working My Way Back to You. We gaan door met nieuw werk. MFSB featuring Master Switch. En hier is In the Park.

Dat je luistert van de Flashback Radio Show. Wekelijks op jouw radio. De hits van vroeger en nu. Dit was Easel. Je weet al zo'n ding wat in de weiland staat. En Stand for Love heette dat. Je hoorde vandaag dus nieuwe track in de show. We gaan back to the 80s naar 1986 met de Timex Social Club. En Rumors.

wat een prettige track is dit, hè. Ik hou hiervan. Dit is Winfrey. Ja, de Flashback Show is ook Winfrey, want die wordt over Linux opgenomen. Dus dan weet je dat ook. Friday Night heette deze track, de T-Groove Remix. En heerlijke bassline zit hierin. We gaan terug naar de jaren 80 met Miss Chaka Khan. Hier is Eye to Eye.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een Brits wandtapijt van 2,50 meter bij 8 meter, dat in 1924 verdween, is na meer dan 100 jaar teruggevonden op een kunstbeurs in Maastricht. Jeremy Warren herkende het werk dat nu voor het eerst in Norfolk te zien is. Het toont koningin Esther uit de Bijbel en werd vermoedelijk rond 1510 in Brussel gemaakt. Het Iraanse leger heeft aangekondigd dat de straat van Hormuz opnieuw wordt gesloten vanwege Israëlische aanval op Libanon. 16 mensen zijn zaterdag omgekomen in Libanon. Iran beschuldigt Israël en de Verenigde Staten van het schenden van het recent gesloten akkoord. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt schepen. In verschillende Braziliaanse steden kregen mensen vannacht een vreemd alarmbericht met het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het alarmeringssysteem van de overheid is vermoedelijk gehackt en uit voorzorg offline gehaald. Er was geen noodsituatie, zeggen autoriteiten. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt voor langere wachttijden voor asielzoekers in Nederland, zoals de 31-jarige Boussa Youssef uit Syrië. Zij wacht al bijna 3 jaar op een verblijfsvergunning. Nieuwe aanvragen na 12 juni moeten binnen 6 maanden worden behandeld, maar de wachtlijst wordt in 3 jaar weggewerkt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog en zomers warm, met temperaturen tot 29 graden in Zuid-Limburg en een zwakke noordenwind die afneemt. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Crossroads.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: In Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie. info@crossroadsmusic.nl.
5: Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Crossroads. Het komende uur neem ik je weer mee op een reis over de stoffige wegen van de Americana, de soulvolle paden van de blues en natuurlijk de beste producties van eigen bodem. We trappen deze uitzending af met een man die bekend staat om zijn vlijmscherpe pen en zijn droge Texaanse humor. Leun achterover, zet de radio een standje harder, hier is Hayes Carl met Blues Be Gone, waarin hij in een aanstekelijk ritme de donkere wolken verjaagt.

Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Dit is country duet kunst op zijn best. Het gaat over de angst om niet te falen in de liefde, simpelweg door het niet eens te proberen. We sluiten het blokje af met Good People, Thank Me. Een song die Hayes schreef als eerbetoon aan de menselijkheid die je soms op de meest onverwachte plekken tegenkomt.

86 jaar, maar haar stem klinkt krachtiger dan ooit. Deze song is een cover van Kevin Morby en Mavis maakt er een spirituele ervaring van over de verbinding tussen vreemden in een chaotische wereld.

0: De Canadees Corp Lund is een echte cowboyfilosoof. Hij schrijft over zaken waar niemand anders over zingt. Deze song is een vrolijk eerbetoon aan zijn BMW motorfiets. In Canada is het een culthit. Het laat zien dat country ook over Europese techniek kan gaan. Zolang er maar een goed verhaal achter zit.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Original van de Week gaan we terug naar 1987. Katie Oslin was een buitenbeentje in Nashville. Ze brak pas door toen ze halverwege de 40 was. Wat in die tijd ongehoord was voor een vrouw in de country. Ze schreef zelf haar grootste hits en dit nummer, Doe Ja, werd een van haar absolute klassiekers. Een song over de simpele maar prangende vraag in een relatie, hou je nog wel van me, zoals vroeger. In het tweede uur hoor je hoe Belle Frans dit nummer in een modern jasje steekt. Maar nu eerst de vrouw die het op de kaart zette, Katie Oslin met Doe Ja.

In de act van de maand hebben we een man die al bijna 50 jaar een baken van integriteit is in de folk- en Americana-wereld. Steve Forbert, toen hij eind jaren 70 vanuit Mississippi naar New York trok, met niets meer dan een gitaar en een mondharmonica, werd hij door de pers direct gebombardeerd tot de nieuwe Bob Dylan. Een zware last, maar Forbert bleef er nuchter onder. Hij scoorde een wereldhit met Romeo's Tune, maar koos daarna altijd voor de artistieke vrijheid boven de commercie. Hij nam When You Walk in the Room van Jackie DeShannon op voor zijn tributealbum aan de folktraditie. Hij geeft dit bekende liedje die typische heese Forbert-charme.

Timothy Holz brengt ons een moderne honky-tonk-vibe. Het is dat klassieke thema. Als de liefde je in de steek laat, is er altijd nog die ene fles op de bar. Een song die ruikt naar zaarsel en Texaanse nachten. Mens.

0: tequila.
1: Ik ga naar onze wekelijkse trots, de Meet in Hollandhoek. We beginnen met Bo Kuiper, die met Broken the Chain laat horen dat de Americana ook in Nederland diepe wortels heeft. Daarna schakelen we door naar Men of the Village. Het nummer Postponed heeft die prachtige weidse sfeer die je normaal gesproken in de bossen van Oregon verwacht. Maar het komt gewoon uit ons eigen land.

We sluiten het blokje af met Kirsten Alting en No Saint. In Empty Promise hoor je de emotie in elke noot. Kirsten heeft die zeldzame gave om een tekst echt tot leven te wekken. 3 bewijzen dat de Nederlandse Americana scene springlevend is.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Het album van de maand is Sad and Beautiful World van de onverwoestbare Mavis Staples. Mavis is inmiddels 86 jaar oud en ze is een van de laatste tastbare verbindingen met de gouden eeuw van de soul en de burgerrechtenbeweging. Wat dit album zo bijzonder maakt, is dat Mavis niet klinkt als iemand die achterom kijkt naar het verleden. Ze staat met beide voeten in het nu. Ze brengt een soort spirituele autoriteit mee, die je bij niemand anders hoort. Luister naar de kracht van een levende legende. Dit is Mavis Staples.
0: Dit is het favoriete album van de...

0: come.
1: We sluiten het eerste uur af met Webb Dalton. Dit is Blue Collar Country, zoals het bedoeld is. Webb is een artiest die jarenlang in de clubs heeft gespeeld en dat hoor je. Dit is muziek voor de dansvloer, voor de werkende man en vrouw.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Gisteravond en vannacht waaiden in Groningen meer dan 350 bomen om of raakten zwaar beschadigd. Vooral langs de N362 tussen Delfzijl en Scheemda en bij Hoge Zand. Ruim 120 hoveniers ruimen de schade op. De meeste wegen zijn vanavond weer open. De provincie vervangt later alle bomen. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel Russische installaties op de Krim aan. In verschillende Braziliaanse steden kregen mensen vannacht een vreemd alarmbericht met het woord misantropie, soms met een cijfer erbij. Het alarmeringssysteem is vermoedelijk gehackt en uit voorzorg offline gehaald. Er was geen noodsituatie, zeggen autoriteiten die onderzoek doen naar het incident. De Spaanse staat moet 2,5 miljoen euro betalen aan een man van 77 jaar... die 15 jaar in de gevangenis zat voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. Hij werd vorig jaar volledig vrijgesproken nadat fouten en verkeerde identificaties aan het licht kwamen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog, met zomerse temperaturen van 20 tot 29 graden en een zwakke noordelijke wind. Alleen in het westen is een lichte bui mogelijk. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Crossroads.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
5: We beginnen het tweede uur met een dame die geen blad voor de mond neemt. India Ramey. Ze heeft een verleden als advocaten, maar ruilde de rechtszaal in voor het podium. In haar muziek hoor je die strijdbaarheid terug. Haar nieuwe track, Welcome to My Villain Era, gaat over het moment dat je besluit om niet langer over je heen te laten lopen. Pittig Americana, met een scherp randje.
6: Oh, well.

Wat Steve Forbert zo uniek maakt is die herkenbare heese stem. Een geluid dat tegelijkertijd breekbaar en optimistisch klinkt. Bij Forbert voel je je als luisteraar altijd welkom. We gaan naar een man die nog steeds klinkt als die jonge troubadour op een straathoek in Greenwich Village. Steve Forbert in zijn element. Een laconieke bevestiging dat iemand ergens gelijk in heeft. Vaak met een ondertoon van liefde, ironie of beide. You're Darn Right is de eerste song. Suspicion is een prachtig ingetogen nummer over de twijfels die in een relatie kunnen sluipen.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In het album van de maand van Mavis Staples vinden we deze klassieker, Satisfied Mind. Het is een song die al door velen is gezongen. Maar Mavis brengt het met de wijsheid van iemand die alles heeft gezien. Ze zingt over de ware rijkdom van de mens, niet wat je bezit, maar de rust die je in jezelf vindt. In een wereld die altijd maar meer wil, is dit liedje een prachtig rustpunt en een les in nederigheid. How

Kelly Rose brengt een frisse, moderne wind in deze aflevering. Red Flags gaat over die momenten in een nieuwe relatie dat je intuïtie zegt, pas op. Ze verpakt een serieuze waarschuwing in een aanstekelijke melodie die direct in je hoofd blijft zitten.

0: Green.
1: Uit Zweden komt Hannes Eitman. Het is fascinerend hoe Scandinaviërs de Amerikaanse heartland rock zo goed begrijpen. Met zijn diepe dwingende stem zingt hij in Dying for a Name over de drang om herinnerd te worden. Het heeft de grootsheid van Springsteen, maar dan met een eigen Zweedse nuchterheid.
2: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

In het eerste uur hoorden we de jaren 80 country pop van Katie Oslin. Maar nu is het tijd voor onze cover van de week. De jonge Amerikaanse Belle France heeft diezelfde song, Doja, helemaal uitgekleed. De synthesizers van vroeger zijn weg en wat overblijft is een breekbare, bijna tastbare eerlijkheid. Het bewijst maar weer eens dat een echt goed liedje geen decennium nodig heeft om relevant te blijven.

Emmett Rickey brengt een ode aan het genre dat ons hier bij Crossroads bindt. Country Music Fire gaat over de passie die in deze muziek zit. Het is geen nostalgie, maar een bewijs dat het vuur van de country nog altijd fel brandt bij een nieuwe generatie muzikanten.

Ronnie werd blind geboren en groeide op in een internaat waar hij ontdekte dat hij een absoluut gehoor had. Hij werd een van de grootste crossover-artiesten uit de geschiedenis van

Please Don't Tell Me How the Story Ends is een song van Kris Kristofferson. Door Millsap grootgemaakt, een man die niet wil weten hoe het afloopt, zolang het moment nu maar blijft duren.

Ronnie Milsap combineerde country met pop-invloed als geen ander. Vooral Lost in the 50s Tonight is een meesterwerkje van nostalgie, waarin hij de sfeer van de jaren 50 perfect weet op te roepen.

neemt ons mee naar de dirt tracks van Amerika. In het zuiden is stockcar racen op zaterdagavond bijna een religie. Stockcar Saturday Night vangt dat gevoel van ronkende motoren, opstuivend stof en de adrenaline van de race.

Spaanstalige country Tejano getint de track. De titel betekent iets als hoeveel is nou echt veel. Vaak gebruikt in liefdes- of drankcontext. Tex-Mex kleur met veel accordeon en blazers. Ideaal om dit uur letterlijk grensoverschrijdend te maken. De tweede song, Niemand Zoals Jij, is een klassieke liefdesverklaring. In dezelfde Tex-Mex Latin country stijl als de vorige track. De country-traditie leeft ook in het Spaans voort, met dezelfde thema's van liefde, verlies en trots.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Deze song kennen de meeste liefhebbers natuurlijk van Vince Gill. Maar Chandler Walters geeft er in deze Cadillac Sessions een heel eigen draai aan. Het blijft een van de beste meezingers in de countrygeschiedenis. Over een man die hopeloos probeert zijn excuses aan te bieden aan zijn vrouw.

Met de klanken van Charlie Moon en haar two-step goodbye komen we aan het einde van deze aflevering. We hebben een lange reis gemaakt, van de diepe blues van Hayes Carl tot de tijdloze soul van Mavis Staples en van de polder-Americana van eigen bodem tot de sterren van toen, zoals Ronnie Millsap. Ik hoop dat je nieuwe ontdekkingen hebt gedaan, over even bent herenigd met een oude favoriet. Bedankt voor het luisteren naar deze twee uur vol Three Chords and the Truth. Volgende week zijn we er weer met een verse playlist. Dit was Crossroads.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand bij de rechtbank melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt de zaak politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezing eist. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. Rusland voerde 9 raketaanvallen uit op de hoofdstad. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel Russische doelen op de Krim aan. Het Nederlands elftal won zaterdag met 5-1 van Zweden in Houston. Door goals van Brian Brobbey, 2, Cody Gakpo, 2 en Crescencio Somerville. Nederland staat nu eerste in groep F met 4 punten, afhankelijk van de uitslag van Japan tegen Tunesië. Donderdagavond zijn 2 IJslandse walvisjagers na 2 jaar weer uitgevaren, terwijl een demonstrant zich aan boord vastklampte. Het jachtseizoen start met een vangstlimiet van 150 vinwalvissen en 168 dwergvinwalvissen. En het parlement stemt in het najaar over een mogelijk verbod. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog, met zomerse temperaturen van 20 tot 29 graden en een zwakke noordelijke wind. Alleen in het westen is een lichte bui mogelijk. En tot zover het nieuws.
3: Luister naar Spirit, Mind and Music. Even weg van de hectiek van alle dag. Geniet van de bewustmakende artikelen en de rustgevende muziek. Spirit, Mind and Music met Carla Vis.

Goedenavond, lieve mensen. En welkom bij onze luisteraars in Apeldoorn en omgeving en internet. Het is zaterdag 20 juni. En aangezien het aanstaande zondag 21 juni Vaderdag is, heb ik voor u een speciaal Vaderdagverhaal. U luistert naar het eigen tijdse spirituele radiomagazine Spirit, Mind and Music bij uw eigen lokale omroep RTV Apeldoorn. Mijn naam is Carle Vis, verantwoordelijk voor de samenstelling en presentatie van dit programma. De techniek wordt verzorgd door Jan Rabelink. Wat kunt u natuurlijk verwachten? Zinvolle en bewustmakende artikelen, een Vaderdagverhaal en tot slot de wijsheid van de week. Het geheel wordt omlijst met bijpassende, rustgevende muziek. En om lekker in de rust te komen gaat u luisteren naar het bekende intermezzo uit de opera Cavalleria Rusticana.

Soms kan iets jaren, maanden of dagen duren. Maar alles wat is voorbestemd zal zijn weg weten te vinden en zijn doel bereiken. Zo begint de bijdrage van Miss Peters. Voorbestemd is een mooi woord. Voor jezelf of voor iemand. Bestemd is iets wat is of hoort te zijn. Het is een situatie wat op je pad komt. Of misschien wel een antwoord op wat je te horen krijgt. Uit het niets gekomen of in sommige gevallen bewust voor gekozen. Keuzes maken in het leven, bewust of onbewust, die er zorg voor dragen dat er dingen mogen of zelfs moeten gebeuren. Het gaat altijd gepaard met een bepaalde energie die wel of niet wenselijk is. Op het moment dat je deze energie gaat ervaren, wil je het vertalen om het te kunnen plaatsen. En je wilt het kunnen plaatsen van hoe, wat en waarom. Bewust of onbewust, een gedachte die je bezighoudt om iets te willen kiezen en dat wat je voor jezelf wenst ook uit te laten komen. En deze keuze stuurt je weer een richting op. Een richting oplopen doe je niet zomaar. Want elke richting is bepalend voor de situatie die op dat moment de meeste kracht geeft. Deze kracht geeft je sturing aan de stappen die je nog hebt te zetten. En deze kracht kun je ook vertalen in het geloof wat je in jezelf hebt. Het vertrouwen in jezelf behouden of zelfs gaat ontdekken met de stappen die je gaat maken. Een bestemming krijg je iedere keer in zicht. Zoals een trein je bij haltes laat passeren of stoppen. Om te mogen ervaren wat de intenties zijn om jou te laten nadenken en te beseffen welke inhoud het heeft. Is er dan toeval of niet? Of bestaat toeval niet? Wat is dan je doel of zelfs je bestemming? Het is het leren ontwikkelen van je processen, waardoor bestemmingen kunnen ontstaan die je dan misschien een doel kunt noemen.

heeft geluisterd naar muziek en zang van Enya met Pilgrim. Hans Stolp schreef een mooi artikel over onze levensopdracht. Onze levensopdracht. Wat is toch mijn levensopdracht? Het is een vraag die velen van ons bezighoudt. Net als de vraag, waarom ben ik eigenlijk naar de aarde en dit aardse leven toegekomen? Vooral als het leven pijn doet. Als we geliefden los moeten laten. Of als we ziekte moeten doorstaan. Dan komt altijd de vraag weer op, waarom ben ik naar de aarde gekomen? En wat is de zin van mijn leven, mijn levensopdracht? Natuurlijk zijn we hier om geestelijk te groeien, aan de lessen van het leven. Dat is op zich al een stevige opgave, want deze vraagt van ons dwars door de onmacht heen te gaan en er niet in te blijven hangen. Maar stervend aan de pijn en onmacht te ervaren dat alleen zo een nieuw leven zich voor ons opent. Alleen langs deze weg groeit overgave in ons, vertrouwen en een dieper weten. Kijk eens terug naar je eigen leven. Welke les heb je al doorleefd? En welke winst heb je erop behaald? Maar er is meer. We zijn hier niet alleen voor onszelf op aarde. We zijn hier ook om anderen bij te staan. Bij de lessen die zij doorleven. Wie mag jij dragen? Liefde, de belangrijkste levenskracht in heel de kosmos en dus ook op aarde. Ben jij al gegroeid in liefdeskracht? Heb je je egoïsme herkend? En dat leren we teugelen. De allerbelangrijkste winst is die wij mogen behalen, is immers die van een gegroeide liefdeskracht. Liefde leren dus, anderen bijstaan en helpen om hun karma te dragen. Maar er is nog meer. Je kunt jezelf de vraag stellen, waarom ben ik juist in deze tijd naar de aarde gekomen? Waarom niet eerder of wat later? Wat is er in deze tijd waaraan ik mijn bijdrage kan leveren? Is dat aan het spirituele ontwaken van de mensheid? Kijk maar wat in deze tijd jouw inzet vraagt. Waar je warm van wordt en wat je dierbaar is. Kijk, overweeg, voel en luister naar je intuïties. Dan zal je weten en dan zal je ook begrijpen waarom.

U heeft geluisterd naar muziek van Deuter met zijn Sound of Invisible Water. Het artikel vaak nemen we beslissingen om zo snel mogelijk weg te zijn van het ongemak. Zo begint de bijdrage van dokter Jurian Gavelasi. Vaak nemen we beslissingen om zo snel mogelijk weg te zijn van het ongemak. Je past je toch maar aan, omdat je eigenlijk geen gedoe en geen ruzie wil. Je verheft je stem, omdat het gevoel van onbegrip te heftig is. Je doet het dan maar alleen, omdat om hulp vragen te spannend is. En je werkt toch maar door, omdat het te laten liggen van je werk ook weer te veel onrust geeft. Je blijft vechten tegen het ongemak, omdat je iets anders wilt voelen. En hoewel het heel logisch en begrijpelijk is, is de praktische uitkomst dat het uiteindelijk alleen maar nog meer spanning, onzekerheid en ellende geeft. De kunst is om te leren blijven op die super ongemakkelijke plek, zodat je niet meer in allerlei reflexen hoeft weg te schieten, maar in staat bent om te wachten en te verduren. Jezelf op die manier meer ruimte kunt geven en de tijd kunt nemen om te voelen en te onderzoeken wat daadwerkelijk bijdraagt aan de relatie tussen jou en jezelf. Dan zal je gaan ervaren dat je wel degelijk een keuze hebt. Je kunt in actie komen, maar je kunt er ook voor kiezen om het niet te doen. En het helpt je om een beslissing te nemen en een stap te zetten die meer bijdraagt aan de verbinding met jezelf en aan de verbinding met je dierbaren om je heen.

U heeft geluisterd naar het bekende Ave Maria Nomoro, uitgevoerd door Francis Koya. Iris Toppelenberg schreef ook een mooi artikel over hoe je jezelf ziet en welke weg je wilt gaan. De afgelopen maanden ben jij blootgesteld aan keuzes met betrekking tot jezelf. Hoe je jezelf ziet, welke weg je wilt gaan, wat je laat gaan, waar jouw grenzen zijn en wat je laat zien aan de buitenwereld en van alles wat te maken had met jou en hoe je in het leven staat. En van deze keuzes begin jij nu de resultaten te zien. Langzaam integreren ze zich in de ervaringen die je ontmoet. Daarom nu een tijd voor een moment van reflectie. Hoe ver ben jij gekomen en welke weg heb je nog te gaan? Want jouw wensen en dromen willen niks anders dan uitkomen op het juiste moment, zodra jij in lijn bent met jezelf en de juiste energie. Je nadert de voltooiing van jouw inzet, jouw zelfzorg en jouw werkelijke intenties al dan niet bewust. Daarom mag jij vandaag meer dan ooit in het huidige moment gaan staan. Wat vertelt jouw leven jou? Hoe voel je jezelf? En welke sensaties geven jouw lichaam jou? En wat heb je nu werkelijk nodig voor een vervullend en gelukkig leven vanuit jezelf? Een dag van duidelijkheid en waarheid. Een dag van zelfreflectie en ruimte

voor al dat speelt in jouw leven. Neem deze dag om te zien waar je staat en de volgende stappen te nemen, zodat je nu al gelukkig bent en jezelf en jouw leven daarin mee kan nemen. Want het manifesteren van jouw wensen en dromen begint bij jezelf. Juist door in het huidige moment volledig als jezelf en vanuit jezelf te leven. Dus gun jezelf deze tijd van groei en neem de tijd om werkelijk te gaan leven, zodat het leven jou op natuurlijke wijze alles wat je wenst kan gaan geven.

Eerst geluisterd naar de zangeres Sarah Brightman met In So Many Things. Wat ook heel belangrijk is om geloofd te worden. Annelies van Reenen gaat hier dieper op in met daarbij een bijpassende affirmatie. Geloofd worden. Voor sommige mensen is het normaal en iets vanzelfsprekends om geloofd te worden. En voor anderen is het weer een levensbehoefte, een continue strijd en zichzelf waar te moeten maken. Het ontstaan van het niet geloofd worden hangt samen met onderdrukking, met een onveilige omgeving en beperkingen. De rollen werden omgedraaid, in de positie van dader gemanoeuvreerd worden, ook al was je het slachtoffer van jaloezie, onecht zijn, macht, leegte, frustraties en het gebrek aan realiteitszin. Daardoor werd je emotioneel heen en weer geslingerd en was er nooit de rust en ruimte om jezelf te ontdekken, om het geloof in jezelf te ontwikkelen, om in contact te komen met jouw waarheid en jouw ziel. En dan hierbij de affirmatie. Het is nu de tijd voor jou om te gaan geloven in jezelf, om alle emoties te gaan omarmen en de ruimte te geven en om jezelf de tijd en rust te geven om te helen.

U heeft geluisterd naar muziek van Stephen Rhodes met Ferry Isle. Angelo Meijer schreef het mooie artikel Zo zal het zijn. Zo zal het zijn. Zoals dwang nooit de weg is naar vrijheid. Zo is geweld niet de weg naar vrede. Zoals haat nooit de weg is naar liefde. Zo is de leugen niet de weg naar waarheid. Bewandel het pad van de eerlijkheid. Zo verlies je nooit je eigen ziel. Ervaar iedereen als een deel van jou. Zo blijf je verbonden met je eigen hart. Waar tranen het verdriet een stem geven, zo is liefde de stem van het licht. Waar regen de hemel doet opklaren, zo is het hemelse licht de kern die jij bent. Zoals verdriet heelt in de rivier van compassie, zo lost het donker op in de nabijheid van het licht. Zoals angst oplost in het water van de liefde, zo glimlacht ons hart bij het zien van ieders geluk. Zo is het en zo zal het zijn. Zo wil ik leven en zo zal ik sterven.

Sandra Spia heeft u beluisterd in Preer. Het korte verhaal is een speciaal vaderdagverhaal met de titel Vaderdag zonder een vader. Vaderdag zonder een vader. Ineens dringt het tot me door. 21 juni, vaderdag. De winkels liggen vol met cadeautjes voor de allerliefste vader van de hele wereld. Mijn maag krimpt ineen. Ik voel tranen opwellen in mijn ogen. Ik loop naar huis, rechtstreeks naar mijn kamer. En huilend val ik op mijn bed. Wat is dit hart, zeg, zo pijnlijk. Weer word je er dan mee geconfronteerd. Dat die man er niet voor jou is. Dat jij je vader niet kan verwennen. Niet kan fluisteren in zijn oor. Dit cadeautje voor de liefste papa van de wereld. Zoals vroeger. Wat is het nu weer moeilijk alle dochters voor de vader iets leuks kopen. Wat kan ik jaloers zijn op die meiden die op vaderdag wel hun vader kunnen verwennen. Ik voel me zo eenzaam zonder mijn vader, zo alleen. Hij zal waarschijnlijk bij die andere kinderen zitten op die morgen. Zij zullen hem iets geven en misschien wel zeggen dat hij een lieve vader is. Misselijk word ik van die gedachte. Hoe kan mijn vertrouwde vadertje nou bij anderen zijn op deze dag? Hoe kan hij zich door die andere kinderen nou papa laten noemen? Hoe kan hij mij nu zo hard afwijzen? Vreselijk moeilijk is het als je vader je in de steek laat en je op zo'n keiharde manier laat vallen. Hoe kan een man zijn eigen vlees en bloed nou zomaar in de steek laten? Het is een vraag die mij alle dagen bezighoudt. Bijna een jaar is het nu geleden dat ik hem heb gesproken. Dat ik hem echt gesproken is. Overigens is het al veel langer geleden. Heel lang geleden. Zomaar. Omdat ik de waarheid wist. Boven al zijn leugels heeft hij mij in de ban gedaan. Hij heeft nooit meer naar mij omgekeken. Maar ik voel me nog steeds eenzaam en verlaten. Ik mis hem. Ik heb mijn papa nodig. Ik hou van hem. En ik zou hem willen smeken op mijn blote knieën. Of hij me in zijn armen wil nemen. En dat hij me wil vertellen dat alles goed komt. Dat hij me nooit meer alleen zal laten. En dat hij van me houdt. Helaas. Dit intense verlangen zal niet uitkomen. Hij reed net voorbij. Keek me niet aan. En tranen biggelden over mijn wangen. Papa. Papa, waar ben je? Wie ben je? Ik hou van je, papa. En ik wil je terug. Alsjeblieft, papa, wil je ook van mij houden, al is het maar een klein beetje. Papa, ik smeek om jouw liefde. En ik hoop met mijn gehele hart dat ik je ooit nog een vaderdag cadeautje kan geven. En dat ik in je oor kan vertellen dat je de liefste papa van de hele wereld bent. Papa, wil je me alsjeblieft vasthouden en in mijn oor fluisteren dat je van me houdt. Papa, vertel me dat je me nooit meer alleen zult laten. Papa, ik hou van je. Ik wacht op je. Kom je snel bij me, papa.

Het orkest van André Rieu heeft u beluisterd in O mio bambino caro. Ten slotte de wijsheid van de week. Met een open hart. Met een open hart. Echt zijn, daar gaat het om. Open, eerlijk en oprecht. Zuiver en vriendelijk. Met een open hart. In een wereld waarin je wordt uitgenodigd om te vechten. Om je te verschuilen achter een masker. In een wereld waarin gevoelig zijn gezien wordt als niet handig, niet krachtig of sterk. Je kan nooit te lief, te goed of te vriendelijk zijn. Je ware kracht ligt voorbij het drama, voorbij je denken. Wie krachtig, liefdevol intenties zet, zuiver vanuit een goed gevoel, kan bergen verzetten en oprechte verbindingen aangaan.

En bij de wijsheid van de week en de zegen van Asja is het alweer tijd geworden om afscheid van te nemen. Ik ga dat doen met de rustgevende muziek van Eolia en Mike Rowland samen in Transmission. Tot het nieuws kunt u verder nog naar deze meditatieve muziek luisteren. Ik bedank u voor het luisteren. Jan Rabelink bedank ik voor de techniek. Ik wens u nog een fijne week toe met veel liefde, ook voor jezelf. Licht, vertrouwen en kracht. En heeft u programma gemist of wilt u het nog een keer beluisteren? Ga naar de website van RTV Apeldoorn naar programmering voor de zaterdag en de tijd 2200 uur tot 2300 uur. De uitzending is dan nog de gehele week beschikbaar. En voor de goede orde, binnenkort wordt de website aangepast. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van Spirit, Mind & Music. Graag tot dan.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en bij...

0: Het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden, zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen, meldt gouverneur Fedorov. 10 raakten gewond en mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Ook in Kharkiv vielen 2 doden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan.
1: Premier Rob Jetten woont zondag de onthulling van een monument voor de Molukse gemeenschap in Rotterdam bij en biedt mogelijk excuses aan voor de behandeling van Molukkers in het verleden. Na de Tweede Wereldoorlog vochten 12.500 Molukkers in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, maar konden niet terugkeren naar Indonesië. Het Nederlands elftal won zaterdag met 5-1 van Zweden in Houston, dankzij goals van Brian Brobbey, Cody Gakpo en Crescencio Somerville. Nederland staat nu bovenaan groep F met 4 punten en kan zich plaatsen voor de knock-outfase, afhankelijk van de uitslag van Japan tegen Tunesië. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog, met zomerse temperaturen van 20 tot 29 graden en een zwakke noordelijke wind. Alleen in het westen is een lichte bui mogelijk. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Tinksten. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolg.

0: Volging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
1: Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws. Vandaag.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Tinkstu. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws. Oh, nee.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Tinkstu. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.